0: Het is 10:00.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I like
2: internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I like
2: connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, I like enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Telus hier, keeping us in touch.
0: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
4: Zranazani. Naskip. Nafiu.
5: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: alles bij u te brengen. Heer, we weten dat jong geleerd oud gedaan is. Wat kinderen, ouderen zien doen, zullen ze ook doen. Help de ouders, Heer, om goede voorbeelden te zijn voor hun kinderen. In hun, de manier waarop zij met u omgaan, Heer. Dat de kinderen dat ook zullen overnemen, Heer. Wanneer ze zien hoeveel respect ze voor u hebben, hoeveel liefde ze voor u hebben en wat hun verlangen steeds is om bij u te blijven en uw woord te lezen, Heer, dat dat ook de manier zal zijn waarop hun kinderen het zullen doen. Ik bid, Heer, dat mannen en vrouwen hun rol volgens de Bijbel zullen innemen, dat ze verdraagzaam zullen zijn en geduldig zijn en elkaar ondersteunen en bemoedigen en vooral, zoals ik het nu net al bad, Heer, samen bidden. Ik bid voor het gedrag en de relatie tussen echtgenoten. Dat het een voorbeeld mag zijn van liefde, respect, eerlijkheid, trouw en goede communicatie. Ik bid, voor de relaties tussen ouders en kinderen. Kinderen en ouders. Dat het één mag zijn van liefdevol begrip. Respectvolle zorg voor elkaar, gehoorzaamheid, open communicatie en blijdschap, Heer. Heere God, ik bid voor gezonde gezinnen in Suriname. We weten dat er veel eenouder gezinnen zijn, Heer. Heere God, en meestal zijn het die kinderen die ontspoord raken omdat ouders geen tijd hebben voor hun kinderen. Maar Heer, ik geef het in uw handen en ik bid, Heer, waar oma of zo moet inkomen, dat dat ook kan gebeuren, Heere Jezus, zodat kinderen een blijde, een fijne jeugd mogen hebben, Heer, waar ze met blijdschap naar terug mogen kijken, terug mogen blikken. Ik bid voor het persoonlijk christelijk leven van elke christen. Ik bid, Heer, dat de relatie met u, de persoonlijke geesten, goed mag zijn. En dat er persoonlijke geestelijke groei mag plaatsvinden. Ik bid, Heer, dat christenen, dat ze kracht van u ontvangen. Dat ze gedisciplineerd hun Bijbel zullen lezen en bidden. Ik bid, Heer, voor de participatie van gelovigen in uw gemeente. En in het gemeentewerk. Heer, u weet, Heer, hoeveel jonge mannen en jonge vrouwen tegenwoordig zeggen, ik hoef niet naar de kerk te gaan. Ik kan ook thuis bidden. En we weten dat dat een leugen is van de Satan. Omdat hij wil dat de kerken steeds meer leeglopen. Maar hij is een leugenaar, Heere God. En ik bid u dat u al deze christenen die dit gedrag vertonen, dat ze u zo wakker schudt, Heer. En dat ze gaan zien en ervaren, Heer. Gaan weten dat u ze roept om hun samenkomsten niet te verzuimen. Gaat u uw gang, Heer. Gaat u uw gang. We hebben vanaf na COVID een teruggang gemerkt ook van mensen die de kerk bezoeken. Omdat zoveel online meetingen nog doorgaan, Heer. Heer, Vader in de hemel. Maar het is niet verkeerd. Het zie ik niet als verkeerd. Maar ik bid u, Heer, dat die fysieke samenkomsten doorgaan. En dat, omdat dat altijd veel prettiger is. Heer, ik denk dat u dat ook van ons vraagt. Dat u dat ook van ons wilt. Ouder en kind en in de familie, samenleving, op het werk en in sport, Heer. Ja, dat het voorbeeldgedrag vertoond mag worden. Dat de christelijke waarden en normen getoond mogen worden. Dat mensen, gelovigen, u willen navolgen en zich zullen houden aan de waarden en normen die staan in uw woord. Ik bid voor christenen. Voor gelovigen die weggegaan zijn uit de kerk. Dat zij, omdat er het een of ander in de kerk gebeurd is, die ze niet kunnen vergeven, waarbij ze anderen niet kunnen vergeven. Help, Heer, ze los te laten en door te gaan met hun leven. In Jezus' naam.
1: We zijn gekomen aan het einde.

Mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar Radio Shalom. Gewoon ieder uur van de dag. 94.5 Inspiration FM. Het kan niet anders.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Vader in de hemel, ik kom dit moment bij u, Heer. En ik leg de minister, het ministerie van Sociale Zaken en de minister, Heer, in uw liefdevolle vaderhanden. Ik bid, Heer, dat ze gaan voldoen aan de verplichtingen aan ouderen en mensen met een beperking en zwakke huishoudens. Heer, u weet hoeveel armoede er is op dit moment. U weet, Heer Jezus, hoe mensen hosselen om wat geld te verdienen, om de minste te kunnen eten. Weet dat huisvesting ook een probleem is. Mensen zitten tegen hoog op een huur. Huizen die tegen een hoog bedrag verhuurd zijn, Heer. En waar ze dus niet onderuit kunnen dan het nemen. Maar aan het eind van de maand is het een ellende, Heer, om dat bedrag te kunnen betalen. Ik bid, Heer, dat u hierin een oplossing brengt. Ik bid tegen elke vorm van armoede en gebrek aan huisvesting in de naam van Jezus. Ik bid voor de ouders die radeloos, wanhopig zijn, omdat ze het financieel veel te zwaar hebben. Ik bid dat buurten weer veilig worden en mijn oog heeft voor elkaar en hulp biedt, Heer. Ik bid dat er voldoende sportmogelijkheden zijn in de verschillende wijken. Heer God, zodat er een goede ontwikkeling mag zijn voor jongeren. Ik bid voor meer gevoel van veiligheid en tegen elke criminaliteit. Ik bid voor respecteren van verkeersregels en verkeersveiligheid. Heer God, ik bid, Heer Jezus, voor de overheid. Ik bid voor de DNA, de president, de vicepresident, ministers, rechterlijke macht en justitie, het districtsbestuur. Ik bid, leg ze in uw handen. Vader, ik bid voor alle ministeries, dat ze goede kwaliteit van dienstverlening hebben, Heer. Dat ze, Heere God, mensen met kennis van zaken en een goede werkattitude en beleefdheid hebben, dat ze die in dienst nemen, Heer, omdat dat ons visitekaartje is. Ik bid voor gezagsdragers, dat ze zich houden aan wet en regelgeving. Ik bid dat ze integer, eerlijk en rechtvaardig zijn. Ik bid dat ze hoge waarden en normen hebben en die uitdragen. Ik bid tegen elke vorm van corruptie en fraude in dit land in de naam van Jezus. Heere God, deze mammon heeft terecht zoveel schade aan. Het kan mensen niet meer schelen op welke manier ze aan geld komen. Als ze maar aan geld komen. Als het land vernietigd moet worden. Dan maar als ze dat geld maar krijgen. Heer, ik stop het in uw naam. In de naam van Jezus, Heer. Want u hebt ons in een mooi land laten wonen, Heer. Met zoveel rijkdom, Heer. Help, Heer, dat ook de leiding dat gaat zien. En dat ze gaan weten dat wat u hebt gegeven voor de inwoners is van het land, dat iedereen daarvan mag genieten. Herstel ons land, Heer. Herstel ons land. Heer, maak alles wat gebroken is weer nieuw, Heer Jezus. Help ons dat we als één volk met elkaar om zullen gaan. Dat er geen discriminatie plaatsvindt vanwege huidskleur of ras. In de naam van Jezus niet. Maar dat we allemaal gaan weten dat we Surinamers zijn. En dat u van ons land houdt. Dat u van ons houdt. Ik dank u, Heer. Ik loof u en ik prijs uw heilige naam. Want u bent de koning van alle koningen.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Van harte goedemorgen, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Welkom bij het programma Een Goed Begin. En ik wil u deze morgen gelijk zeggen, als u als mens uw dag bent begonnen met volle vertrouwen in de Heer Jezus Christus, zal Hij u niet beschamen en dan zal uw dag een zeer productieve, gezegende en bijzondere dag zijn. Omdat het woord ons leert, allen die in Hem hun geloof en vertrouwen hebben gesteld, nimmer beschaamd zullen uitkomen. En u weet het al, ik praat erover, geliefde luisteraars, hoe belangrijk het is om uw vertrouwen te stellen in de Heer Jezus Christus. In alles wat u meemaakt, in alles wat u doorstaat, alle dingen wat u op uw pad tegenkomt, u moet het vertrouwen blijven hebben in de Heer Jezus Christus. Ook al lijkt dat meer u vertrouwt geloof, als het lijkt alsof dingen juist anders gaan, toch wil ik u bemoedigen, heb vertrouwen en geloof in de Heer Jezus Christus. Het komt zeker goed. De vorige keer zei ik u aan, als u de Heer Jezus hebt vertrouwd, dat Hij verzoening heeft gebracht tussen u en God, dat Hij vergeving van zonde heeft gebracht, dat Hij uw eeuwig leven heeft geschonken, genade heeft geschonken, en dat Hij de weg tot de Vader heeft vrijgemaakt voor u. En u hebt dat alles geaccepteerd. U hebt door het offer dat Hij heeft gebracht, heb je de Heer Jezus geaccepteerd als uw persoonlijke Heer en Heiland. En al deze zaken zijn werkelijkheid geworden voor u. Dan wil ik u bemoedigen dat alles wat Hij heeft gebracht door zijn streamen, daadwerkelijk ook gebeuren zal. Als u al jarenlang ziek bent, u sukkelt met uw gezondheid, u sukkelt met bepaalde zwakheden en tekortkomingen, weet dat God wil zeggen, door zijn streamen zijn wij genezen. Hij heeft onze zwakheden en onze tekortkomingen op zich genomen. Ja, ik ben naar zoveel doktoren geweest. Je hebt zoveel medicatie gehad, je hebt zoveel dingen gekregen van de dokter, maar je bent niet beter geworden. U bent naar zoveel plaatsen gegaan, u bent niet geholpen, u bent niet beter geworden. Maar ik zeg u deze ochtend, het woord des geloofs, indien gij uw vertrouwen stelt in de Heer Jezus Christus, moet u weten dat u door zijn streamen genezing hebt ontvangen. Hoe lang het ook wil duren, u hebt genezing ontvangen. Als u gelooft in het offer dat de Heer Jezus heeft gebracht, zodat u verzoening kon krijgen met de Vader, wel geloof ook hierin. En heb het vertrouwen dat u door zijn streamen genezen bent. Dat al uw zwakheden, al uw tekortkomingen, al uw vervelende karaktereigenschappen, dat hij daarvoor ook een oplossing heeft gebracht door zijn streamen. Hou vast daaraan, geliefde luisteraar, broeders en zusters. Word niet ongerust, word niet teleurgesteld. Maar hou vast in het vertrouwen dat alles dat het offer van de Heer Jezus Christus voor u op het kruis van Golgotha heeft betekent, dat het een feit is en dat u die zaken gerealiseerd zal zien in uw leven. Het kan niet anders. Het kan niet anders. De Heer Jezus is in uw plaats gestorven. Hij heeft voor u de weg vrijgemaakt. Zoals je al jarenlang ziek bent en sukkelt, u bent door zijn streamen genezen. Heb het vertrouwen daarin. Jezus heeft geen halve offer gebracht. Hij heeft geen halve werk gedaan. Hij heeft een volledig offer voor ons gebracht. Hij heeft een volledig werk verbracht voor ons. Zo, hij heeft ons genezen. Hebt u, als u daarin vasthoudt, u hebt het vertrouwen daarin, hij zal u nimmer beschamen, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Hij heeft voor u het vertrouwen gebracht. Hij heeft voor u de oplossing gebracht. Hij zegt het in zijn woord. En ieder die zijn of haar geloof, vertrouwen in hen hebben gesteld, hij zal ze nimmer beschamen. Ik wil met u lezen in Psalm en Spreuken 29, vers 24. Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Heere vertrouwt is onaantastbaar. Velen zoeken de gunst van een heerser, maar van de Heere ontvangt de mens zijn recht. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, de Heere heeft voor u het offer gebracht op Golgotha's kruis. De Heere heeft voor u verzoening gebracht met de Vader. Hij heeft voor u de weg vrijgemaakt, waardoor u door hem kan gaan naar de Vader om tot hem te roepen. Hij heeft alle obstakels, alle barrières weggehaald, opdat het ieder die in hem zijn of haar geloof gesteld heeft, en ieder die zijn vertrouwen in de Allerhoogste God heeft gesteld, die zullen nimmer beschaamd uitkomen. Hij heeft voor alles gezorgd. Alles heeft hij gedaan omdat hij wil dat wij, die tot God zouden komen, die tot de Vader zullen komen in het geloof, in het vertrouwen, zullen ontvangen datgene waar ze hem voor vertrouwen. Zo geliefde broeders en zusters, luisteraars, wat hetgeen ook is waarvoor u God vertrouwt, hij zal het doen. Al het positieve, alles dat in zijn wil is, dat hij hem voor vertrouwt, zal gebeuren, het zal komen. Als u vertrouwt dat God uw huwelijk zal herstellen, gaat hij het ook doen. Als u God vertrouwt dat hij uw kinderen zal veranderen, zal hij dat ook doen. Als u God vertrouwt dat hij herstel zal brengen, in welke situatie er ook is in uw leven, hij zal het doen. Als u de Heer Jezus vertrouwt in een genezing, hij zal u genezen. En ook al bent u jarenlang al ziek, als je het vertrouwen in hebt, hij zal u nimmer beschamen. Denk aan de man die 30 zoveel jaren bij het bad van Betseba heeft gelegen. Elke keer wanneer het water in beweging kwam, sprong iemand hem voor. Maar hij heeft nooit opgegeven, hij heeft het vertrouwen gehad, totdat Jezus zelf langskwam en hij Jezus ontmoette. En hij is Jezus zijn geloof en zijn vertrouwen gezegend heeft en hem de genezing heeft geschonken. Denk maar aan de vrouw die 12 jaren lang aan bloedvloeiing heeft geleden. Ze heeft geroepen en geroepen. Ze is naar dokter die, dokter dat, dokter zo gegaan. Geen van ze konden haar helpen. 12 jaren lang. Ze heeft niet opgegeven. Toen ze hoorde van Jezus dat hij langskomt, zei ze één ding in vertrouwen. Als ik slechts zijn kleed kan aanraken, weet ik dat ik genezen ben. En allen die in Jezus geloven en hem hebben aangeraakt in geloof en vertrouwen, zijn nimmer beschaamd uitgekomen. Zo ook u niet. Ook u niet, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Als je uw geloof stelt in de Heer Jezus Christus, hij gaat u nimmer beschamen. Wat het ook is waar u doorheen trekt. Een moeilijke situatie, karaktereigenschappen, moeilijke kinderen, moeilijke collega's, moeilijke buren, moeilijke omgeving. En u houdt vast. Er gebeurt zoveel. U houdt uw mond, u probeert niks te zeggen. En u vertrouwt op de Heer. Wel, hij gaat u daarin tegemoet komen. Ik blijf het zeggen. Wanneer u in alles uw geloof op de Heere gaat stellen, gaat u de resultaten zien. Al zullen dingen soms jarenlang duren. Maar het feit dat u geloof en het vertrouwen hebt in de Heere Jezus Christus zal het geschieden. Ja, u hebt een heel moeilijk huwelijk al hele tijd. En wat u moet weten, geliefde luisteraars, broers en zusters, al die dingen die we meemaken, elke strijd die we hebben, soms is het de duivel die ons zodanig aanvalt. Om ons zodanig teleur te stellen, zodanig teleurgesteld moeten zijn of ontevreden moeten zijn. Dat wij de Heer Jezus gaan loslaten. Dat is de reden waarom u zoveel aanvalt. Maar ik blijf het zeggen tot u. Als u uw geloof en uw vertrouwen onwankelbaar vasthoudt in de Heer, gaat hij u niet beschamen. Dan zult u de hand des Heeren in uw leven zien. En ja, hij gaat u aanvallen. Misschien zegt hij, ja, die broeder is makkelijk praten. Maar gelooft u mij, geliefde luisteraars, broeders en zusters, wij allemaal gaan door heel wat dingen. Wij allemaal maken soms een strijd mee, we maken soms ongemakkelijke dingen mee en vragen, hoe dan? Hoe verder? Maar ik heb ontdekt, allen die hun geloof hebben gesteld in de Heer Jezus Christus, hun vertrouwen gesteld, zijn nimmer beschaamd, zijn uitgekomen. Er is een oplossing gekomen, hoe lang het ook heeft geduurd, er is een oplossing gekomen. Denk maar aan het volk van Israël. 400 zoveel jaar hebben ze geleefd in slavernij, tot het moment daar was de Heer Jezus, Mozes stond, de vader Mozes stond om hen uit gevangenschap te halen. 400 zoveel jaar. Wij hoeven niet zo lang te wachten. Maar twijfel niet. Blijf vertrouwen in de lieve, geweldige en bijzondere Heer Jezus Christus. Hij gaat je nooit beschamen. Wat het ook is, nogmaals, waar je doorheen trekt. Is het uw huwelijk? Is het uw gezin? Zijn het nou uw collega's? Zijn het nou uw buren? Is het nou uw karakter? Agressiviteit? Je bent iemand, misschien hebt u altijd een groot mond op. U weet het altijd beter. Zijn het soms dingen waarmee u zit? Misschien houdt u van uw alcohol of dat soort dingen? Lieve luisteraars, blijf het vertrouwen stellen in de Heer Jezus Christus. Geef niet op. Wat die zwakheid ook is, wat uw probleem ook is, wat uw situatie ook is, als u vertrouwt in de Heer Jezus Christus, zal u niet beschaamd uitkomen. Er komt een oplossing voor u. Ik ben jarenlang al ziek, u sukkelt met uw gezondheid. Hoe meer u bidt, hoe meer het lijkt alsof de situatie erger en erger is. Maar ik zeg het u, liefde luisteraars, broeders en zusters. Het vertrouwen dat u hebt gesteld in de Heer Jezus Christus. Het geloof. U zal nimmer beschaamd worden. Uw genezing is een feit. Hou vast aan datgene wat u gelooft en vertrouwen in hebt. Blijf positief beleiden. Ook als ziet u dat alsof de situatie erger en erger aan het worden is. Als u ziek bent al jarenlang, blijf beleiden. Ik ben gezond in Jezus' naam. Ik ben veranderd in Jezus' naam. Ik heb een goed huwelijk in Jezus' naam. Ik heb gezonde, gehoorzame kinderen in Jezus' naam. Het gaat me goed. Als het u financieel niet goed gaat, denk niet dat u zoveel banen, 4 of 5 banen moet hebben. Want als u dat doet, hebt u geen vertrouwen in God. Maar als u uw baan hebt en u komt niet uit met uw financiën, zeg het aan de Heer. Ik vertrouw dat het goed komt met mijn financiën en dat God mij een veel betere optie zal geven. En wanneer u dat gelooft, gaat ook dat gebeuren. Zo, ik bemoedig u, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Heb vertrouwen in de Heer en u zal nimmer beschaamd worden. Een fijne en een gezegende dag verder. God bless.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: Welkom bij Adco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Adco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Ruby, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
2: En dan,
1: Je hebt niet dingen aan besteld, Ruby. Nou, Sam, tante, die zou ik even om mijn phone voor een HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Naviu.
6: Connected, alase.
7: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
6: Connected, alase.
7: Connected na Osso, affordable for you.
6: Yeah, yeah.
7: Connected na Broco, met TDSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
6: Connected
7: naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
6: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
7: Still the most affordable. Taylor Sue keeping us in touch.
8: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verrassio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verrassio PPG Facebookpage voor meer informatie.
9: Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Rhapsody time, blessing time. Ambassadeurs van vrede is onze thema vandaag. Happy beautiful morning, geliefde priesters en koningen in Christus. Onze thematekst is Lucas 10 vers 5. En welk huis u ook naar binnen gaat, zeg eerst vrede zij dit huis. Halleluja. Uit onze openingtekst, geliefde, wat ik net heb gelezen, zien we of horen we dat onze Heere Jezus ons tot ambassadeurs van vrede heeft gemaakt en ons precies vertelde hoe we vrede moesten bedienen. Hij zei, en welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst vrede zij dit huis. Hij zei niet dat u het stilletjes moest wensen of het moest denken. Nee, hij zei dat u het moest zeggen, omdat er kracht in uw woorden zit. U spreekt met de autoriteit van de hemel. Halleluja. Toen zei hij in Lucas 10 vers 6, en als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren. Halleluja. Dat betekent dat vrede overdraagbaar is, lieve mensen. Wanneer u vrede uitspreekt, dan laat u een goddelijke substantie los in die omgeving. De vrede van God, de vrede van Jezus Christus zelf. En als het niet wordt ontvangen, komt het volledig en intact bij u terug. Prijs God. Wanneer u bidt voor naties of steden, heeft de Heer ons hetzelfde patroon gegeven. Spreek vrede tegen hen. Zeg vrede zij met Suriname. Vrede zij met Nigeria. Vrede zij met Guyana en Frans-Guyana. Vrede zij met Suriname. Halleluja. Vrede zij met Iran. Vrede zij met Rusland. Vrede zij met de Verenigde Koninkrijken. Vrede zij met de Verenigde Staten van Amerika. Spreek vrede tot de naties, geliefden van de wereld. Verklaar het moedig. U bent een oase van vrede in een onrustige wereld. Denk aan wat de Heere zei in Johannes 14, vers 27. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die kent of die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Spreek als iemand die daadwerkelijk vrede heeft gekregen van de vrede voor zelf. Wij zijn dragers van zijn vrede, lieve mensen. Dat het verstandelijk begrip overstijgt. En zijn vrede komt altijd met voorspoed. Want vrede en voorspoed zijn in goddelijke harmonie verbonden. Vrede betekent ook macht over crisis, macht over turbulentie en over de woedende negatieve omstandigheden van het leven. Net zoals de meester vrede verklaarde over de woedende storm toen hij met zijn discipelen zeilde. Marcus 4 vers 39, kunt u dat lezen. Moet u ook vrede spreken over uw huis, uw familie en alles wat u aangaat in de naam van de Heere Jezus Christus. Halleluja. Halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen vanmorgen met de Rhapsody van de Realiteiten. En we zullen samen het gebed doen. U zegt mij na. U zegt, lieve Vader, dank u dat u mij tot een ambassadeur van vrede hebt gemaakt. Ik draag de vrede van Christus overal mee waar ik ga. Ik spreek vrede tot mijn natie, tot haar leiders en tot alle mensen. Ik verklaar dat vrede en voorspoed heersen in mijn huis, in mijn familie en onder mijn dierbaren. In de machtige naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Halleluja, halleluja. Nogmaals, bedankt geliefde. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u ons gerust bellen of appen. Ons nummer is
8646446. En geliefde, ons thema is nog eens een keer ambassadeurs van vrede. Ik ben Michelle Afzinde van Christ Embassy Suriname. En als u samen met mij de Heer wil loven en prijzen, mag u langskomen aan de Ringweg Noord 110. En ik groet nogmaals. Wees lief voor uzelf en voor een ander. Ik hou van u. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Ja, een hele goede morgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Shalom, familie. Shalom, shalom, shalom. Een hele goede morgen nogmaals. En welkom bij deze nieuwe aflevering, bij deze nieuwe editie. Deze nieuwe uitzending van The Morning Move. Het is vandaag donderdag. En het is de 16e van de maand juli. En ik heet u van harte, harte welkom bij deze gloednieuwe aflevering. Mijn naam is Ian Mourassim en ik ben vandaag uw presentator voor wat het mooie programma betreft door de genade van de Heer. We danken de Heer voor een nieuwe dag. We danken de Heer voor nieuwe kansen. Het is wederom genade om vanmorgen wakker te mogen worden. En dat is dus reden genoeg om blij te zijn. Sommige mensen zijn niet blij vanmorgen en hebben zeker ook dingen meegemaakt waardoor de blijdschap eigenlijk wordt afgenomen van je. Maar weet dat de Heer in controle is. Ik ben de Heer zeer dankbaar voor deze dag. Gewoon omdat het niet gewoon, ja, het is gewoon genade dat wij vanmorgen mogen leven. Het is, ik weet niet, in de ochtend, ik denk dat de Heer zo werkt hoor, of heeft gewerkt. Ik vertelde ook al dat ik zelf op mijn sterfbed heb gelegen, waarbij ik in een bepaalde situatie kwam. En de doktoren geen hoop meer hadden. Ik was zodanig ziek dat de doktoren eigenlijk niet meer wisten wat ze moesten doen. En in de ochtend, dan realiseerde ik van hey, of deze ochtenden, in de ochtend, nu, nadat alles te hebben meegemaakt, dan is er nu wel iets van, hey, ik moet de Heer heel dankbaar zijn. Het leven is, je kan zoveel geld hebben, je kan zoveel aardse dingen hebben, mooie auto's. Maar wanneer je op je sterfbed ligt, is het enige waaraan je denkt, God en je gezin. Echt waar. En het leven zou eigenlijk moeten draaien daarom. Om God en je gezin. De rest is gewoon bonus. En soms leggen we de focus op het verkeerde. Op meer financiën, meer financiën, meer financiën. Meer bezittingen, meer bezittingen, meer bezittingen. Maar vanmorgen ben ik gewoon dankbaar voor de dag zelf. Dat ik vanmorgen mocht opstaan. En als ik me omkeer, dan zie ik mijn vrouw. Ik zie mijn dochter naast me. Dat is genade. En daarvoor moeten we alvast dankbaar zijn. En ook daarover ga ik zo meteen een beetje gaan praten. Maar ik wil u vragen om even snel een WhatsApp bericht te sturen, zodat wij zo meteen om 17:15 kunnen beginnen met de bemoediging van vanmorgen. Ja, het lijkt alsof ik gelijk ben begonnen met de bemoediging. Maar dat was in me opgekomen om even te uiten. Ik wilde me even uiten. Gewoon mijn dankbaarheid aan de Heer uiten. Want een dag wakker worden is niet vanzelfsprekend. Het is niet gewoon automatisch. Want er zijn velen die niet zijn ontslapen. Er zijn velen die niet wakker zijn geworden. Dus dank de Heer vanmorgen. Prijs Hem, eer Hem, aanbid Hem. Zing een lied voor Hem. En laat Hem weten dat je Hem waarlijk, waarlijk dankbaar bent vanmorgen voor een nieuwe dag.
Ik vraag u om even snel een WhatsApp bericht te sturen op het nummer 875-5358. Laten we samen radio maken. Het is een nieuwe editie, een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending van het programma The Morning Move. Elke dag van maandag tot en met vrijdag van 6 uur morgens tot 8 uur morgens. The Morning Move. We gaan nu naar een pokoe luisteren. Terwijl ik wacht op jullie WhatsApp berichten waarbij jullie groeten, feliciteren, bemoedigen, jullie teksten sturen. Wat nog meer? Ja, vertel ook van waar u uit luistert of het geluid bij u helder is. En dan straks om 17:15, over een paar minuten, kom ik dan weer terug bij u. We gaan even luisteren naar een pokoe. En dat is uit de opwekkingsbundel 630. Vader, u bent goed.

Yes, yes, yes, we zijn terug. We zijn terug, we zijn terug. En vanmorgen wil ik praten over een heel, ja, een onderwerp dat, ja, het wordt wel vaker in de gemeente behandeld. Alleen, het is een verschrikkelijke, belangrijke en te belangrijke onderwerp om niet te behandelen. Dus we moeten het sowieso behandelen. We moeten dit sowieso bestuderen. En ik wil u vragen, want het is een sleutel voor u. Het is een sleutel voor u om zowel geestelijk als fysiek voorspoedig te zijn hier op aarde. En u gaat meer denken in de richting van het materiële, maar dat is het niet. Oké. De titel van vanmorgen, trouwens, ik wil aan ieder danken die een WhatsApp bericht heeft gestuurd. Thank you very much. A good morning to you. De titel van onze bemoediging van vanmorgen, die is: wie het weinige niet goed beheert, kan niet meer verwachten. Wie het weinige niet goed beheert, kan niet meer verwachten. We zeggen ook: wie het kleine niet eert, is het grote niet waard. Zo is het bekend. Maar ik ga een beetje dieper en ik zeg: wie het weinige niet goed beheert, let op de woorden, kan niet meer verwachten. Waarom gebruik ik het woordje beheerd? Omdat wij allemaal rentmeesters zijn hier op aarde. Alles wat wij bezitten komt van God. Letterlijk, alles dat wij bezitten komt van God. En dit onderwerp gaat heel diep. Maar ik ga het proberen om zo goed als mogelijk in een korte tijd uit te leggen. Iemand die het weinige dat hij heeft niet kan beheren, kan niet gaan verwachten van God om hem meer te geven om te beheren. Het eerste principe dat wij moeten weten, dat wij moeten behouden en toepassen in ons leven, is dat wij moeten weten dat alles dat wij hebben, die auto, onze pen, ja, onze pennen, onze potloden, onze schriften, onze schoenen, onze kleren, dat huis, letterlijk alles dat wij bezitten, zijn het nou de plantjes daarbuiten dat wij gekocht hebben op de markt, dat eten in de koelkast, alles, letterlijk alles dat wij hebben, is van God. Is niet van ons. Het moment dat we onze leven gegeven hadden, of het moment dat we onze leven geven aan God, het moment dat wij Jezus aanvaarden als Heer en Heiland, als God, dan zegt u ook aan Jezus dat Hij mag bepalen over u en dat Hij uw koning is.
En weet u, in een land van een koning, van vroeger, laat me zo zeggen, van nu is het een beetje anders. De tijden zijn een beetje veranderd. Wist u dat alles van de koning was? Als je onder een koning leefde, was dat huis dat u had, die was eigenlijk ook van de koning. Maar de koning had het aan u gegeven. De koning zorgde ervoor, hey, het moet goed gaan met mijn volk. En wanneer Jezus dan de koning is over uw leven, dan is letterlijk alles dat u hebt ook van hem. En het mooie ervan is dat de Heer Jezus eigenlijk bepaalt hoeveel wij hebben. Wist u dat? Gezien ik nu van maandag tot en met donderdag de Morning Move presenteer, ik denk dat ik een van deze weken ga praten over het Koninkrijk van God. Het is eigenlijk een hele studie op zich. Maar het is dus een van de belangrijkste dingen waarover Jezus heeft gesproken. En is het enigste waarover Jezus heeft gesproken. En het is een hele mooie principe. Een hele belangrijke principe. Die wij moeten toepassen in onze dagelijkse leven. Kunnen we onze eigen kamer bijvoorbeeld niet onderhouden? Onze eigen huis niet onderhouden? Nee, laat me het zo zeggen. Misschien verlangt u naar een eigen huis. Maar dat huurhuis waar je nu woont, kan je niet eens goed onderhouden. Die eenkamerwoning kan je niet eens goed onderhouden. Ajari chasoso, soso gras grasi. Je huis ziet eruit. Je kan het niet goed verzorgen. Denk jij dat de Heer je dan een groter huis gaat willen geven? Die fiets die jij nu hebt, je zorgt er niet goed voor. Je liep op bicycle gewoon, sana laatste lisa je was op bicycle. Denk jij dat de Heer jou een brom gaat geven of een auto gaat geven? Nee, omdat je het niet goed onderhoudt. Ja. Je kan het niet goed beheren. En een heel bekende gelijkenis dat de Heer heeft gegeven is in Matteüs 25 vers 14, de gelijkenissen van de talenten. Maar er is een sleutel daar verborgen. En daar staat geschreven in Matteüs 25 vers 15. En de een gaf hij 5 talenten, een ander 2... en een derde, 1. Een ieder naar zijn bekwaamheid. Een ieder naar zijn bekwaamheid. Dat is het. Dus hij wist, de ene die hij 5 gaf, hij is bekwaam om die 5 talenten te beheren. De ene die hij 2 gaf, hij wist, hey, deze kan maar 2 beheren. En de ene die hij 1 gaf, wist hij ook van, hey, deze kan echt maar 1 beheren. En zo is het ook met onze talenten en gaven. Want, maar hier zo praat hij over geld hoor. Maar ook in onze geestelijke. Je wilt misschien heel graag groeien. Je wilt misschien heel graag een van de 5-voudige bedieningen vervullen. Maar nu al, de gaven die je hebt, je houdt voor jezelf. Je hoort het al, bediening. Wanneer je dan een herder wordt, een apostel wordt, een profeet wordt, een leraar wordt, of noem maar op,
word je geen apostel voor de titel. Je wordt geen pastor of herder voor de titel. Maar je gaat in de bediening moeten staan ter opbouw van andere mensen. Dus je gaat het moeten gebruiken. Precies zoals de ene 5 talenten had gehad, heeft het gebruikt en vermenigvuldigd. Tot 10. Precies zo moeten wij nu al hetgeen dat wij hebben, moeten wij gebruiken. Ook al kent u maar 1 of 2 of 3 versen, bemoedig iemand ermee. En dan ga je zien dat u nog meer gaat willen graven. De Heer gaat u nog meer geven. Hoe meer u bezig bent met de dingen van de Heer, hoe meer de Heer u gaat kunnen vertrouwen met gaves. Maar ziet hij, je kan een beetje zingen. En je begint trots te worden. Je kan het niet goed beheren. Of je gebruikt je gaven niet eens. Dan kan hij je niet meer geven. Het is toepasselijk op letterlijk elk gebied van ons leven. Behalve op onze vrouw. We kunnen niet nog een vrouw krijgen. Sommige mannen zeggen jammer. Nee, 1 vrouw is genoeg. Die ene zelfs kan je niet eens goed beheren. They want it, they want. Maar het is belangrijk om te kunnen beheren. Om een goede rentmeester te zijn. Over hetgeen dat u hebt gekregen. Over hetgeen dat de Heer u heeft toevertrouwd. Heeft u kinderen? Kunt u uw kinderen goed beheren? Kunt u goed voor ze zorgen? We zien in het Oude Testament, helemaal in het begin, dan zien wij ook dat de Heer Adam en Eva had gegeven om te heersen over alles wat leeft, over de gehele aarde. En ze waren goed daarin. Ze waren heel goed daarin. En vandaag de dag, dan zien we dat de aarde vol is met bos. Veel meer dieren zijn. Ze waren goede beheerders. Maar als u geen goede beheerder bent, kunt u niet groeien. Dan kunt u niet voorspoedig zijn. Dus heeft u talenten? Heeft u gaves gehad van de Heer? U moet het gebruiken. U moet het niet stoppen ergens in een kast. Het is niet aan u gegeven voor uzelf. If you sabi singi, je singi masra, e blest rawang. Zodat anderen hem ook kunnen loven, prijzen en eren. Zodat anderen dichter bij hem kunnen komen. Als de Heer u roept om te spreken, ga en doe het. Als de Heer u vraagt om te bidden voor mensen, ga en doe het. Misschien heeft u een bepaalde gave ontvangen. Om te dienen. Dien. En wees niet ongehoorzaam. Wees niet net als die luie slaaf die 1 talent heeft gehad. En zal nog gebruiken in Sirif-Sirifi. Uiteindelijk, wat heeft hij gedaan? Hij heeft de ene talent genomen. Heeft het gegeven aan de andere die 10 had. Die 5 had. En we kunnen dieper gaan hiermee. Maar dan heb ik ook meer tijd nodig. Maar het is heel, heel, heel, heel, heel belangrijk. Om het weinige dat u hebt te kunnen beheren. Aosso sayu abi. Kriming, onderhoud het. En no vermors, vernietig niet.
Het eten dat u in uw kast hebt, vermors het niet. Het geld dat u krijgt. Een van de dingen bijvoorbeeld dat Bijbels is, is het investeren. En het vermenigvuldigen van geld. Zodat u voorspoedig kan zijn. Maar sommigen... Nee, laat me niet daarover praten. Dat is woord te controversieel. En zo ook uw tijd. Beheer uw tijd goed. Gebruik uw tijd productief. Want anders ben ik bang dat hij niet meer dan dat kan geven. Zo diep gaat het eigenlijk. Iemand die lui is, die niets wil doen in het leven. En ik zeg niet dat omdat u eerder overlijdt, dat een reden is, dat de reden is. Maar het kan een reden zijn. Omdat het gewoon een principe is. Dus wees een goede rentmeester, een goede beheerder over alles dat de Heer u heeft gegeven om over te heersen. Ik hoop dat u bemoedigd bent geraakt. Ik hoop dat ik vanmorgen een lichtje mocht aanbranden, zodat u een beetje mag beseffen en realiseren dat het heel belangrijk is om het weinige dat u hebt goed te beheren. Want als u het weinige dat u hebt niet goed beheert, dan kunt u ook niet meer verwachten. Die Toyota Passo, die Toyota Fiets die je nu hebt, als je dat niet kan beheren, garuno mangio van Ferrari of van Bugatti. Is maar een voorbeeld hoor. Dus ik hoop dat ik u nogmaals heb mogen bemoedigen vanmorgen. Het is tijd voor een reclamebreak. En daarna de dagtekst van vandaag. Daarna krijgen wij Happy Kids om 6.40, dus 10 over half 7. Om 7 uur krijgen we dan het nieuws van vandaag. En dan ben ik weer terug bij u. Stuur uw WhatsApp-bericht op het nummer 8755358. Laat u weten wat u denkt hierover. En misschien heeft u aanvullingen hierop. Laten we samen radio maken. Welkom bij een nieuwe aflevering van The Morning Move.

Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Fresh Lullafix, bereid uit kruiden en oliën, uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, donderdag 16 juli 2026. God is ons een toevlucht en sterkte. Ten zeerste bevonden, een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen. God is ons een toevlucht en sterkte. Ten zeerste bevonden, een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen. Psalm 46, vers 2 tot en met 3. Het leerwoord. Jezus zei tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tot de discipel: zie uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis. Jezus zei tegen zijn moeder:

0: In de grootste smart, offersterk ons hart. Doe ons in de bangste dagen, nimmer over lasten klagen. Want door smarten heen, vinden u alleen. Gezegende dag, broeders en zusters, God zegen.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo kleine en grote happy kids. Welkom bij de vertelling vandaag. Ik ben zuster Naomi en ook vandaag wil ik jullie aangenaam bezighouden. Zoals je weet is de tekst van deze week gehaald uit Handelingen 2 vers 21. Maar wat staat er in die tekst? In de tekst staat dat dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept, worden gered. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept, worden gered. Trouw God in de hemel, deze ochtend willen wij u aanroepen. Omdat er staat in Handelingen 2 vers 21, dat een ieder die u aanroept, o papa,

dat die wordt gered. En wij willen gered worden, heren, van angst, van pijn, van verdriet, heren, van financiële situatie, van pesten, van alle soorten dingen. O koning, heren, willen we gered worden. We willen bij u in het eeuwig, met u door het eeuwig leven gaan, o papa. En daarom, heren, vragen wij u met ons te zijn. In Jezus' naam. Amen. Happy kids. Deze week vertellen wij over de dief. En dit is een echt gebeurd verhaal. We weten dat Ram een kleine jongen was. En dat hij spullen van mensen afpakte. Hij bleef nu in het kinderthuis. En ook daar was er geld gestolen van de kindertjes in het kinderthuis. En de kinderen die vertelden het aan de leiding. Ze vertelden het aan papa Legene. Die vond het belangrijk om de politie erbij te halen. De politie die kwam in het kinderthuis. En die sprak met alle kinderen. Dus ook met Ram. Ram zei, hoe kan ik stelen? Hoe kan ik geld nemen? Ik kan dat niet doen. U bent zo goed voor mij, papa Legene. Waarom zou ik zoiets doen? En er niemand bekende dat zij dat geld hadden genomen. Of dat geld van de kindertjes stalen. En het bleef zo. Enkele weken, ik zei al vorige keer dat het rond de kerstperiode was. En de zendeling, dat was papa Legene en zijn vrouw, die gingen uit. Die waren uitgenodigd om leuk met vrienden te gaan eten en te gaan babbelen en te praten over het werk van de heren en over het zendingswerk. En dat vonden ze fijn om te doen. Terwijl ze uit waren, dan gebeurde er iets heel vreselijks. Mama en papa die kwamen terug en ze hebben ontdekt dat er een groot bedrag aan geld was gestolen. Wauw, eerst waren het dubbeltjes en 5 centjes en nu was het heel veel geld dat was gestolen uit hun kamer. Alle jongens en meisjes werden ondervraagd. Ook Ram. Allemaal. En weet je, allemaal zeiden dat zij er niets van wisten. Papa Legene was heel erg boos. En hij was zo zeker ervan dat Ram het geld gestolen had. Omdat een klein meisje van het kinderthuis had gezien dat hij over het hek naar binnen was geklommen. Dus er was een getuige die heeft gezien dat hij over het hek is gegaan naar de kamer waar het geld was. Dus papa Legene liet de politie weer komen. En de politie die sprak streng tot hem. Ram, heb jij het geld genomen? Je moet het nu zeggen. Nu moet je het zeggen. En Ram zei, nee politie, nee beambte, ik heb het geld niet gestolen. Toen liet papa Legene Ram meegaan met de politie. En de politie liet hem opsluiten in een donkere cel. In het cellenhuis. En de volgende morgen liet een politieagent weer uit die cel halen. En ze vroegen hem nog een keer. Ram, heb jij het geld gestolen? En Ram hield voet bij stuk. Wat betekent, hij zei, nee, ik ben het niet. En de politie, die agent, die heeft hem een paar rake klappen gegeven. Met die gummistok. En iedereen die jouw gummistok kent, je weet hoe pijn dat doet. Oh, mijn papa is ook agent geweest. En hij heeft ook een gummistok gehad. Je wilde geen
enkele klap met die van die tummystok hebben. Het deed je billen of je voeten, je handen zoveel pijn dat je begint te huilen. En Ram begon te huilen. Hij zei, beambte, mino le moro, mo takatru, ik ga vertellen wat ik heb gedaan. En Ram vertelde dat hij het geld had gestolen. En hij vertelde ook waar hij het had verstopt. Toen de politie naar de plaats ging, vonden zij ook dat geld, dat groot bedrag dat was gestolen van papa Legene. En daar vonden ze ook een heleboel andere dingen die Ram de vorige keren had gestolen van mensen. En papa Legene was zo verdrietig. Hij was zo verdrietig en hij wist niet wat hij moest doen. Ram wist niet hoe hij terug moest gaan naar het kinderthuis. En hij ging weg. Hij ging daar niet. Hij liep gewoon stilletjes weg. Niemand wist waar Ram was. Niet papa Legene, niet mama Legene, niet de tantes, niet de kinderen, niemand, niet de politie. Niemand wist waar hij naartoe was gegaan. En ze begonnen te bidden. Ze baden en ze vroegen, Heere, help Ram, laat hij terugkomen. Wilt u met hem zijn en hem bewaren? Papa, helpt u hem en bewaar hem, o papa. En het leek alsof alles voor niets was. Alsof de gebeden niet verhoord werden. Want Ram kwam niet terug. Maanden gingen voorbij. En nog geen spoor van Ram. Op een dag maakte papa Legene de zendeling een tocht op de Komowijne rivier in een klein bootje. En toen gebeurde er iets dat hij nooit had verwacht. Plotseling zag hij Ram daar onder die struiken aan de oever zitten. Weet je, daar aan de kant van de rivier. Daar zo onder een klein boompje. Daar zo zat Ram. En hij zag er helemaal niet uit. Hij zag er weer helemaal onverzorgd uit, helemaal ziekjes. En de zendeling, papa Legene, ging naar hem toe. En hij zei, Ram, wil je zo doorgaan met je leven? Hoe leef je zo? Of wil je tot verandering komen? En als je dat wil, moet je nu met me meekomen. Nu gaan we terug naar het kinderthuis. En toen stapte Ram in de boot. En samen gingen ze terug naar het kinderthuis. In het kinderthuis begon Ram te huilen. En hij zei, papa Legene, kunt u mij alstublieft vergeven? Ik heb zo spijt dat ik uw geld heb gestolen. Ik ga nooit meer doen. Nooit meer ga ik het doen. Ik wil veranderen en ik beloof dat ik het niet meer ga doen. Ik ga nooit meer stelen en ik ga ook nooit meer weglopen. En Ram werd vergeven door papa Legene. Wat er verder gebeurt, dat horen we morgen, happy kids. De tekst is gehaald uit Handelingen 2, vers 21. En het zegt, dan zal ieder die de naam van de Heere aanroept, worden gered. Happy kids, zie jullie morgen. Doei!

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Boothouders eisen marktconforme tarieven. Overval op Goudkamp, criminelen schieten en gijzelen kokin. 16 Chinezen op vrije voeten. OM trekt vuurwapenmachtiging bedrijf in. Brug Martin Luther Kingweg volledig afgesloten in het weekend. Uit Times of Suriname lezen wij vandaag: boothouders eisen marktconforme tarieven. De onvrede onder boothouders die dagelijks de verschillende vaarroutes tussen Paramaribo en Komowijnen onderhouden, neemt toe. Volgens de boothouders zijn de huidige vaartarieven al geruime tijd niet meer toereikend om de stijgende kosten van brandstof en onderhoud op te vangen. Zij doen daarom een dringend beroep op de autoriteiten om de tarieven zo spoedig mogelijk aan te passen. Momenteel bedraagt het standaardtarief voor een overtocht 13 SRD, maar volgens de boothouders staat dit bedrag in geen verhouding tot de economische realiteit. Zij stellen dat een starttarief van minimaal 25 SRD noodzakelijk is, waarbij de uiteindelijke prijs afhankelijk moet zijn van de afstand en de vaarroute. De brandstofprijzen blijven stijgen. Onderdelen voor de boten worden steeds duurder en ook het dagelijks onderhoud kost veel geld. Toch varen wij nog altijd tegen tarieven die al lang achterhaald zijn, zegt een van de boothouders. Starnieuws schrijft vandaag: overval op Goudkamp. Criminelen schieten en gijzelen kokin. Een Goudkamp in de goudnederzetting Chilepassi 2 is woensdagmiddag overvallen door een groep zwaar bewapende en gemaskerde criminelen. Tijdens de overval werd de kokkin van het kamp gegijzeld. Volgens de eerste informatie bestond de groep uit 4 tot 5 verdachten. Die waren bewapend met onder meer AR en AK aanvalsgeweren. De melding die de politie ontving vermeldt dat de overval omstreeks 2 uur plaatsvond. De gewapende mannen drongen het Goudkamp binnen en losten daarbij meerdere schoten. Vooralsnog is niet bekend of daarbij gewonden zijn gevallen. Het is nog niet duidelijk wat de criminelen hebben buitgemaakt. De melding werd omstreeks 5:45 doorgegeven aan de politie van Brokopondo en de recherche midden, waarna een onderzoek werd opgestart. De politie zal ter plaatse de toedracht van de overval onderzoeken en vaststellen wat zich precies heeft afgespeeld. Ook wordt nagegaan wie verantwoordelijk zijn voor de overval en wat de exacte buit is. Ook uit Starnieuws lezen wij vandaag: 16 Chinezen op vrije voeten. OM trekt vuurwapenmachtiging bedrijf in. Het Openbaar Ministerie, OM, heeft 16 Chinese staatsburgers die eerder vanuit het Sarakreekgebied waren overgebracht in verband met een mogelijk strafbaar feit op grond van de vuurwapenwet in vrijheid gesteld. Wel heeft het OM besloten de algemene vuurwapenmachtiging van het betrokken bedrijf in te trekken. De in beslag genomen vuurwapens blijven gehandhaafd in het belang van het onderzoek, bericht het OM. Waterkantnet schreef vandaag: brug Martin Luther Kingweg volledig afgesloten in het weekend. De brug over de Parakreek aan de Martin Luther King Highway wordt komend weekend opnieuw volledig afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting is noodzakelijk vanwege werkzaamheden aan het brugdek. Zo maakt het commissariaat Wanica Zuidoost bekend. De brug is afgesloten van zaterdag 18 juli om 11 uur tot maandag 20 juli om 10 uur. Tijdens de afsluiting wordt het verkeer omgeleid via de Dwarkaweg, Sir Winston Churchillweg en Mahajan Adinweg. Zware transport wordt geadviseerd gebruik te maken van de Bouterse Highway. Het commissariaat verzoekt alle weggebruikers rekening te houden met de afsluiting en de ter plaatse aangegeven verkeersmaatregelen en aanwijzingen strikt op te volgen. De autoriteiten vragen begrip voor de tijdelijke verkeershinder die de werkzaamheden met zich meebrengen. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
3: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Vey een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kerbalanis, zeven enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verrassio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verrassio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: liefde is een geschenk van God. Daarom nodig Stichting Ivan, The God Who Answers With Fire, alle echtparen uit voor een onvergetelijke echtparen galaavond. Een bijzondere avond vol liefde, verbinding, gezelligheid en waardering voor het huwelijk. Zoals geschreven staat in Markus 10 vers 8. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Op zaterdag 26 september bent u samen met uw partner van harte welkom in de Torarica Ballroom aan het Rietbergplein nummer 1. Geniet van sfeervolle avond in een elegante omgeving, speciaal georganiseerd voor echtparen. De dresscode is goud of paars. De kosten zijn 1000 SRD per persoon. Reserveer tijd voor elkaar en vier de schoonheid van het huwelijk. Voor meer informatie en registratie kunt u contact opnemen met de organisatie op het nummer 844-3674. Echtparen Galaavond 2026. Niet meer twee, maar één vlees.
1: Hallo, ik ben Birko. Ik hou van Harry Door Shadow.

Yes, yes, yes. We zijn terug live in de uitzending. Het is het tweede gedeelte van The Morning Move. We hebben inmiddels het eerste gedeelte gehad. Het is bijna 7:15. Welkom, welkom voor degenen die pas daarbij zijn aangeschoven. Welkom bij een nieuwe aflevering, een nieuwe editie. Een nieuwe uitzending van The Morning Move. Elke dag van maandag tot en met vrijdag. Van 6:00 a.m. tot en met 8:00 a.m. Mijn naam is Ian Mourassim en ik ben vandaag uw presentator. Ik hoop dat alles goed met u gaat. Ik hoop dat u lekker hebt kunnen slapen. Ik hoop dat u een beetje bent uitgerust. Nog maar een dag. En dan is het weekend. Dan kan je een beetje uitslapen. Voor degenen die dat wel kunnen. Want je hebt sommige mensen die zaterdag toch gewoon heel vroeg opstaan. Het is een tijdje terug waarbij ik heb mogen uitslapen. Ik heb heel lang niet mogen uitslapen. Want op de zondag kan je niet uitslapen. Want die Mguakirki. Zaterdag kan je niet uitslapen, want die Mguaroko. Of je hebt andere dingen te doen. Zaterdag is toch wel een drukke dag voor mij. Voor mijn gezin. Sommige mensen moeten op de zaterdag gewoon werken. Welkom, welkom nogmaals. Bent u in uw auto? Bent u gewoon lekker thuis? Bent u misschien ook al aan het werk? Welkom bij een nieuwe aflevering van The Morning Move. Here on the 94.5 FM.

Ik kijk uit naar de WhatsApp-berichten. Er zijn natuurlijk al een paar binnengekomen. Maar als u dat nog niet hebt gedaan, als u misschien in de gelegenheid bent om een WhatsApp-bericht te sturen, doe dat nu op het nummer 8755358. Ik ben wel blij dat morgen vrijdag is. Misschien dat ik morgen een beetje uitslaap, omdat ik morgen dan niet naar het werk hoef te komen. Want zuster Michelle is er dan morgenochtend. Kan ik misschien een beetje uitrusten. Aski weeriptien zo. Want ik ben inmiddels begonnen met de gym. Ja, liever laat dan nooit toch. Dus me begin aan de gym. Maar bij de gym waar ik ga doen ze niet alleen gym, maar ook kickbox trainingen. En I wear is king, vreselijk. Die de man te meer wekker mee, dat boy, dit wordt moeilijk om op te staan. En niet dat ik naar het werk wilde gaan. Ik ben nog een bekwaar ook, zo ben ik. Als ik iets niet wil doen, is het heel moeilijk om me te overtuigen om het te doen. Want ik weet dat if me do asan, dan ga ik het met tegenzin gaan doen. En dan gaat het misschien niet goed. Is dat toch? We luisteren vandaag zo een beetje naar een beetje oud Hillsong worship. We hebben daarnet geluisterd naar Your Love Never Fails. De liefde van Jezus, die faalt niet. En nu luisteren we naar One Way van Hillsong Worship. ...8755358 is het nummer waarop je kunt appen. Laat weten hoe het gaat. Laat weten als u een bemoediging hebt voor ons vanmorgen. Want straks om 7:30 gaan we weer heel in het kort weer even de recap doen.

Ja, en zuster Sietje die heeft geappt of had geappt om 6:12 morgens. En zij zegt: frisse morgen, shalom familie, een gezegende uitzending. Kom, laat ons jubelen voor de Heere. Juich ter ere van de rots, onze heils. Laat ons met lofzang voor zijn aangezicht komen. Ter ere van hem juichen bij snarenspel. Want de Heere is een grote God, een grote koning, boven alle goden, in wiens handen de diepte der aarde zijn. Dat is dus een psalm, psalm 95. Vers 1 tot en met 4. Dank voor uw bemoediging. Een warme groet uit Den Haag. Zuster Sietje. Hoi, zuster Sietje. Dank u wel van harte. En ook een gezegende dag voor u daar te Den Haag. De groetjes daar. En ook voor degene die zoals zuster Sietje luistert naar Radio Shalom. En u bent buiten Suriname. Welkom, welkom, welkom bij een gloed- en splinternieuwe aflevering van The Morning Move. Ik bid dat jullie een prettige werkdag mogen hebben, een prettige schooldag, dat jullie mogen genieten van jullie dag. Have fun while living for God. Laat God het centrum zijn van uw leven, in alles dat u doet. Ook aan het werk, op school,

Yes, en dat was Hillsong. Hillsong met One Way Jesus. Ik zag net een heel mooi lied voorbij komen. Ja, ik heb hem hier. Washed van Elevation. Ja, en ook zuster Cindy die zegt goedemorgen broeders en zusters. Efeziërs 5 vers 20. Dank God, onze Vader, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Als je in de put zit, zul je het moeilijk vinden om God te danken. Maar houd moed. Romeinen 8 vers 28 uit het boek. Eén ding weten wij. Voor wie hem liefhebben, laat God alles medewerken voor hun best wil. Want hij heeft een plan met hen. Dank God. Niet voor je problemen, maar voor de kracht die hij in jou opbouwt door de moeilijke ervaringen in het leven. Je zult er zeker van zijn dat Gods volkomen liefde je door alles heen zal helpen. Dat zijn dus de woorden van onze lieve zuster Cindy. En dank u wel van harte, zuster Cindy. En groetjes. Geniet van de uitzending.

Een speciale groet naar de bewoners en de kinderen van Stichting In de Ruimte. Blijf luisteren naar Radio Shalom. Ik wens jullie, ik bid jullie toe een fijne en gezegende dag.

0800-7553-58 is het nummer waarop je kunt appen. En mama Evie die zei om 6:12. Morning broeder, gezegende dag aan iedereen. Wat je ook onderneemt, gedenk God in alles. Dankjewel mama Evie. En ook een hele gezegende dag voor u, mama Evie. Een van de stongfoto's van Radio Shalom.

Ja, en ik kreeg een appbericht binnen. Die, ja, dus van Imro Schenker. Hij zegt Matthäus 7 vanaf vers 7. En dat gaan we even lezen. We gaan niet dat heel stuk. Oh ja, dit is niet zo lang. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want in ieder die bid ontvangt. En wie zoekt vindt. En wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal... Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen die hem daarom bidden? Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen. Ja, alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook al dus. Want dit is de wet en de profeten. Dank u wel, broeder Imro Schenkers, voor deze mooie bijbeltekst. Het is inderdaad een hele, hele gezegende bijbeltekst. En als je het gaat onderzoeken, ga je zien dat er een heleboel sleutels, een heleboel principes zijn die wij moeten toepassen in ons leven. En het opent heel veel deuren.

En zuster Chiquita die zegt blessie vanuit Wageningen. Groetjes daar te Wageningen. God zegen, broeder Juanica is wakker. U bemoedigt mij. God is goed. Blessings. Prijs de Heer, prijs de Heer. Dit komt van broeder Gerald Smit. Ja, ik ben blij dat ik op zo'n manier mijn bijdrage mag leveren aan jullie, hoor. Aan Gods Koninkrijk. En dat ik jullie mag bedienen op zo'n manier. En broeder John die zegt shalom. Gadobung altijd, Jere. Is Gods genade. Ondanks hoe de weerde altijd. Gadolobby wie, amen. Lobby odi lobby wangs. And bless you. Ja, dat is broeder John vanuit Kwata. Maar ook een speciale groet aan Energy en Mama Mim. Hij zegt goedemorgen Ian, Energy en Mama Mim luisteren vandaag ook weer mee. Mogen de Heer je leiden in alles dat je doet en be blessed. Hi Mim, hi Energy. Genieten jullie van de uitzending. And have a blessed day also. Enjoy, doe je best op school. En maak mama blij vandaag.

Yes, that was Praise, Praise, Praise. En waarover hebben we vandaag gesproken? Vandaag hebben we gesproken over een goede beheerder te zijn. Een goede rentmeester te zijn. Over hetgeen dat u momenteel beschikt. Hetgeen dat u momenteel hier hebt gehad van God. Letterlijk alles dat je hebt gehad. Is het huis dat je hebt gehad? Is het die auto dat je hebt gehad? Is het je erf? Is het I don't know, je schoolspullen? Is het je werk? Is het je bediening? Letterlijk elk gebied, alles dat je hebt, heb je gehad van God. En dat moet je dus gaan onderhouden. Dat moet je eigenlijk gaan beheren, goed beheren. De titel dat wij vanmorgen hebben aangehaald of hebben gegeven aan onze bemoediging is: wie het weinige niet goed beheert, kan niet meer verwachten. Nogmaals, wie het weinige niet goed beheert, kan niet meer verwachten. We hebben aangehaald, we hebben gezegd dat alles wat wij hebben, hebben we gehad van God. Om over te heersen. Ook als we kijken naar Genesis in het begin. Daar zien we Adam en Eva. Die hebben de aarde gehad. Dus eerst was alles geschapen. Hè? Alles was geschapen. De bomen waren geschapen. De dieren, de planten, het gras. Everything, everything, everything. De vogels, de vissen. En daarna op de laatste dag werd dan de man en de vrouw geschapen. Adam en Eva. Eigenlijk alleen Adam. En daarna kwam Eva. En Adam en Eva moesten dan gaan heersen over de vissen, heersen over de zeeën, de vogels, de everything. Letterlijk over de hele aarde moesten ze gaan heersen. En dat was dus hun job. Ze moesten dat beheren. Dat hetgeen dat ze hebben gehad, daarover moesten ze eigenlijk beheren. Ze moesten het onderhouden. En zo ook met ons. Letterlijk alles wat we hebben, is het onze kinderen. We moeten ze ook goed kunnen opvoeden. We moeten ze kunnen beheren. We moeten niet over ze heersen. Maar we moeten ze kunnen beheren. Al hetgeen dat hij aan ons geeft, we moeten verantwoordelijk ermee omgaan. Laat me het zo zeggen. En als je het niet kan beheren, als je hetgeen dat je nu hebt niet kan beheren, kan je niet meer verwachten van God. Begrijpt u dat? Als u niet met 10.000 SRD kan omgaan, dan gaat de Heer u geen 100.000 SRD geven. Want dat 10.000 SRD, als je niet goed ermee kan omgaan, dan kan je spenden like one low. Je koopt alleen maar eten en voeding en bos dat geld. En in een van de maand heb je niets meer over. Je bent misschien midden van de maand en heb je niets meer over. Ik praat over goed beheer. Ik zeg niet dat dit 10.000 weinig is, toch? En dat je veel kosten hebt, dat begrijp ik allemaal. Maar het gaat om het verantwoordelijk of het goed gebruiken, het goed kunnen beheersen over je geld. En niet gewoon à la dol vermorsen, maar het goed beheren van financiën. Het is slechts een voorbeeld. En zo ook met hetgeen dat we hebben, zoals onze bromfiets. Of onze fiets, onze auto. We willen bijvoorbeeld heel graag een Ferrari rijden. We willen heel graag een Bugatti rijden. We willen heel graag een Ford Ranger rijden. Maar die is dat we hebben. Ik zeg net, dat is minder is dan een Ford Ranger. Ik zeg gewoon, Isabita. Maar die kleine auto dat we momenteel al hebben, we kunnen niet eens tanken ervoor. Dan kunnen we bijvoorbeeld geen andere auto gaan verwachten van God die meer benzine neemt of drinkt of zuipt of gebruikt. Is dat toch? We gaan een beetje, ik vind dat we een beetje lichtjes gaan, dat we een beetje lichtjes hiermee omgaan. Onze huis bijvoorbeeld. Eén ding dat de Heer me leert, nog steeds leert, is het onderhouden van hetgeen dat ik heb. Tijd nemen om het te onderhouden. Ook bijvoorbeeld, ik ga u een mooie voorbeeld geven. Een mooie voorbeeld dat in me opkomt is in het jaar 2020, als ik het goed heb, of 2021. I don't know anymore. Ik denk 21 of 22.
Maar dan op 22 of 23 moet het zijn hoor. Ik kan me niet meer zo goed heugen. Maar we waren dus pas getrouwd, mevrouw en ik. En we wilden heel graag een huis hebben. We wilden heel graag onze eigen woning hebben. En we kwamen toen in contact met een voorganger. En hij vroeg van ons... Hij zocht eigenlijk naar iemand of naar een koppel. Een getrouwde koppel. Om het huis eigenlijk te beheren. Hij zocht naar beheerders. Want hij woonde in Curaçao. Samen met zijn gezin. En dat huis was dan hier in Suriname gewoon... Hij stond gewoon leeg. Maar als je weet, als je huis gewoon zo leeg staat... en dan heb je dan stof en het erf wordt dan niet schoongemaakt. En voordat je denkt, is er gewoon letterlijk bos om je huis. Dus hij zocht naar een koppel. En mevrouw en ik waren dus bereid om dat te doen. Om te beheren. Dus, en daar leerde God mij echt om te gaan met dingen die eigenlijk niet van jou zijn. En als je hetgeen dat niet van jou is, niet goed kan beheren, kan je niet verwachten dat jij zelf nog iets krijgt. Begrijp je wat ik bedoel? Dus de Heere leerde mij, als ik hetgeen van die voorganger dat ik moest beheren, niet goed kon beheren, kon ik onmogelijk verwachten van de Heere om mijzelf een eigen huis te geven. Want dan zou ik mijn huis ook niet goed kunnen beheren. Het was wel een groot huis. Ik weet niet hoeveel kamers het had. Maar het was heel groot. Maar de Heere leerde me echt daar om datgene dat ik krijg, dat niet eens van mij is, goed te beheren, te onderhouden. Het is langs de... Het is Dijkveld. Dijkveld. En u weet bij Dijkveld dat de biggie wat in Reep staat drapen, de biggie truck. En het is vlak langs de weg. En dan komt er letterlijk echt stof over dat huis. Letterlijk. En dat huis moesten wij elke dag tenminste 3 keren bezemen en dweilen. Letterlijk. Echt waar. Want er kwam zoveel... Je kon die ramen kon je niet open doen. Alleen in de avond kon je nog even open doen, zodat er wind waait naar binnen. Maar voor de rest moest dat huis echt dicht. Want anders komt er letterlijk zand in dat huis. En ik heb nooit zoveel zand gezien in het huis. Waarbij ik 3 keren moest vegen en dweilen. Mm-hmm. Het lijkt een beetje extreem, maar letterlijk. Er was gewoon een dweilemmer. En een dweil met water, met zeepwater in de voorzaal. Letterlijk, omdat we gewoon 3 keren per dag moesten dweilen. Maar ook van buiten werd het heel erg vuil. Veel stof. Maar het leerde mij om eigenlijk to take care, om verantwoordelijk ermee om te gaan met andere mensen hun spullen. En zo ook de spullen die wij hebben. Is het nou onze schoen? Is het nou het erf?

0: beheersen of beheren. Het staat ook in de Bijbel, in Matthäus 25, vers 14, staat er zo mooi geschreven. Vanaf vers 15 lezen, Matthäus 25. En de een gaf hij 5 talenten, een andere 2, de derde 1, heel bekend toch? Maar een sleutel dat daar zo in staat geschreven is, een ieder naar zijn bekwaamheid. Dus hij wist van, hey, deze kan maar 5 talenten aan. Deze kan maar 2 talenten aan. Deze kan maar 1 talent aan. En zo met ons, als God naar ons kijkt, kunnen wij omgaan met hetgeen dat wij hebben. Ik praat misschien over het materiële, maar het is ook toepasselijk in het geestelijk. De bediening dat we momenteel hebben. Misschien bent u geroepen. Of misschien wil de Heer je. Ik zeg maar wat hoor. Ik zeg, is gewoon een voorbeeld. Misschien wil de Heer je gebruiken als herder in de gemeente. Misschien wil hij je gebruiken als profeet. Als zendeling. Als apostel. Buiten de gemeentes. Dat je naar andere landen gaat. Misschien wil hij dat doen. Maar hetgeen dat je nu hebt, kan je niet eens goed gebruiken. Je hebt een talent, een gave gehad van God, maar je stopt het in je zak. Je gebruikt het niet. Je gebruikt het niet ter eer en glorie van zijn naam. Of je bouwt niemand ermee op. En je bent het als de ene die 1 talent heeft gehad. Maar gebruik je talent, gebruik je gaves ter eer en glorie van zijn naam, zodat hij je meer kan geven. En dat je uiteindelijk kan lopen in je roeping. Kan lopen in je bediening. Kan lopen in de bestemming. Dus het is letterlijk, het is een sleutel dat de Heer ons geeft. Om letterlijk op elk gebied van ons leven. Dat we op elk gebied van ons leven moeten toepassen. Want hij maakt heel, heel veel mooie deuren open. Dus ik hoop dat ik u morgen heb mogen bemoedigen. Ik hoop dat het een beetje is begrepen. Ik hoop niet dat het een beetje ingewikkeld is. Maar het is een principe, een koninklijke principe, om hetgeen dat u momenteel hebt, om dankbaar te zijn daarvoor. Maar ook het te kunnen beheren. Want als u het weinige niet kunt beheren, dan kunt u onmogelijk meer verwachten van God. Yes? Het is tijd om te luisteren naar een reclamebreak. Na de reclamebreak komen we dan terug om de rest van de WhatsApp berichten te lezen. En dan gaan we afsluiten met elkaar. Ik vraag u nog even berichten te sturen op het nummer 8755358. Laten we samen nog even radio maken. Tot zo.
1: SRD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van de DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand, met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
2: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
4: Hey, Ruby! HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
3: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
4: Jij hebt niet dingen aangesteld, Ruby.
3: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oog. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante

0: makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
1: Wie are you? Wie are you?
2: Na lang wachten is het zover. De Zonen Gods present. Rebuilding David's Tabernacle. Met niemand anders dan Mercy Siwo. Live in concert in de Live Entertainment Centrum, de voormalige Flamboyant Park. Ze wordt bijgestaan door top Surinaamse artiesten zoals Kenya Domini, Ricardo Harderwijk, Raf Shanko, Jeanne Mijn, Peter Donmini en Mama Kallo. Dit moet je dus dan meemaken. 7 augustus 2026. Om 7 uur is de inloop en we starten precies om 8 uur. Een kaart kost 1000 SRD in de voorverkoop. Voor VIP-reservering kunt u bellen of appen naar 8379-348. De kaarten kan je kopen bij Digital Block aan de Domineestraat. Go to La Tour. Voor de Siri Hotspot Nieuw Weer. Mauza op het nummer 7261-624. Frans Kiana kan je bellen op het nummer 594-694-136540. Deb Stomerij aan de Indira Gandhiweg. Lely Dorp, RGD, Blauw Stand. Mungo op het nummer 8260317. En Flo's Barbecue. Merci Siwo, live in concert.

liefde is een geschenk van God. Daarom nodig Stichting Ivan, The God Who Answers With Fire, alle echtparen uit voor een onvergetelijke echtparen-gala-avond. Een bijzondere avond vol liefde, verbinding, gezelligheid en waardering voor het huwelijk. Zoals geschreven staat in Marcus 10 vers 8. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Op zaterdag 26 september bent u samen met uw partner van harte welkom in de Torarica Ballroom aan het Rietbergplein nummer 1. Geniet van sfeervolle avond in een elegante omgeving, speciaal georganiseerd voor echtparen. De dresscode is goud of paars. De kosten zijn 1000 SRD per persoon. Reserveer tijd voor elkaar en vier de schoonheid van het huwelijk. Voor meer informatie en registratie kunt u contact opnemen met de organisatie op het nummer 844-3674. Echtparen Galaavond 2026. Niet meer twee, maar één vlees.

Ja, we zijn terug. Terug naar reclamebreak. U luistert nog steeds naar Radio Shalom. 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio. We hebben nog maar 9 minuten in de uitzending. Dus we gaan even over naar de rest van de WhatsApp berichten. En zo'n Sintje die zegt, goedemorgen broeder Ian, God bless. Een goede bemoediging, ga zo door. Dat is om 7:15. Dat komt van mama Sintje. Dankjewel mama Sintje. Dankjewel van harte voor uw WhatsApp bericht. En voor het luisteren naar Radio Shalom. 94.5 FM.

Ja, dat was Moses Bliss met Umbrella. We gaan even naar muziek uit eigen bodem. Raf Janko met Pardon. We gaan met een paar pokus van Raf Janko eindigen vandaag. Goedemorgen, shalom familie. Gods weg is volmaakt. Des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij hem schuilen. 2 Samuel vers 31. Maar er is geen hoofdstuk aangegeven. Oké, maar geen probleem, dank u wel. Er is geen betere schuilplaats dan bij God. God bless. Groetjes van Muriel Annie. Yes, Muriel. Dank u wel ook van harte.

Broeder Brian, Gaia Dari zegt goedemorgen, brother Ian. Ik luister in de auto. Wanika is wakker en ik ben ready. Maar net als u vermoeid van de week. Zodra vrijdag nadert. Maar net zoals u zei, bedoelt u dat? Een paar woorden opgegeten. Maar no problem, no problem. Mijn groetjes, broeder Brian. Have a blessed day. Goedemorgen, broeder Ian. Zuster Mariska luistert mee. Kan ik dat liedje van Christopher Rai aanvragen, genaamd Hosanna? Alvast bedankt. En blessie. Aanvragen van liederen kan eerder bij de Happy Hours. Vooral hoe we zo aan het eind zijn gekomen van het programma. Dan kan ik heel moeilijk nog een aangevraagde pokoe laten afspelen. Maar dankjewel, zuster Mariska. Zuster Claudie die zegt, morning, God zegen broeder. Bedankt voor uw bemoediging en groetjes voor iedereen. Blessie. Ja, zuster Claudie. Ook God zegen en een hele goede morgen aan u.

Ik wilde aangeven dat er vandaag geen onderwerp van vandaag is. We hebben geen gast kunnen vinden voor vandaag. Dus onze verontschuldigingen daarvoor. Want er zijn mensen die echt wel wachten op dit mooie onderwerp. Op dit mooie programma, het onderwerp van vandaag. Normaliter hebben wij het onderwerp van vandaag van 9 uur 's morgens tot en met 10:30. Maar die is er dus vandaag niet. Die wordt niet uitgezonden vandaag. En onze verontschuldigingen daarvoor. En dit wordt dan het laatste liedje voor vandaag. Van Raf Janko. Mekking. Hey, voordat ik vergeet, ook van harte gefeliciteerd aan degenen die vandaag jarig zijn. Have a blessed day. Geniet van je dag. Als je vandaag jarig bent. En voor degenen die een aantal jaren getrouwd zijn vandaag. Misschien is het je anniversary vandaag. Ook van harte gefeliciteerd. En geniet samen vandaag. Verwen elkaar extra. Laat de dag niet gewoon zo voorbij gaan. En misschien ben je vergeten toch? Dan hoop ik dat ik je heb kunnen helpen om je even te herinneren

Ja, dus als het je anniversary vandaag is. Als je weet dat je vrouw van bloemen houdt. Koop gewoon een bos bloemen. Of misschien is het niet eens. Je anniversary vandaag. Maar je kan gewoon een beetje speciaal doen, hè? Of je bij je gewoon een bosje bloemen. Geen ruiker. Een boeket. Hey mensen, eigenlijk meer wat ik laboratorium die zeer, maar Argentinië win is de joh. Ik zei het gisteren, is dit de Maulassi. Maar die mensen, die Argentijnen hebben boeis. En ik heb je toch, weet je, het feit dat Argentinië win is geen probleem op zich. Maar naar de biggie mofo fans voor voor Argentinië toch. En dan gaan ze nu, de mo biggie takino. En you like anti Argentinië. In normaal tak niks. Je kan niets zeggen. Want eerst vinden we van, zoals op kleine teams winnen ze. Maar laten we niet daarop. Zomaar met tak abrasan. Ik word opnieuw boos. Omdat ze. Ja, maar ik kies wel een app. Aan mijn app mee. Ja, je ziet toch Argentinië winnen. Maar gefeliciteerd ook aan de Argentinië fans. Jullie zijn doorgegaan naar de finale. Zondag wordt het spannend. Mino Luku, omdat ik Minaf Luku, hè? Minaf Luku, eigenlijk. Kan helemaal Luku wel. Maar het hoeft eigenlijk niet. Want Spanje, Argentinië, basically na ASEAN team. Alla tuna Barca. De man zei, ik krak die Spanje, ik krak ook toe die Argentinië. De man zei, ik krak die Argentinië, ik krak ook toe die Spanje. Dus zomaar. Zomaar een finale. Nou een dom finale eigenlijk, ja. Nou een dom finale. Maar is dat niet erger, Mr. Eva, man? Engeland, die kon gewoon echt winnen gisteren. Ze hadden in de eerste helft zo mooi gespeeld. En als ze dat hadden behouden, letterlijk als ze dat hadden behouden, ook in de tweede helft, dan was Argentinië zeker naar huis. Maar ja, Argentinië heeft weer bewezen dat zij niet opgeven. Het is niet de eerste keer dat zij met een comeback zijn gekomen. Maar ja, ze hebben hard gewerkt hoor. Dus nogmaals ook gefeliciteerd aan al die Argentinië fans. Onze laatste WhatsApp voor vanmorgen. Frisse morgen groet. Een goede beheerder is iemand geboren die geboren is met een talent. Dat bruikbaar is om anderen te helpen. En klaar staat elk uur van de dag. Zo worden wij die bruikbare instrument. En God zijn koninkrijk. In God zijn koninkrijk. Amen. Groetjes en blessie. Dat is van Corneli. Mooi zo. Nog een laatste appje hier zo. Ik heet Fredio. Meer bekend als De Sama Kawomi. Happy birthday to alle jarigen. Mooi. Oké. Okay. Dank u wel, Sama Kawomi. Dank u wel. Dank jullie allemaal voor het luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. Het was een nieuwe editie. Het was wederom genade dat ik de presentator mocht zijn vanmorgen bij het mooie programma The Morning Move. Voor deze week ben ik er niet meer op de radio, als ik het goed heb. Indien de Heer anders beslist. Misschien als ik moet invallen voor zuster Afzinde morgen, dan ben ik er misschien wel. Maar gekeken naar de rooster, ben ik voor deze week niet meer in de uitzending. Pas volgend week weer, zo de Heer wil. Maar ik ga moeten groeten. Mijn tijd is om. Ik zou zeggen, onthoud de bemoediging van vanmorgen. Wie het weinige niet kan beheren, kan niet meer verwachten. Dus laten we hetgeen dat wij vandaag hebben, hetgeen dat wij nu bezitten, laten we dit goed beheren. Yes? Hey, alle eer aan de heren. Ik zou zeggen, me love you. En dan gaat dat lobby voor Masra. Ik zeg bye bye. Swai swai. En mwah, mwah. Doei.

0: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Van harte goedemorgen, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Welkom bij het programma Een Goed Begin. En ik wil u deze morgen gelijk zeggen, als u als mens uw dag bent begonnen met volle vertrouwen in de Heer Jezus Christus, zal Hij u niet beschamen en dan zal uw dag een zeer productieve, gezegende en bijzondere dag zijn. Omdat het woord ons leert, allen die in Hem hun geloof en vertrouwen hebben gesteld, nimmer beschaamd zullen uitkomen. En u weet het al, ik praat erover, geliefde luisteraars, hoe belangrijk het is om uw vertrouwen te stellen in de Heer Jezus Christus. In alles wat u meemaakt, in alles wat u doorstaat, alle dingen wat u op uw pad tegenkomt, u moet het vertrouwen blijven hebben in de Heer Jezus Christus. Ook al lijkt dat hoe meer u vertrouwt gelooft, als het lijkt alsof dingen juist anders gaan, toch wil ik u bemoedigen, heb vertrouwen en geloof in de Heer Jezus Christus. Het komt zeker goed. De vorige keer zei ik u aan, als u de Heer Jezus hebt vertrouwd, dat Hij verzoening heeft gebracht tussen u en God, dat Hij vergeving van zonde heeft gebracht, dat Hij u eeuwig leven heeft geschonken, genade heeft geschonken, en dat Hij de weg tot de Vader heeft vrijgemaakt voor u. En u hebt dat alles geaccepteerd. U hebt door het offer dat Hij heeft gebracht, heb je de Heer Jezus geaccepteerd als uw persoonlijke Heer en Heiland. En al deze zaken zijn werkelijkheid geworden voor u. Dan wil ik u bemoedigen dat alles wat Hij heeft gebracht door zijn streamen, daadwerkelijk ook gebeuren zal. Als u al jarenlang ziek bent, u sukkelt met uw gezondheid, u sukkelt met bepaalde zwakheden en tekortkomingen, weet dat God u zegt, door zijn streamen zijn wij genezen. Hij heeft onze zwakheden en onze tekortkomingen op zich genomen. Ja, ik ben naar zoveel doktoren geweest. Je hebt zoveel medicatie gehad, je hebt zoveel dingen gekregen van de dokter. Maar je bent niet beter geworden. U bent naar zoveel plaatsen gegaan. U bent niet geholpen. U bent niet beter geworden. Maar ik zeg u deze ochtend, het woord des geloofs. Indien gij uw vertrouwen stelt in de Heer Jezus Christus, moet u weten dat u door zijn streamen genezing hebt ontvangen. Hoe lang het ook wil duren, u hebt genezing ontvangen. Als u gelooft in het offer dat de Heer Jezus heeft gebracht, zodat u verzoening kan krijgen met de Vader, wel geloof ook hierin. En heb het vertrouwen dat u door zijn streamen genezen bent. Dat al uw zwakheden, al uw tekortkomingen, al uw vervelende karaktereigenschappen, dat Hij daarvoor ook een oplossing heeft gebracht door zijn streamen. Hou vast daaraan, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Word niet ongerust, word niet teleurgesteld. Maar hou vast in het vertrouwen dat alles dat het offer van de Heer Jezus Christus voor u op het kruis van Golgotha heeft betekent, dat het een feit is en dat u die taken gerealiseerd zal zien in uw leven. Het kan niet anders. De Heer Jezus is in uw plaats gestorven. Hij heeft voor u de weg vrijgemaakt. Zoals u al jarenlang ziek bent en sukkelt, u bent door zijn streamen genezen. Heb het vertrouwen daarin. Jezus heeft geen halve offer gebracht. Hij heeft geen halve werk gedaan. Hij heeft een volledig offer voor ons gebracht. Hij heeft een volledig werk gebracht voor ons. Zo, hij heeft ons genezen. Hebt u, als u daarin vasthoudt, u hebt het vertrouwen daarin, Hij zal u nimmer beschamen, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Hij heeft voor u het vertrouwen gebracht. heeft voor u de oplossing gebracht. Hij zegt het in zijn woord. En ieder die zijn of haar geloof, vertrouwen in hen hebben gesteld, hij zal ze nimmer beschamen. Ik wil met u lezen in Psalm en Spreuken 29, vers 24. Spreuken 29, pardon, vers 25. Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Heere vertrouwt is onaantastbaar. Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Heere vertrouwt is onaantastbaar. Velen zoeken de gunst van een heerser, maar van de Heere ontvangt de mens zijn recht. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, de Heere heeft voor u het offer gebracht op Golgotha's kruis. De Heere heeft voor u verzoening gebracht met de Vader. Hij heeft voor u de weg vrijgemaakt, waardoor u door hem kan gaan naar de Vader om tot hem te roepen. Hij heeft alle obstakels, alle barrières weggehaald, opdat het ieder die in hem zijn of haar geloof gesteld heeft, en ieder die zijn vertrouwen in de Allerhoogste God heeft gesteld, die zullen nimmer beschaamd uitkomen. Hij heeft voor alles gezorgd. Alles heeft hij gedaan, omdat hij wil dat wij, die tot God zouden komen, die tot de Vader zullen komen in het geloof, in het vertrouwen, zullen ontvangen datgene waar ze hem voor vertrouwen. Zo geliefde broeders en zusters, luisteraars, wat hetgeen ook is waarvoor u God vertrouwt, hij zal het doen. Al het positieve, alles dat in zijn wil is, dat hij hem voor vertrouwt, zal gebeuren, het zal komen. Als u vertrouwt dat God uw huwelijk zal herstellen, gaat hij het ook doen. Als u God vertrouwt dat hij uw kinderen zal veranderen, zal hij dat ook doen. Als u God vertrouwt dat hij herstel zal brengen, pardon, in welke situatie er ook is in uw leven, hij zal het doen. Als u de Heer Jezus vertrouwt in een genezing, hij zal u genezen. En ook al bent u jarenlang al ziek, als je het vertrouwen in hebt, hij zal u nimmer beschamen. Denk aan de man die 30 zoveel jaren bij het bad van Bathsheba heeft gelegen. Elke keer wanneer het water in beweging kwam, sprong iemand hem voor. Maar hij heeft nooit opgegeven, hij heeft het vertrouwen gehad, totdat Jezus zelf langskwam. En hij Jezus ontmoette. En hij Jezus zijn geloof en zijn vertrouwen gezegend heeft en hem de genezing heeft geschonken. Denk maar aan de vrouw die 12 jaren lang aan bloedvloeiing heeft geleden. Ze heeft geroepen en geroepen. Ze is naar dokter die, dokter dat, dokter zo gegaan. Geen van ze konden haar helpen. 12 jaren lang. Ze heeft niet opgegeven. Toen ze hoorde van Jezus dat hij langskomt, zij ze één ding in vertrouwen. Als ik slechts zijn kleed kan aanraken, weet ik dat ik genezen ben. En allen die in Jezus geloven en hem hebben aangeraakt in geloof en vertrouwen, zijn nimmer beschaamd uitgekomen. Zo ook u niet. Ook u niet, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Als je geloof stelt in de Heer Jezus Christus, hij gaat u nimmer beschamen. Wat het ook is waar u doorheen trekt. Een moeilijke situatie, karaktereigenschappen, moeilijke kinderen, moeilijke collega's, moeilijke buren, moeilijke omgeving. En u houdt vast. Er gebeurt zoveel. U houdt uw mond, u probeert niks te zeggen. En u vertrouwt op de Heer. Wel, hij gaat u daarin tegemoet komen. Ik blijf het zeggen. Wanneer u in alles uw geloof op de Heere gaat stellen, gaat u de resultaten zien. Al zullen dingen soms jarenlang duren. Maar het feit dat u geloof en het vertrouwen hebt in de Heere Jezus Christus zal het geschieden. Ja, u hebt een heel moeilijk huwelijk al hele tijd. En wat u moet weten, geliefde luisteraars, broers en zusters, al die dingen die we meemaken, elke strijd die we hebben, soms is het de duivel die ons zodanig aanvalt, om ons zodanig teleur te stellen, zodanig teleurgesteld moeten zijn, of ontevreden moeten zijn, dat wij de Heer Jezus gaan loslaten. Dat is de reden waarom u zo veel aanvalt. Maar ik blijf het zeggen tot u. Als u uw geloof en uw vertrouwen onwankelbaar vasthoudt in de Heer, gaat hij u niet beschamen. Dan zult u de hand des Heeren in uw leven zien. En ja, hij gaat u aanvallen. Misschien zegt hij, ja, die broeder is makkelijk praten. Maar gelooft u mij, geliefde luisteraars, broeders en zussen, wij allemaal gaan door heel wat dingen. Wij allemaal maken soms een strijd mee. We maken soms ongemakkelijke dingen mee en vragen, hoe dan? Hoe verder? Maar ik heb ontdekt, allen die hun geloof hebben gesteld in de Heer Jezus Christus, hun vertrouwen gesteld, zijn nimmer beschaamd, zijn uitgekomen. Er is een oplossing gekomen, hoe lang het ook heeft geduurd. Er is een oplossing gekomen. Denk maar aan het volk van Israël. 400 zoveel jaar hebben ze geleefd in slavernij. Tot het moment daar was de Heer Jezus. Mozes stond, de vader Mozes stond om hen uit gevangenschap te halen. 400 zoveel jaar. Wij hoeven niet zo lang te wachten. Maar twijfel niet. Blijf vertrouwen in de lieve, geweldige en bijzondere Heer Jezus Christus. Hij gaat je nooit beschamen. Wat het ook is, nogmaals, waar je doorheen trekt. Is het uw huwelijk? Is het uw gezin? Zijn het nou uw collega's? Zijn het nou uw buren? Is het nou uw karakter? Agressiviteit? U bent iemand, misschien heb je altijd zet je groot mond op. U weet het altijd beter. Zijn het soms dingen waarmee u zit? Misschien houdt u van uw alcohol of dat soort dingen? Geliefde luisteraars, blijf het vertrouwen stellen in de Heer Jezus Christus. Geef niet op. Wat die zwakheid ook is, wat uw probleem ook is, wat uw situatie ook is, als u vertrouwt in de Heer Jezus Christus, zal u niet beschaamd uitkomen. Er komt een oplossing voor u. Ik ben jarenlang al ziek, ik sukkel met die gezondheid. Hoe meer ik bid, hoe meer het lijkt alsof de situatie erger en erger is. Maar ik zeg het u, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Het vertrouwen dat u hebt gesteld in de Heer Jezus Christus. Het geloof. U zal nimmer beschaamd worden. Uw genezing is een feit. Hou vast aan datgene wat je gelooft en vertrouwen in hebt. Blijf positief beleiden. Ook als ziet u dat alsof de situatie erger en erger aan het worden is. Als u ziek bent al jarenlang, blijf beleiden. Ik ben gezond in Jezus' naam. Ik ben veranderd in Jezus' naam. Ik heb een goed huwelijk in Jezus' naam. Ik heb gezonde, gehoorzame kinderen, in Jezus' naam, het gaat me goed. Als het u financieel niet goed gaat, denk niet dat u zoveel banen, 4 of 5 banen moet hebben. Want als u dat doet, hebt u geen vertrouwen in God. Maar als u uw baan hebt en u komt niet uit met uw financiën, zeg het aan de Heer, ik vertrouw dat het goed komt met mijn financiën en dat God mij een veel betere optie zal geven. En wanneer u dat gelooft, gaat ook dat gebeuren. Zo, ik bemoedig u, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Heb vertrouwen in de Heer. en u zal nimmer beschaamd worden. Een fijne en een gezegende dag verder. God bless.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
4: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Nav You.
6: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
2: Gi alayu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zet aan nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
7: Thank you, cause you keep on blessing.
8: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tissie voor fossie.
9: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, chow mein, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, heerheri met zoute vis en ei, Sebiari moxalesi met gerookte kip erdoor, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst erin. En als add-on hebben wij zoutvlees, gebakken vis met oma's speciale saus, antroa, mix gerookte kip en zoutvlees. Als groente hebben wij kouseband, klaroen en pompoen. Dus, wil je opnieuw verlief raken? Kom naar Eethuis Esselin.
8: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tissie voor Fossi.
10: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herben.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, beste luisteraar. Ik ben Joyce Vera, voorganger in gemeente Nieuwzorg, terwijl bedacht in het district Kommerwijnen. Ik hoop dat u een heel goede nachtrust hebt gehad en dat wij ook weer vandaag met elkaar bezig mogen zijn. Ik mag vertoeven in uw huiskamer met een heerlijk kopje thee. Ik wil u bemoedigen met Gods woord en ik wens u een heel aangename luisterstemming toe. Laten we in gebed gaan. Trouw God en Vader, dank u voor deze dag. Mogen opstaan in goede gezondheid. Mogen zien, horen, lopen. Heren, en we danken u misschien een paar pijntjes hier en daar. Maar u bent onze heelmeester, dus we leggen alles in uw hand. Wees u met ons, heren, boek op dit moment. In Jezus' naam. Amen. Ik hou u de dagwoorden voor vandaag, 16 juli. Waar gaat de tijd? Donderdag 16 juli. God is ons een toevlucht en sterkte. Ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen we niet vriezen. Heel bemoedigend. Dat zegt Psalm 46 vers 2 en 3. God is ons een toevlucht en sterkte. Ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vriezen. De zekerheid, hè? Zekerheid. Jezus zei tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tot de discipel: zie uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis. Het is gehaald uit Johannes 19, vers 26 en 27. Het bijbehorend gezang. In de grootste smart, och, versterk ons hart. Doe ons in de bangste dagen nimmer over lasten klagen. Want door smarten heen vinden we u alleen. Het zijn mooie woorden, hè, die in onze gezangboek staan.

mooie woorden. Want door smarten heen vinden we u alleen. En dat is waar. Hoe kan je aan God gaan twijfelen? Hoe kan je aan deze machtige heiland twijfelen? Nog kan twijfelen. Want hij is altijd bij ons. Zo, vandaag sluiten we af met Johannes 4. Ik heb nog een klein stukje om te lezen. En dan zijn we goed op weg. Jezus maakt de jongen beter. In Galilea ging Jezus weer naar Cana. Dat was de plaats waar hij van water wijn gemaakt had. Er was daar een man uit Cafarnaüm die in dienst was van de koning. Zijn zoon was erg ziek. De man hoorde dat Jezus uit Judea naar Galilea gekomen was. Hij ging naar hem toe en zei: ga alsjeblieft mee naar Cafarnaüm om mijn zoon beter te maken. Anders zal hij sterven. Maar Jezus zei: wat is dat toch met jullie? Jullie geloven alleen als je wonderen ziet. Nou, de man zei: Heer, ga toch met me mee. Voordat mijn zoon sterft. Jezus zei tegen hem: ga naar huis. Je zoon leeft. De man geloofde wat Jezus zei en ging naar huis. Onderweg kwamen zijn dienaren hem tegemoet. Ze zeiden: uw zoon leeft. De man vroeg: op welk moment is hij beter geworden? Ze zeiden: gistermiddag om 1:00. Toen was de koorts opeens weg. Dat was precies.

ik breng je ergens naartoe. En dan zei hij van, praat maar hoor. Ik geloof toch niet dat ik ooit daar naartoe zou gaan. Ik wil het eerst zien en dan ga ik het geloven. Dan pas ga ik geloven. In Gods koninkrijk zeggen we, geloof eerst voor je het ziet. Geloof eerst voordat je het ziet. Leest u Hebreeën 11. Ik ga het niet voorlezen. Pakt u uw Bijbel. Ik heb daarnet uit de Bijbel in gewone taal gelezen. Welke Bijbel u ook hebt, leest u het. Laat het tot u doordringen. In Gods koninkrijk zeggen we, geloof eerst voordat je het ziet. Ik wil dat u zelf gaat lezen. En dan denkt u aan Noach. De Heer zegt, Noach bouw een ark. Maar bouw een ark. Noach heeft het gedaan. Het heeft jaren geduurd, maar heeft het gedaan. En toen hij klaar was, heeft God zijn werk gedaan. Noach geloofde het woord. Hij geloofde het woord. En hij heeft als zodanig gehandeld. Dat is maar een voorbeeld. Hè? In Samaria had Jezus een ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. Weet het al, de afgelopen dagen hebben we erover gesproken. Mm-hmm. En Jezus gaat nu naar Galilea. Ze accepteren hem, omdat ze gezien hebben wat hij als wonder heeft gedaan. Ze accepteren hem. Even op bedoel niks. Dan nooit dat bij mijn potje voet doet dat. Maar die zat precies allemaal als ze aandoen. Dus heb ik aan God dat bij dat God takkie. Doe ze aan moest doen. Weet u? God wil ons veranderen. En hij doet dingen. Als we alert zijn. Dan zien we wat God allemaal doet. Hoe hij te werk gaat. En dan kunnen we zeggen van. Ja. Ik weet dat hij het gedaan heeft. Er was een zieke jongen te Capernaum. En die vader zocht Jezus, want hij heeft gehoord wat Jezus allemaal deed. Hij zocht Jezus voor zijn nood. Mi boeziki. No antras aan noma jebmi. Mi saptaki. Jezus oma jebmi. Den san samjere. O je me. Dan begint het wonder in deze man. Zijn leven. Dan begint het wonder. Hij was een rijke man. En hij doet alles eraan dat zijn zoon genezen wordt. Zijn vele mensen, hè? Stinkend rijk. En als er een nood is, ze doen er alles aan om de situatie te veranderen. En de mensen dachten van, ik ben benieuwd wat er zal gebeuren. Hij komt in hoogst eigen persoon tot Jezus, deze man. Hij was stinkend rijk, man. En dan komt hij tot Jezus. Hij kon zijn mensen hebben gestuurd. Van, ga die man halen. Hij moet hier komen. Ik heb een paar miljoenen om hem te geven. Maar hij zegt, nee. Ik wil gaan, want ik wil zien wie hij is. Ik heb het gehoord, maar ik wil het zien. En hij legt een behoorlijke afstand af. En hij komt tot Jezus en hij smeekt Jezus van, kom met me mee. Kom. Mijn zoon is ziek. En hij herhaalt het verzoek. Weet je wat zo grappig is? Jezus heeft nooit haast. Heer, kunt u de persoon vandaag genezen? Heer, ja, want we willen een wonder zien. Kunt u... Uw probleem is voor Jezus de gelegenheid de Vader groot te maken.

Voi, wat heeft hij gedaan? Hij was zo goed op Lazarus, hè? Martha Maria. En ze zeggen tegen hem, kom dan, je mattie is ziek. Kom met hem bidden. En wanneer, we weten zeker wanneer je voor hem bidt. Wat hij genezen. Kom, hoe laat kom je? Laten we niet te lang wachten hoor. Kijk wanneer Jezus daar komt. Degene die je lief hebt is ziek. Ik zou wat naartoe rennen hoor. Mijn man tek een bus. Mijn man vindt mij bij mijn auto. Mijn tek een helikopter. Dan ik go. Maar Jezus is in alle rust. En u weet wat er gebeurde. Hè? U weet wat er gebeurde. Lazarus gaat dood. En dan komt hij daarna. En dan zegt hij. Lazarus kom eruit hoor. Kom eruit jongen. Want ik heb nog werk voor je te doen. Kom, kom. En Gods naam wordt groot gemaakt. Dochtertje van Jairus. Ja. De bloedvloeiende vrouw. Als je geen wonderen ziet, geloof je niet. Tjafa gaderoko. Gaderoko tap in maniri. En hij roko tap in ting. Wat denkt u? Geeft deze rijke man op? Geeft hij op? Absoluut niet. Absoluut niet. Als wij twee keren hadden gevraagd, gebeld, dan zeggen we van, je bekijkt het marino van Konda, wie tampi deere, dat libeen, misasi van mo gomoro para, misasi van mo do. Hij geeft niet op. Maar deze man, denk ik, deze man, die alles gehoord had, wat Jezus gedaan heeft, deze man geloofde van, Jezus kan mij helpen. Jezus zal antwoord geven op mijn nood. Dus hij hield vol. Ook al week Jezus naar links of naar rechts. Hij wist, deze man gaat me antwoorden. Deze man gaat met me meekomen. En Jezus ga naar huis. Want je zo lief. Ga naar huis, want je zo lief. Jezus weet niet wie ik ben. Ja. Ga naar huis, je zo lief. En in geloof, keer die man terug naar huis. En dan ziet hij dat wonder. Dat wonder. En dan stelt hij die vragen. En hij zegt, inderdaad, inderdaad, mijn kind lief. Wat zou er zijn gebeurd? Ik weet het niet. Als God tegen u zegt, blijf aanhoudend in gebed. De situatie waarvoor je tot me roept. En dan zeg je van, na 3 dagen, na een week, zeg je van, boy, mine beji moroja sanere, want mine is je oplossing. Laat maar, komt er een oplossing. Misschien. Maar God zegt, blijf bidden. Blijf geloven, want ik doe dat wonder. Wat zou er zijn gebeurd? Stop niet. Blijf roepen. De man was hopeloos. Jezus zegt, ga. Je zoon leeft en hij gaat. Heel vaak benaderen we God met onze situatie. Maar hebben het al in onze gedachten opgelost. Dat zei elkaar naar God. We hebben het al opgelost. Laat God antwoorden. Laat Hij antwoorden. Laat Hij handelen. Ja, Jezus kon gelijk mee zijn gegaan. Maar deed het niet. Hij wou dat die man moest vertrouwen. Laat je emoties
gaan. En dan zeg je, makkelijker gezegd dan gedaan hoor, zuster. Jezus zegt, je zoon zal leven. Zij je kree, ga, hij lief. Sta op zijn woord. Sta op zijn woord. De man ging heen, want hij gelooft het woord van Jezus. Geloven, ook al zien we nog niets. Wat moeten we doen? Ga erop uit en doe wat God je opdraagt te doen. Je wordt zeker beloond indien je gehoorzaam aan God. Op het moment toen Jezus sprak, werd die zoon genezen. Wie in hem gelooft, zal eeuwig leven hebben. En zijn gehele huis, die man zijn gehele huis, kwam tot geloof. Ouders, zoek God voor uw kinderen. Breng je pijn, je verdriet bij Jezus. Hij gaat de kracht. Hij geeft de kracht om door geloof alles te overwinnen. Amen.

0: Trouw God en Vader, wilt u ons vergeven wanneer we zo twijfelen aan u, Heere? Twijfelen omdat we zo'n zekerheid hebben in de positie waar we ons bevinden. Maar Vader, dat we dat loslaten en dat we daadwerkelijk mogen zeggen: Heer, ik leg alles aan uw voeten. Spreek, Heer, slechts één woord. En ik weet dat de situatie verandert. Spreek slechts één woord, Heer. En u hebt tegen deze man gezegd: ga, je zoon lief. Ga. Vader, dank u wel voor gehoorzaamheid. Dank u wel dat u ook hebt, dat u weer hebt bewezen dat u alle macht hebt in hemel en op aarde. Zo gaat u met ons, Heer. Laten wij dat vertrouwen stellen in u, Heer. Geloven in uw almacht. Maakt niet uit wat de situatie, hoe de situatie is in ons leven. Maar dat we vertrouwen in u. Dank u wel dat u zo met ons wil gaan. Ook deze dag weer. Dek ons onder uw bloed, Heer. En gaat u uw gang met ons. In Jezus' naam. Amen. Geliefden. Dank u dat ik weer in uw huiskamer mag vertoeven. Joyce Vera, predikant in gemeente Nieuwzorg, de Welbedag in het district Kommerwijnen. Ik hoop, zo het de Heer wil, dat ik morgenochtend weer in uw huiskamer mag vertoeven. Dank u wel voor een heerlijk kopje thee. Het was aangenaam. Blessie. Tot morgen.
1: Ik heet Jessie Abinas. Ik luister naar Radio Shago.

Hem. 1 Petrus 5, vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. No, mi finger confessi.

Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, chow mein, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, herheri met zoute vis en ei, sebiari moxalesi met gerookte kip erdoor, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst erin. En als add-on hebben wij zoutvlees, gebakken vis met oma's speciale saus, antroa, mix gerookte kip en zoutvlees. Als groente hebben wij kousenband, klaroen en pompoen. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo, nanga a echt sweet tissie voor fossie.

0: Slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten.

If you suku ang presipika or ang face, we set you kong. Special gi desmadati u apart prepay camera pe you ka or you face. And terwijl je geniet, we setan yang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you bless in yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.

Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Thread Direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
2: Zrana Zani. Na Skip. Na 4.

0: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en een blessing Manting. Heel hartelijk welkom bij het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. Welkom, ik ben uw gastvrouw. Ik ben zuster Aruna en het komend half uurtje zijn we weer bij elkaar. Ja, we raken niet uitgepraat, dat zei ik de vorige keer ook al, omdat het plotseling begon te dagen bij mij. Zeg, hé, we zijn nooit uitgepraat. En dat is maar goed ook, want met onze mond zullen we de Heere loven. Ja, ik heb een paar dingen gehoord de laatste tijden. En we moeten heel erg alert zijn. De tijden worden er niet beter op, maar wij worden wel alerter. Er zijn een paar dingen gaande. En een van de dingen die gaande zijn, of een van de dingen die gaande is, dat is dat veel jongeren bij duizenden tieners opstaan tegen, hoe moet ik het zeggen? Tegen ouderlijk gezag. Ja, in Amerika hoor. In de USA. Er zijn twee staten of meer. En een van ze is ook Greenville. Waarbij jongere tieners als het ware rebelleren tegen ouderlijk gezag. Weet je, vroeger als mijn kinderen dingen deden, gewoon zomaar. Het was nieuw voor mij, dus ik lag even erom. Dan zei mijn man altijd van, ah no, bon pritiu. Dus ik moest dat ding even begrijpen. Daar heb ik hem na een paar keer gevraagd, wat betekent ah no, bon pritiu? Hij zei, je bent toch niet zomaar op aarde gekomen? Je hebt toch ouders? Ouders hebben je gemaakt. Ze hebben je op aarde gezet. En hij zei ook, hij maakte ook vaak deze opmerking van, ik weet niet hoe hij die opmerking maakte, maar het is een gezegde waarbij die ouderen zeggen van, ik heb je niet in je badwater laten verdrinken. In het Surinaams hoor. Maar ik kan me niet herinneren hoe hij dat zei. Dus eigenlijk het leven heb je omdat ja, alles goed is gegaan. Ik heb je niet in je badwater laten verdrinken. Ik heb je niet in bad gezet. Ik ben even weggelopen om je baddoekje te nemen. En dan ben je gegleden, want je kon niet zitten. Je bent gegleden en dan ben je verdronken in het water. Dus toen ik dit hoorde van die jongeren, dacht ik gelijk van die bong, die no pritiu. Want je bent niet uit een boom ontstaan. Is niet een boom, is als het ware gaan splijten en daar ben jij eruit gekomen. Net als het verhaal van de ooievaar. Weet je, dat een kindjes worden aangeleverd door een ooievaar. En dan heb je die andere vraag daar tegenover. Er is die vraag van waar zijn de ouders van deze kinderen? Hoe kunnen ze dit toelaten? Jij bent ouderlijk gezag. Jij bent het die over dat kind moet waken. Jij bent het die bidt voor dat kind. Jij bent het die dat kind opvoedt. Jij bent het die daar in charge is voor this child. Hoe ga je dan dit toelaten? Hoe hebben al deze duizenden ouders toegelaten dat hun jongeren opkomen tegen ouderlijk gezag, terwijl jij dat ouderlijk gezag bent? Dus ze komen tegen jou op. Oh, wauw. Ik luisterde naar een programmaatje. Ik denk dat het niet echt is hoor. Je weet al, dus men maakt gewoon een programma. En in dit geval, ik heb altijd van dat soort programma's, net als filmpjes. Ik zag eentje van een judge, een rechter, een mevrouw, die gespecialiseerd is in het ontdekken van wiens kind is van wie is dat kind. Echt, dat is het kind biologisch? is dat je biologisch kind of niet en zo. En dan had je dus koppels die dan bij de judge gingen. En dan werd er ontdekt of het kind biologisch, of dat die vader de biologische vader is enzovoorts. Het ging meer om die mannen, hè. Oké, en dan had ik dan naar een andere gekeken waarbij een man de judge is, de rechter. En hij had een vrouw voor zich met haar zoon. En een leerkracht. En die leerkracht was een blanke vrouw. En die jongen is een Creoolse jongen. Een black jongen, zoals ze het in Amerika zeggen. En die moeder ook. Dus nu heeft hij een filmpje gemaakt van zijn teacher, van zijn leerkracht. Die leerkracht was aan het vallen. En bij de val heeft hij dat filmpje gemaakt. Hij heeft het ook geëdit met muziek. Hij heeft stukjes herhaald enzovoort. En dit is dan viraal gegaan. En hij heeft, meer $600,000 ermee verdiend. Maar het was heel eigenaardig voor die leerkracht. Want mensen begonnen haar te herkennen. En dus is ze naar de rechter toegestapt. En heeft gezegd, ze eist een som van $100,000 vergoeding. Die moeder van die jongen stond erbij. En de rechter was die jongen aan het ondervragen. Oké. In elk geval is hij toen naar de moeder gegaan. En beide waren echt aan het smilen en het smikken smakken enzovoort. En ogen te gooien alsof, haha, wat zeurt deze vrouw nou enzovoort. Maar die leerkracht was heel serieus. En ze was een iets oudere persoon, waardoor dat ding nog vervelender was. Nu, die moeder is toen onder vuur genomen. En daar zie je dus de houding van jou als ouder. Hoe moet de houding van jou als ouder zijn? De houding van jou als ouder moet een hele stevige, directe houding zijn. Waarbij een kind precies weet wat hij of zij wel of niet mag. In dit geval vroeg de rechter haar, waarom heeft ze toegelaten en heeft ze niet direct dat filmpje weggehaald van zijn platform? Want hij heeft 3 platformen. TikTok en nog meer. Waarschijnlijk Instagram en Facebook. En er kunnen ook meer zijn. In elk geval heeft die moeder gezegd, nou, waarom moet ik het weghalen? Het is er toch al in de lucht. En wat in de lucht is, en gaat nooit meer weg. Dus zij heeft die jongen dan niet gecorrigeerd door te zeggen, je haalt het weg van jouw platformen. Toch? Dus waardoor hij dan die straf kreeg. Nee, want zij deelt ook in dat geld. En op een gegeven moment was het dus dat de rechter duidelijk had gezien dat die ouder die jongen niet heeft gecorrigeerd. Ja, dat is gebeurd. En waarom ik het aanhaal van die teenagers, die tieners en deze jongen die door die moeder zo wordt beschermd in het kwaad dat hij doet, is dat we in een bepaalde trend zijn. En in deze trend waarin we zijn, moeten we heel erg oppassen. Want het is niet zomaar een trend. Het is een demonische trend waarbij de vijand bezig is om een leger op te zetten tegen het leger dat God eigenlijk wil. Het Joël-leger. Lees het boek van Joël. Joël. Lees het. Het is een kort profetisch boek, maar het is zeer krachtig. Lees het. Lees het niet 1 keer. Lees het 3 keren alvast. En daarna, na een tijdje, lees het weer. Want het gaat om het leger dat God opzet. En het gaat niet om jongeren alleen. Het gaat om ouderen. Het gaat om een heel oude mensen die eigenlijk denken dat ze niets meer kunnen. Maar je kan bidden. Je kan gewoon in je bed zitten en krachtig bidden of liggen zelfs. Want David zegt op in Psalmen, ik lag op mijn legersteden en zag de Heere bestendig aan mijn rechterhand. Dus je moet niet denken, je bent bedlegerig, je bent niet goed of je voelt je niet goed. Of je bent, en je kan niet, is niet waar. Je kan bidden. Bidden is te alle tijden. Dus God zet een leger op en de vijand is ook bezig met een leger om de jongeren die een doel hebben waarbij God het doel heeft vastgesteld. En het plan om dat te verijdelen, dat ze dat doel niet bereiken. En dat kan door allerlei manieren. Want je hebt jongeren die de Heere dienen. Tieners, young adults, young volwassenen die opkomende zijn. En dan zijn ze in die fase om een relatie te beginnen met iemand. En ze beginnen een verkeerde relatie. Ze hebben niet door dat die door de duivel gestuurd is om hun roeping kapot te maken. Want ze zijn een gevaar voor het koninkrijk van de duivel. En heel veel jongeren zitten in verkeerde relaties. Omdat ze, ja, je denkt soms dat je Gods stem hebt gehoord, maar het is gewoon dat jij dat had als voorkeur. En dan kies je voor je voorkeur. Dat is met veel mensen gebeurd hoor. Veel mensen denken dat ze de stem van God gehoord hebben. Maar wacht rustig af. Wat in het vat zit, verzuurt niet. Wat voor jou is, gaat nooit wegrennen. Als die wegrent, die persoon, omdat die haast heeft, dan had die persoon niet de echte liefde voor jou. En dan was die persoon niet voor jou bestemd. Nou, er zijn meer huizen dan kerken, mijn lieve mensen. Dus wacht rustig af. Als je op zoek bent naar een partner of bid voor een partner of ergens in een fase bent voor partnerschap, wees opgepast. Want dit is wat de duivel het meest gebruikt om jou je roeping te laten missen. Misgaan. Je gaat een deel van je roeping vervullen, maar niet volledig, niet ten volle. Dus wees opgepast. En met dat wat ik heb gezien van de tieners in Amerika die zo in grote getalen opkomen tegen een ouderlijk gezag, dat is de pure rebellie. Rebels zijn is niet iets dat de Heere wil. De Heere wil dat we gehoorzaam zijn. Dat we onze ouders gehoorzamen. Dat we luisteren naar ze, zodat we een lang leven hebben en dat we gezegend zijn. Dus dit doet de duivel duidelijk, omdat hij die vloek op hun wil leggen. Dat ze niet lang zullen leven en dat ze niet gezegend zullen zijn. Want hij wil hun roeping helemaal kapot maken. En ook, hij probeert ze ook achter hem aan te krijgen dat zij dingen gaan doen die eigenlijk niet helemaal van de Heere zijn. Dus wees alert, wees opgepast, wees ook heel erg voorzichtig met wie je kind meestuurt naar plaatsen en om dingen te gaan doen of mee te maken. Hou je kind zoveel mogelijk bij je wanneer ze nog jong zijn en leer ze vanuit de Bijbel. Wat de Heere wil met liefde. Niet met mensen manipuleren ook met het woord. Dat moet u niet doen. U moet de kinderen de eigen keus laten maken. Zeggen wat daar staat. En dat wij dat doen. En dat kind gaat zelf kiezen voor de Heere wanneer die iets ouder is geworden. Dus blijf met de liefde in de hand. De Bijbel lezen met je kind. Zonder te manipuleren, zonder te bedreigen met het woord, zonder het woord te gebruiken om jouw doel te bereiken. Maar om werkelijk die liefde van God in dat kind te laten vloeien. Want dat is belangrijk. En dan gaat dat kind kiezen voor, oké, ga ik op stap met die andere tieners om te protesteren of blijf ik lekker thuis? Nee, dit zijn mijn ouders. Goed, en dan laat de Heere u leiden. En wees alert in deze tijd waarin we zijn. Met blijdschap in de Heere gaan we verder. En probeer altijd een hele stevige band met je kind op te bouwen. Waarbij het kind zich veilig voelt bij jou. Je moet dat kind niet schreeuwen wanneer je dat kind iets uitlegt. Gewoon uitleggen, braceren, brasa geven, ja, omhelzing. En we gaan samen verder. Waar het nodig is, ga je je stem verheffen. En waar het niet nodig is, gaan we dat niet doen. Oké, we gaan nu dan even een pauze hebben. En naar een lied luisteren. En dan zijn we zo meteen terug bij elkaar.

0: Ja, we zijn terug bij elkaar na het lied, na de music break. En dit is het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. God zegen voor zij die er nu bij komen. We gaan beginnen met het onderwerp van vandaag. En dat is gebedspunten voor onze natie. Ja, we zijn nu in een bepaalde tijd van oil en gas. Iedereen is hyper. We hebben ook een nieuwe president die nog geen jaar aanzit en ze doet heel erg haar best, zien we. Er is een verandering die ik heb gemerkt, hoor, persoonlijk. En dat is onze weg hier. Ik woon helemaal op Saramaka. En de weg naar de stad is heel erg slecht als je via uitkijkt. In de Chandisouweg, ze noemen het Lange Dang. Als je dan doorrijdt, dan heb je Leidingen en dan kom je terecht bij de Leisweg. Hè? Aan de Jagannath Lachmanstraat. En deze wegen, je hebt ook, als je rechtsaf gaat vanuit de brug van Uitkijk, heb je dan Criola. En die weg van Criola naar de Welgedacht ABC, Welgedacht A en ABC, die weg was heel erg slecht. Die was langer dan 6 jaar geleden was het gemaakt. Goed gemaakt hoor. Heel goed gemaakt. En die andere weg was niet gemaakt. Het zou net beginnen, maar het is gestopt. In elk geval, wat ik wilde aanhalen is dat er waren grote trucks. Er waren zandtrucks die zand gingen halen in zandputten te Saramaka. En reden dan. Ze kwamen dan van de Leidingen en reden dan in Criola, waar die weg al gemaakt was. Toen het niet gemaakt was, reden ze niet daar. Er is ook een bordje, hè, dat trucks niet in die weg mogen gaan, maar ze reden toch. Niemand die wat zei. En dan reden ze in die weg naar Criola om dan hun vracht af te leveren. Die trucks zijn daarna vervangen door hele grote trucks met 16 banden. Ik weet niet hoeveel ton dat is. Hoeveel ton ze, hoeveel gewicht die dragen. Maar heel veel. Omdat die trucks die daarna, dus deze grote trucks, namen meer dan de helft van de weg in beslag. Dus jij moest echt opzij gaan. En dan, zij gaan niet echt opzij. Ze gingen opzij als ze elkaar tegenkwamen. En dan braken ze die rand van de weg, vooral in Criola, want dan die was pas gemaakt. En dan reden ze zo tegen die rand als ze aan de zijkant gingen en die randen gingen kapot. Tijdens deze regering van onze nieuwe president hebben ze ontdekt, ik weet niet wie het heeft ontdekt, maar men heeft ontdekt dat er achter die zandputten, volgens mij gronden waren gestolen of zo van de inheemse dorpsmensen aan die kant. En daardoor is dan ook stopgezet de aanvoer van dat zand. Dus we hebben geen last meer. Het is gewoon like stopgezet. En het was zo'n opluchting voor mij. Want als je 's morgens vroeg naar het werk reed, dan komen ze op je af. En je moet steeds naar de zijkant gaan en heel erg opletten. En soms als je ze een kans gaf, dat tuteren ze voor je als dank, toch? Maar dan werd ik zo vals in mijn billen. Zo van, je moet niet eens hier op deze weg zijn. En ik kon me ook groen en geel ergeren. Maar we hebben dus een tijd waarin we zien dat er bepaalde maatregelen worden getroffen. En dat we echt dat we deze regering in gebed brengen. In onze binnenkamer voor de Heren. En dat we bidden dat de engelen onze president mogen omringen. En mogen zeggen aan haar wat voor besluiten ze moet nemen. En het zal het volk ten goede komen en de Heren zal haar zegenen. Nu, er is nog er was ook nog een maatregel genomen in Nikeri. En dat was ook dat de trucks gelijk stopgezet zijn voor het rijden van vracht. omdat die weg echt slecht was. Dus daarvoor was ik ook blij. Dat is één punt hoor, die ik heb aangehaald omdat ik het persoonlijk meemaakte. En het was vreselijk. Het was echt vreselijk. Ja, elke keer kwam je die trucks tegen, zowel 's morgens als 's middags. En het was gewoon een ding. Het was een last eigenlijk. Omdat je eigenlijk wil rustig rijden. Maar dan namen ze echt, het zijn grote trucks voor de mijne, denk ik. Maar goed, waarom ik deze dingen aanhaal, is dat het heel belangrijk is dat we bidden voor onze regering. Maar dat we ook weten wat we moeten bidden. We moeten bidden dat de vijand geen vat heeft op agenda's. Dus God heeft zijn agenda en de vijand heeft ook agenda's. Maar we moeten de agenda van de Heere bidden. Laten we goed kijken, laten we onze ogen en oren open houden voor besluiten die worden genomen, voor wetten die worden aangenomen, voor dingen die gebeuren. Laten we bidden dat Gods agenda doorgaat en dat er verwarring is in de agenda van de vijand. Want zodra er dingen zijn die de vijand wil bereiken, dan ga je zien dat er onrust is. Er is geen vrede, er is geen rust in de harten van de mensen. En laten we ook bidden tegen boze tongen. En boze tongen komen altijd van de vijand. Dus als jij bepaalde dingen als gelovige zegt, stop ermee, want je gaat geen vuur stoken waar het niet nodig is. Weet je, er zijn woorden die gebruikt worden en waarvan ik denk van nee, dit moet echt stoppen. Weet je, dat men kleuren aanhaalt en dan noemt men mensen ratten. Je kan mensen geen ratten noemen. Of honden. Weet je, nee, dat gaat niet. Laten we respect hebben. Toch, laten we respect hebben voor gezag dat geplaatst is. En laten we bidden dat de Heer zijn agenda door deze mensen heen zal plaatsvinden. En laten we ook een stop bidden tegen bepaalde woorden die in deze samenleving worden geuit. En het is heel erg wat de etniciteit betreft, de discriminatie. Men heeft altijd zoveel dingen te zeggen over verschillende bevolkingsgroepen. Nou, we leven in een land met verschillende bevolkingsgroepen. Er zijn landen waar het zo erg is dat vanwege de etniciteit men elkaar aanvalt. In Suriname is het godzijdank niet zo, omdat God een bepaald plan heeft met dit land. Dus laten we die liefde beginnen te verspreiden. Laten we liefde bidden in de harten. En de Heere vragen om over te nemen in de regering waarbij zijn agenda doorgaat. En dat er verwarring komt in de agenda van de vijand. Dat is één heel belangrijk gebedspunt dat ik wilde aanhalen. Weet je, als het goed gaat met een land en met de mensen, dan heb je minder gekibbel. Je hebt minder aanvallen op elkaar. Weet je, je gaat elkaar anders aankijken. En dat hebben we nodig, want dit land is een klein land. Met klein bedoel ik niet het oppervlak, maar ik bedoel het aantal mensen. We zijn met zo weinig mensen. Iedereen kent elkaar hier. Als je met iemand praat en je denkt dat die persoon een ander niet kent, wiens naam je noemt, heb je het glad mis. Die persoon kent de ander en zegt je niet. En dan gaat hij het doorbrieven aan de ander. Van, hey, zo iemand heeft zoiets van je gezegd. Ken je die persoon? Ja, had ik niet verwacht. Zuster Aruna? Ha, nee, dat had ik echt niet van haar verwacht. Ze doet zo heilig. Dus zulke dingen komen dan naar buiten. Omdat we elkaar kennen. We zijn met weinig mensen. Dus bid daarvoor. En bid vooral dat die LGBTQ, dat die beweging in Suriname niet de kans kreeg. Laten we niet staan achter iets dat God afkeurt. God wil dat we leven volgens zijn schepping. Hij heeft een man gemaakt voor een vrouw en een vrouw voor een man. Niet een man voor een man, niet een vrouw voor een vrouw. En ook niet een man met man en vrouw en een vrouw voor man en vrouw. Dat zijn allemaal gruweldaden in Gods ogen. Dus laten we daarvoor ook bidden dat deze LGBTQ beweging geen kans krijgt in onze regering. Ja? Dat het geen kans krijgen. En bid ook dat er geen wet wordt aangenomen waarbij abortus legaal wordt. Want dat is moord. Dat zijn bepaalde gebedspunten die we moeten in acht houden. Om de vrede, de rust en natuurlijk dat Gods toren niet over ons land is. Maar dat zijn welwillendheid over ons land is. Laten we deze punten bidden. Laten we bidden voor de regering. En laten we elkaar met liefde in de ogen kijken. Omdat dat heel belangrijk is. God heeft ons gemaakt. En elk een van ons heeft een andere kleur, een andere gedachte, een andere opvoeding. Maakt niet uit. Maar we zijn kinderen van één vader. Ja, dat was het voor vandaag. Ik wil u een hele gezegende dag toewensen. Blessie.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Hello Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanika.

0: dorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
2: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
1: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
2: Serieus? Dat is ideaal.
1: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
2: Ja man! Een one-stop shop.
3: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.
4: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
5: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tizzy voor fossi.
6: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, chow mein, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, herheri met zoute vis en ei, sebiari moxalesi met gerookte kip erdoor, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst erin. En als add-on hebben wij zoutvlees, gebakken vis met oma's speciale saus, antroa, mix gerookte kip en zoutvlees. Als groente hebben wij kousenband, klaroen en pompoen. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
5: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Het is 12 uur.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Wil je lekker eten en niet te veel uitgeven? Dan moet je zijn bij Happy Bee. We hebben fried chicken, crisps.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
1: Het thema van de prediking is Keys to Your Next Level. Iemand zegt keys, srotto, to your next level. Laten we bidden. Vader, dit altaar is van u. Dit huis is van u. En wij zijn allemaal uw schapen. Zoals het staat in Psalmen. We zijn uw eigendom. Heer, ik vraag u, neemt u over. Laat uw woord harten bereiken en vrucht dragen. In Jezus' naam. Amen. Keys to your next level. Kijk naar iemand en zeg, keys to your next level. Hoeveel van u willen naar de next level? Op welk gebied dan ook. Sommigen van ons willen naar de next level in onze financiën, in ons geestelijk leven, in onze bediening, in ons gebedsleven, in ons huwelijk. Come on somebody, amen. Nou, ik wil u alvast zeggen, mijn broeder en zuster, dat het thema een tikkeltje interessanter klinkt of een tikkeltje sensationeler dan de inhoud zelf. Deze conversatie kan een klein beetje ongemakkelijk zijn, maar desalniettemin denk ik dat het wel een noodzakelijke conversatie is. Halleluja. Bent u open om het woord te ontvangen vandaag? In mijn 14 volwassen jaren heb ik een raar fenomeen geconstateerd als het aankomt op de kwaliteit van het leven. Ik ben 35, voor sommigen van u die misschien raar opkeken dat ik heb gezegd 14 volwassen jaren. En voordat ik dit fenomeen beschrijf, wil ik u een paar namen geven die ik zou geven aan dit fenomeen. Een paar namen. Ik dacht, hoe moet ik dit fenomeen noemen? En ik heb een paar namen hier neergepend. En hoogstwaarschijnlijk als u hoort wat de namen zijn, of de suggesties voor de namen van dit fenomeen, dan zult u ongeveer weten in welke richting wij gaan. Kan ik een amen horen? Hier een paar suggesties voor namen voor dit fenomeen. Groeilimiet. Doelbarrière. Mentale rem. Denk. Grens, vooruitgangsrem, denkinperking, mentale muur, vooruitgangsdrempel, en deze is mijn favoriet, verstandsklem, of een klem in het verstand. Jezus en Johannes beginnen hun prediking eigenlijk precies op dezelfde manier. En u moet zich voorstellen, Jezus, althans Johannes, is dus de voorloper, degene die de weg bereidt. En in Matthäus 3, vers 1 en 2, staat er dat Johannes begon te prediken in die dagen. Johannes, als hij vandaag zou leven, zouden velen van ons hem een hele rare vogel noemen. Desalniettemin, ondanks het feit dat hij sprinkhanen at en in de woestijn heel raar gekleed was, had hij een ingrijpende boodschap, want mensen verlieten de comfort van hun huis om in de woestijn te gaan om te luisteren naar Johannes. En in Matthäus 3 schreeuwt Johannes uit de woestijn en hij zegt, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. En nu komt de man hemzelf, Jezus Christus, om wie het eigenlijk gaat. En hij begint. En let wel, er is zoiets als de law of first mention. Het principe waar iets als eerst genoemd wordt. Dat wil zeggen, als dit als eerst genoemd wordt, dan praat dat over het fundament. Praat dat over de basis. En dus met andere woorden, al het andere dat ik zal doen, al het andere dat je zal zien in de bediening van Jezus Christus, heeft te maken met deze basis. En de basis is, Jezus weerklinkt de boodschap van Johannes en hij zegt, bekeert u. Hij gebruikt precies dezelfde woorden van Johannes. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Het koninkrijk der hemelen is hier. Dus behalve dat er hier sprake is van de law of first mention, is er ook hier sprake van het getuigenis van twee. Niet alleen Johannes zegt bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen, maar Jezus Christus hemzelf weerklinkt dezelfde boodschap. Nota bene aan het begin, het prille begin van zijn prediking, zijn bediening. Kan ik een amen horen tot zover? Die amen was wel een beetje slap. Bekeert u. En wanneer we dit woordje horen, bekeert u, is het niet alleen stop met zonde. Dat is het zeker ook. Maar fundamenteel betekent dit woord, keer je om, denk anders. Stop even en denk op een andere manier. Als ik dit vers zou moeten vertalen, zou ik het als volgt vertalen. We hebben het koninkrijk. In het koninkrijk zijn er koninkrijksmogelijkheden. En dit koninkrijk is zo dichtbij, maar toch kan je die mogelijkheden mislopen als je weigert om je denken te veranderen. Laat me het anders zeggen, als jij je denken niet verandert, ondanks dat koninkrijk zo nabij is, zo dichtbij is, je gaat niet profiteren van de mogelijkheden van dat koninkrijk als jouw denken niet verandert. If you know kinky, you dinky. Kijk naar iemand en zeg kinky, you dinky. Kinky afas van je praxeri. Halleluja. Nou, laten we gaan naar 2 Korinthe, want misschien vraagt u zich af, maar waarom is dit ding over denken en anders denken zo belangrijk? Ik wil een heel interessant vers met u lezen en het staat in 2 Korinthe 10 vers 4. En mind you, hier praten we over oorlog. Bloedbad, vechten, strijd. En in 2 Korinthe 10 vers 4 staat er, want, as a matter of fact, ga naar vers 3. Laten we naar vers 3 lezen. Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Hoort u dat? We leven wel in het vlees, maar we hebben een hogere strijd. We hebben een ander soort strijd. En deze strijd, als je het gaat aanpakken op het niveau van het vleeselijke, dan ben je bij voorbaat aan de verliezende kant. Is iemand met mij? Dus hij zegt, wanneer we hier gaan vechten, vechten wij niet met vleeselijke wapens, maar we vechten met ander soort wapens. Volgend vers. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God, tot het slechten van bolwerken. Iemand zegt bolwerken. Druk die B zoals ik het doe. Zeg bolwerken. Volgende. Ga door. Ja, next one. Zodat, en dan gaan we even, hij gaat verduidelijken voor ons wat er, hoe het eruit ziet allemaal. En dan moet u me zeggen, wanneer we dit vers lezen, of al deze dingen niet te maken hebben met ons hoofd. Zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten, elk bedenksel als krijgsgevangen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Dus dat woordje redeneringen heeft te maken met wat? Ons denken. Schans ook met ons denken. Tegen de kennis van God heeft ook te maken met ons denken. Informatie. En als het nog niet duidelijk is, elk bedenksel heeft ook te maken met ons denken. Het woordje bouwwerk is een interessant woord. En er zijn een aantal definities, maar eentje van ze die ik heel erg interessant vond om met u te delen is het volgende. Het is een gebouw om een stad te verdedigen. Bent u met mij? Een bouwwerk is een gebouw om een stad te verdedigen. Het is een plaats waar veel van iets is. Dus dit is een andere definitie. Het is een plaats waar veel van iets is, waar je moeilijk in kunt binnendringen. Bent u met mij? Dus dat wil zeggen dat als wij dit niet aanpakken, ook al komen er vanuit het kansel of vanuit welk medium dan ook, vanuit het internet, ook al worden er bepaalde ideeën aan u gepresenteerd, als er daar bouwwerken zijn, dan heeft u eigenlijk een station in uw denken die ervoor zorgt dat elke binnendringer wordt uitgeschakeld nog voor het vrucht kan dragen. Bent u met mij? Dit is, als u het mij vraagt, de grote strijd in de gemeente. En eigenlijk is dit de strijd die elke predikant voert. Want terwijl ik met u praat, of welke predikant dan ook, terwijl er ideeën, redeneringen aan u worden gepresenteerd, dan zijn er zonder dat u het weet bouwwerken die vechten tegen al deze ideeën. En laat mij me haasten om te zeggen, het is een proces. En wat ik hier aan u zeg, mijn broeder en zuster, is wat ik zelf op zeker meer dan één gebied in mijn leven moest toepassen. Dus ik zeg u niet hier gewoon een prediking. Ik geef u hier dingen die ik zelf heb toegepast. Want we praten hier over de next level. Amen. Laat mij het een beetje concreter. En ik weet dat sommigen van u misschien een beetje aanstoot gaan nemen. Maar luistert u, als ik dit voorbeeld geef, luistert u ernaar als te zijn een principe die toegepast kan worden op elk gebied. Bent u met mij? Toen ik persoonlijk naar de next level wilde in mijn financiën, moest ik dealen met keiharde bolwerken, redeneringen en al dat soort van toestanden. Toen ik dat heb gedaan, kon ik mijn inkomen vertienvoudigen. Want de manier van denken op een bepaald niveau helpt niet als je naar de next level wil gaan. Dit fenomeen, als ik het mag beschrijven, nu ga ik het voor u beschrijven. Ik heb een paar woorden voor u genoemd, maar ik ga het voor u beschrijven. In dit leven, of je nou vooruit wil gaan in je gebed, of je nou vooruit wil gaan in je bediening, of je nou vooruit wil gaan in financiën, in relatie, in carrière, wat het dan ook mag zijn, je gaat tegen muren komen. 100%. Je komt tegen een soort limiet, een soort guk, een soort barrière. En mind you, dit is geen barrière die je kunt zien. Dit is een barrière die afspeelt hier. Ja? Als u nu een bedrijf heeft en u wilt het expanden. Uw denkpatronen om een klein bedrijf op te bouwen helpen niet met expanden. Bent u met mij hier? Hoort iemand mee? Dus dat wil zeggen, als we naar de next level zouden willen gaan, dan gaan wij ons denken moeten aanpassen drastisch. En soms kan het pijn doen. Als je single bent, als je met een single mentaliteit in een huwelijk stapt, dan solliciteer je voor ernstige problemen. Ik heb het aan de lijf ondervonden. Dus ik zeg geen dingen hier die ik nooit heb meegemaakt. Want er zijn een paar bolwerken die vechten. Nou, dan gaan we heel snel sprinten nu. Hoe ontstaan eigenlijk deze bolwerken? Laten we gaan naar Genesis hoofdstuk 12. En hier ga ik 3 soort bolwerken met u bespreken. Volgens mij zijn er nog een aantal. Maar ik ga er 3 met u bespreken hier zo. Genesis hoofdstuk 12, vers

De Heere nu zeide tot Abram, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wezen zal. Heeft u de Amplified Classic daar zo? Heel interessant staat er, hetzelfde vers, laat me het voor u lezen in de Amplified Classic. Now in Haran, the Lord said to Abram, go for yourself, and dit vond ik interessant, for your own advantage, voor je eigen best wil, voor je eigen voordeel, ga uit dat land. Nou, als u zoekt naar een sleutel voor uw next level, wil ik u zeggen, ga weg van waar je bent. Kijk naar iemand en zeg, ga weg. Ga weg. Nu, ik bedoel het niet letterlijk, maar ik kan me wel voorstellen dat in sommige omstandigheden het wel degelijk letterlijk kan zijn. Maar dat is een andere prediking, oké? Dus voor vandaag gaan we ons niet houden met die letterlijke ga uit uw land, oké? Maar we gaan hem een beetje anders benaderen. Hier staan er drie soort bolwerken. Want God zegt aan Abraham, ga uit uw land. Want ik heb iets voor jou. Gaan we zien in het volgende vers wat hij eigenlijk heeft voor Abraham. Met andere woorden, ik heb iets bijzonders voor jou. Maar de locatie waar je nu bent is een bolwerk, is een tegenwerking. Wat ik voor je heb, ga je niet kunnen ervaren als je blijft waar je bent. Ik ga het nog een keer zeggen. Wat u graag wil, u mag het... Vergeeft u me als u aanstoot neemt, maar het is ten goede. U mag bidden van hier tot ginder. Als dat gebed niet gepaard gaat, en ik ga u straks bewijzen. Als het niet gepaard gaat met een veranderd denken. As a matter of fact, dat bidden zou moeten resulteren in een veranderd denken. Bent u met mij? En het zijn deze dingen wanneer je hoort, gebed werkt niet. Wie heeft gezegd gebed werkt niet? Gebed werkt wel. Niet omdat je het resultaat niet ziet, dan is het gebed dat verkeerd is. Nee, misschien moet je even kijken naar jezelf. Naar de kerk komen werkt niet. Wie heeft dat gezegd? God is geen leugenaar. Het werk, blijf alsjeblieft komen naar de kerk. Het zijn om deze dingen dat mensen zo teleurgesteld raken en bijna niet meer naar de kerk komen, bijna niet meer willen bidden. Maar mijn gunst, dat denken moet veranderen. Het zijn deze dingen wanneer we kijken naar andere mensen en zeggen, kijk, hun gaan wel vooruit, maar ik ga niet vooruit. Maar waarschijnlijk, hun hebben een heel ander denkpatroon dan jou. En misschien zijn ze niet zo geestelijk, maar dat denken verandert wel. Kijk, als u geen amen wil zeggen, zegt u au, zegt u iets. Begrijpt u? Say something. Nou, hier zien we ongeveer drie soort bal. Er zijn verschillende soort balwerken hoor. Maar ten eerste zegt hij, ga uit uw land. Weet u dat er landsgrenzen zijn? Bolwerken voor een natie. Die eigenlijk die hele natie op een bepaald niveau houden. En als u in die natie bent en u vecht niet ertegen, dan blijft u erin. En wanneer we praten over bolwerken, zijn het over ideeën, redeneringen, filosofieën, ideologieën, die iemand op een bepaald niveau houden. Eigenlijk worden we bijna als bestempeld als te zijn een derde wereldland. Dus die bestempeling alleen is een bolwerk. Want als wij nu blijven in een derde wereld mentaliteit, want dat is het eigenlijk, het is een mentaliteit. Want als je kijkt naar onze resources, zouden we by now veel verder moeten zijn. Bent u met mij? Nou, die mentaliteit met een derde wereld mentaliteit, ook al zouden wij opeens heel veel krijgen. Heel veel resources krijgen. Als je niet oppast, blijf voor rustig nog steeds in die derde wereld situatie.
Bent u met mij? Er zijn bepaalde filosofieën die gelden voor een natie. En als je in die natie bent, als je niet oppast, word je gelimiteerd in jouw journey door die filosofieën. Het is niet alleen afgoderij, dat is het ook. Afgoderij, leerstellingen van duivels. Wanneer de Bijbel praat over leerstellingen van demonen, is het niet alleen ga naar dien afgoden. Nee. Sommige van die leerstellingen houden ons letterlijk achter. En wanneer we praten over landelijke bolwerken, dan praten we op nationaal niveau. We praten op districtsniveau. En we praten ook resortsniveau. Kijk u even goed. Sommige buurten blijven bijna decennia lang in dezelfde situatie. Waarom? Omdat er ook resortsbolwerken zijn. En het lastige van dat ding is, en dat gaan we straks zien, je wordt geboren in dat ding. Je ziet dat ding constant en je hoort dat ding constant hoe bepaalde groepen praten. Bent u met mij? En je wordt eigenlijk geïndoctrineerd. Onthoud dit woord alsjeblieft. Want na 25 mei gaat dit echt aan de orde zijn. Indoctrinatie op zijn best tijdens verkiezingstijd. Dan weet u dat. Okay? En die indoctrinatie gaat met herhaling. Woorden. U hoort iets constant. U ziet iets constant. Bijvoorbeeld, en dat ding is subtiel. Bent u met mij? Bent u nog steeds met mij? Dat ding is subtiel. Op het moment dat iemand zegt, ik kan bepaalde dingen niet doen in dat land van Chan, dan is die persoon geheid onder een bolwerk. Kan er iets goeds komen uit Nazareth? Werd gevraagd. Sobun uit Nazareth is een notorious city, is een notorious dorp. Uit Nazareth komen alleen maar bandieten en boeven. Dus hoe kan het dat uit Nazareth de redder komt? Ziet u daar? Dus dat wil zeggen, al die mensen in Nazareth vechten eigenlijk met een bolwerk. Maar er was eentje die opstond. En zo gaat u ook opstaan. Kom on, geef de heren een applaus. Niet alleen zegt hij aan Abraham, ga uit uw land, maar hij zegt ook, ga uit uw maagschap. Er zijn bepaalde dingen die wij leren in onze families die goed zijn. Normen en waarden. Maar sommige dingen die wij leren zijn niet altijd, helpen ons niet altijd. Laat me je een voorbeeld geven. Mag ik een voorbeeld geven? Prophet, een jonge man die opgroeit in een huis waar er jaar in jaar uit gezegd wordt, je kan niet alleen bruine bonen eten. Je moet variëren. De ene dag bruine bonen, de andere dag nasi en de andere dag bami. Zo'n jonge man die opgroeit in dat huis, die dat jaar in, jaar uit hoort en het ook nog ziet, die jonge man heeft een gigantisch probleem. En als je niet oppast, zegt die jonge man ook nog, ik ga nooit als mijn vader zijn. Eindstand wordt hij misschien erger dan die vader. Dus hij heeft wel de intentie en verstand genoeg om te zien, hey, die levensstijl is niet goed. Iedereen weet waarover ik het heb hier, toch? Ik praat geen raadsels. Okay. Dus die jonge man, ook al heeft hij de intentie om het anders te doen, maar omdat er al een zaad geplant is, heeft het zo lang gezien. En laat me je een geheim vertellen. Hoe langer je het ziet, hoe normaler het wordt. Ja? Ik ga weer even iets zeggen in agersi. Zeker in het buitenland heb je bepaalde minorities
minderheden die bepaalde dingen gewoon op het plein doen. Dus die je eigenlijk niet, die je eigenlijk alleen in privé zou moeten doen. Maar ze komen openlijk op het plein en ze halen hun smerigheid uit. Waarom? Zodat mensen het vaker zien. Zodat eigenlijk de eerste keer wanneer je langsloopt, zeg je... De tweede keer wanneer je langsloopt, je dacht... Maar de derde keer nu, dat je, dan bijna, je ziet het niet meer. Zo werkt indoctrinatie. Bent u met mij? Dus laat me u een hint geven. Pas op met wat u ziet en met wat u hoort. Als u bent opgegroeid bijvoorbeeld in armoede, u heeft dat jaar in jaar uit gezien, wil ik u zeggen, ga uit uw land en uit uw maatschap. Ga weg. Derde bolwerk is uw vaders huis. Heeft u gezien hoe specifiek God is geweest met die instructie naar Abraham? Ga niet alleen uit je land, want laten we eerlijk zijn, als hij uit zijn land gaat, gaat hij toch automatisch uit zijn familie en uit zijn vaders huis. Maar God heeft het nadrukkelijk gezegd, ga uit uw land, ga uit uw familie en ga uit uw vaders huis. Het heeft te maken met tradities, eeuwenoude tradities die werden onderhouden door je vaders huis. En daarom is het ook zo dat er patronen zijn, want er zijn patronen in de vaders huis. Is iemand met mij? Rituelen, dingen die constant gebeuren. In elke generatie zie je een bepaald soort fenomeen, een bepaalde soort gewoonte, een bepaalde soort ziektes, een bepaalde soort manieren van leven. Bent u met mij? En de instructie is, ga eruit. Nou, hoe kunnen we dat in de praktijk doen? Dat is door het woord van God, door je te voeden met het woord van God. En door afstand te nemen van al die toestanden. En misschien kunt u dat niet fysiek doen, maar u moet werken aan uzelf en het in de geest doen. Ik neem afstand van deze traditie. Ik neem afstand van deze gewoonte. Ik neem afstand van dit denkpatroon. Want het strookt niet met het woord van God. Dat wil zeggen, het woord van God moet u kennen.

0: Ik ben Nikita van Christafari en keep listening to Radio Shalom.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tissy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, chow mein, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, herheri met zoute vis en ei, sebiari moxalesi met gerookte kip erdoor, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst erin. En als add-on hebben wij zoutvlees, gebakken vis met oma's speciale saus, antroa, mix gerookte kip en zoutvlees. Als groente hebben wij kouseband, klaroen en pompoen. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso. Nanga a echt sweet tissy voor fossi.
1: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...

0: Yes, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het weer tijd is voor de Happy Hours. Live vanuit de FM 94.5. Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio. Ik groet u vanuit de studio hier aan de Stadionlaan. Dat is de FM 94.5. En natuurlijk ook te volgen via www.shalomsuriname.com. We doen van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 de Happy Hours. Dat wil dus zeggen dat u mag bellen of appen. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Dat kan tot 2 uur. En om 2 uur gaan we verder met de pokoes. Ja, al de aangevraagde songs. Dus welkom erbij. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Het is de aflevering van donderdag 16 juli 2026. Ik ben Leandro Martusovicno. Voor mij een grote eer en voorrecht om u te verwelkomen en samen met u radio te maken om de koning der koningen en de heer der heerscharen te representeren. That is what we do on the station. We represent the kingdom of God. Eenmaal 24 uur. En in de happy hours van 1 tot 2 bent u in de gelegenheid om dat met ons te doen. Dus voel je vrij. U mag dus bellen of appen. We gaan meteen van start. Want mijn kick-off van vandaag die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar. Want wij gaan van start met de happy hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.

Ofika, een van de nieuwste songs. Een kanjer zou je kunnen zeggen. Nova Abioni samen met Oom Jay. Ja, de nieuwe generatie gospelartiesten. Die zijn uit met deze nieuwe. Novikami, Mino Fika. Dat is de kick-off van vandaag. Tevens een van de nieuwe songs hier op de radio. Daarmee zeggen we welkom in de happy hours. We hebben de kick-off gehad. Dus we schuiven de lijnen open. Zodat u kunt bellen of appen naar de studio. De lijnen die staan open. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. In elk geval, we represent the most high. It's all about the King of Kings and the Lord of Lords. Here on the 94.5 FM. U mag dus bellen of appen naar de studio. Dat is hoe we de happy hours doen van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Dan maakt het niet uit wie je bent, waar je bent. Voel je vrij! Yes, het is de happy hours live on air op deze donderdagmiddag. De blessings voor de mensen thuis, de mensen in het verkeer. We groeten de mensen op het werk. Natuurlijk ook de mensen in het buitenland. En al de mensen die hier kijken via TikTok. Yes, God bless you. And enjoy the happy hours. Nogmaals 422650, dat is waarop je mag bellen. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. Daarop mag je groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Kan tot 2 uur. Om 2 uur sluiten we dit gedeelte af. Dan gaan we naar de verplichtingen en de pokus. We feliciteren alle jarigen, al de mensen die het vieren of gedenken. Geniet van je dag, gefeliciteerd. En zo blessing. The blessings all the way vanuit Paramaribo. Het is nog altijd Shalom FM, de 945. Non-stop gospel on the station. Goedemiddag, broeder Leandro. Gods rijkste zegen en genade met u. En ook aan de familie van Radio Shalom, die voor ons dagelijks met Gods muziek en getuigenis verkondigt. Het is een eer en de inspiratie om de Heer te verhogen tot de eeuwigheid. Graag dat lied afdraaien van Jer Gospel Band, de Jawa Medley. En ik bestem het voor u en alle luisteraars. Many thanks and the blessing. Goedemiddag, kom van Shanna. Ja, goedemiddag. Mensen, je mag erbij komen, dus voel je vrij. We zijn tot 2 uur. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Dus voel je vrij om deze geweldige God uit te dragen. We hebben alle reden om dat te doen, hè. Afas van Gado Bungunu. We hebben alle reden om hem te aanbidden. En alle reden om van hem te getuigen. Laat mensen weten dat hij leeft. En vertel wie hij is. Goedemiddag, broeder Leandro. God zegen aan de Shalom familie. Vandaag is het onze 22e anniversary. Dat is broeder Erwin Amadgali en zuster Lisette. Dank de Heere Jezus die ons telkens weer de kracht geeft om door elke situatie doorheen te gaan. Zonder hem zijn we niets. Graag het lied Waymaker van Tyson James. Vraag ik aan voor onszelf en ik bestem het voor ieder. God zegen vanuit Domburg. Lobby Uno, ja man, de felicitaties voor dit echtpaar die vieren vandaag hun 22e anniversary. Dat is brada Erwin en zuster Lisette. Nou, de felicitaties en de zegen vanuit de happy hour. Geniet van jullie dag. Zoek op pas, zodat jullie tijd voor elkaar hebben. Tjawas, mek was makkoluku de pina osso da wego koeri. Ga jullie een beetje wandelen, quality time. Gaan jullie genieten, weet je, terug naar die dag van het huwelijk. Waar toen die kinderen er nog niet waren. Of toen die liefde nog vers was. Maar in elk geval geniet ervan. En nog vele liefdevolle jaren na deze.

0: Het is nog altijd de Happy Hours live vanuit de FM 945. De bedoeling is dat u mag appen en bellen, mensen. Ja, we zijn interactief tot 2 uur. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Smakelijk eten voor de mensen die eten. We groeten de kinderen die van school zijn. Straks is het vakantie, hè. Een tip voor alle ouders, vooral in deze tijd, weet je, niet iedereen kan een vakantie permitteren. Niet iedereen kan geweldige dingen doen, vooral in deze tijd. We moeten realistisch blijven. En het is een beetje hard geworden, een beetje moeilijk geworden. Weet je, het is een beetje duur geworden. Maar één ding dat je tenminste kunt doen, is tijd met die kinderen doorbrengen. Neem tenminste een week verlof, weet je, of een paar dagen. Enough gotap race. Enough gonna tapsi als het budget het niet toelaat, wat te begrijpen is. Maar belangrijk is, breng tijd door met die kinderen. Neem een dag of twee verlof als je kan een hele week. Dan ben je bezig thuis met die kinderen, heb spelletjes, speel met die kinderen. Ga een beetje in de buurt wandelen, want normaliter hebben we die tijd niet. Weet je, want dan moeten we werken. Andere mensen werken op 2-3 plaatsen. Maar die kinderen hebben vakantie. Dus breng tijd door met die kinderen. Ik zeg het altijd, het beste geschenk dat je aan kinderen kunt geven is je aanwezigheid, is je tijd. En natuurlijk als je vakantie kan permitteren, nou prijs God. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, omdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand te kunnen houden. Efeze 6 vers 13. Goedemiddag, mi brada. God zegen en de felicitaties aan iedereen die wat te vieren heeft. Keep doing God's work is good. Groetjes, broeder Mikael. Ja, ja, bless you, brada. Welkom in de happy hour. Bij de studio, goedemiddag.
1: Met oma.
0: Welkom in de uitzending.
1: Oudste zoon is 72 jaar vandaag.
0: Oké, en wie is dat?
1: Elmer.
0: Nog een keer?
1: Elmer.
0: Elmer.
1: Elmer.
0: Elmer. Oké, gefeliciteerd met Elmer. Hoe oud is Elmer geworden? 72 jaar. Is uw oudste zoon nog? Is uw oudste zoon?
1: Mijn oudste zoon, ja. Oké.
0: We zijn blij, want we horen u helder vandaag.
1: Man.
0: Ja, ja, ja. Ik versta
1: u. Ik heb zo'n twee keer gedaan. Die wat kreeg ik.
0: Bent u soms in een andere positie? Bent u in een ander...
1: Ik weet niet wat het is hoor.
0: U moet het bijhouden, want dan weet u precies waar u morgen moet staan.
1: Ik ben 95.
0: Ja, ja, ja. Nee, dat weten we. Dat weten we. Dat weten we.
1: En dan kan ik
0: niet zo. Oké, nee, was maar een advies hoor. Alleen dat u helder in de uitzending komt, toch?
1: Oké, maar vandaag.
0: Ja, ja, ja. Oké.
1: Okay. Happy birthday to all.
0: Mm-hmm.
1: En alles iedereen die wat hier heeft.
0: Oké.
1: Want ik ben ook in een expert.
0: Ja.
1: Oké,
0: okay, dat is
1: voor jou hoor.
0: Oké, okay, veel luisterplezier en ook gefeliciteerd met Elmer.
1: Dank u wel.
0: Oké.
1: Heel lief.
0: Oké. Abong, blessings en veel luisterplezier.
1: Dank u wel.
0: Oké, okay, bless you. Doei doei.
1: Doei.
0: Zoals we de bemoediging hebben gehad, doe je wapenrusting aan mensen, want de duivel gaat rond als een briesende leeuw. En weet je, de duivel komt niet in de vorm van Yeshua Mananga Horen of Yeshua Mananga Tere. Die brein gebruikt libisma. Vooral mensen die, weet je, openstaan. Dan worden ze gebruikt door mensen. Dus jij moet in de geest blijven, want dus zo... Dus masang isabi toch worden gebruikt. Die kunnen je afleiden. Die kunnen je helemaal aan de andere kant brengen. Dus wees op je hoede. Blijf op God gefocust. Let wel, het is een geestelijke strijd die we voeren. Uno nee fetanga kofu, uno nee fetanga mofu. Nou even team biggie. En we laten de dingen aan God over. U mag nog steeds bellen of appen naar de studio. Voel je vrij. Het is radio waar we Christus verheerlijken, waar we getuigen van de Heer.

Awap gado ya pifano udu. Soms lukte chenit. Soms atranga. Weet je, het is soms uitdaging. Vooral als we de liefde van God moeten toepassen, toch? Het is niet makkelijk om voor je vijanden te bidden. Het is niet makkelijk om nederig te zijn. Maar als je ervoor kiest, gaat God je zegenen. Gaat God je hoger opbrengen. Gehoorzaamheid kost je soms een prijs. Maar wasan de zeker, God is nou een beloner. Hij beloont wie hem ernstig zoeken. Goedemiddag allemaal. In de boeken staan wie van het leven houdt en gelukkig wil zijn. Moet zijn tong in bedwang houden en geen leugen over zijn lippen laten komen. Keer het kwaad de rug toe en doe wat goed is. Probeer in vrede te leven. Doe daar uw uiterste best voor. 1 Petrus 3 vers 10 tot 11. Goedemiddag Cindy, welkom erbij. Yes, u mag bemoedigen, u mag groeten, u mag feliciteren. Je mag je pokoes aanvragen.

om te doen. Erwin en Lisette die zijn vandaag 22 jaar getrouwd. Ja, dat is best wel een mijlpaal. Nou, nog veel zegen na deze. En veel jaren samen. En natuurlijk ook Elmer, die is vandaag 72 jaar geworden. Goedemiddag broeder, blessings aan u alle luisteraars. Een liedje graag bestemd voor ieder die werkt bij IMS Mall. Alle luisteraars van Shalom, ook voor uw broer. En wij bemoedigen, mijn bemoediging voor iedereen is: samen zijn we sterk, geestelijk in Christus Jezus. Blessing en groetjes, kom van zuster Jane. Hey blessing bro, de groetjes vanuit het verkeer. God zegen voor jou en alle luisteraars. En bedankt voor alle bemoedigingen. Yes, en dat is Gideon Castiel met Gadu Yepimi. Hey, Blessie Junior. Ja, maar, hoe de rustig. Ook al gaat het niet, de Heer is met ons. Hij is onze strijder, hij is onze beschermer. Hij is onze voorziener. Weet je, als ik nu uitkom met de dag, hè, en ik ga door een bepaalde uitdaging, dan ben ik wel Gadu. Dan met dat Gadu, ik leg die situatie in uw hand. Ik leg mijn gevoel in uw hand. En help me om op u te vertrouwen en in de rust te blijven. Weet je, echt gewoon door te gaan. Dat mag, dat kan, dat is de bedoeling, mensen. We zijn afhankelijk van God. En God laat geen enkele bidder staan. Trouwens, niets gaat door kracht, nog geweld. Alles gaat door zijn geest. Dus het is de bedoeling dat je met je problemen bij de Heer gaat. En dat je om advies vraagt, dat je om raad vraagt. Dat je om leiding vraagt. Mooi, over welk lied heb je het, bro? Niet draaien er helemaal toe, pokoe. Dus ik weet niet precies welke pokoe. Heb je het over Gadu Yepimi? Welkom als je net erbij bent of voor het eerst meekijkt. Het is nog altijd de happy hour. Yes, blessings voor Amma Jeep. Oh, die nieuwe, ja klopt. Trouwens, die clip is al uit voor de mensen. Ik denk aan Washini. Ik denk aan Naomi. Ik denk aan enkel andere mensen die me vroegen wanneer die clip uitkomt. Die clip is al uitgekomen, mensen. Ik moet het nog posten op Facebook. Er moesten wat kleine aanpassingen gepleegd worden. Maar ik denk dat later ik het op mijn profiel post. Voor de mensen die die clip van Change Me willen zien. Dus die is al af. Dus waarschijnlijk vandaag of morgen staat hij op YouTube. Zodat u hem kunt...

Senor Trafford, dat ik je kende, zag ik je al op YouTube als rapper. Dat is ook hoe ik ben begonnen, ja. Door rapmuziek ben ik op de radio beland. Maar uiteindelijk is het hetzelfde, want we verkondigen het evangelie. Ja, het is de manier hoe we dat doen verschilt. Vroeger deed ik het middels rap, eigenlijk tot nu toe. Ik ben onlangs weer in de studio gestapt. Maar belangrijk is, de boodschap wordt verkondigd. Andere mensen die doen het middels, zou je kunnen zeggen, met spandoeken. Andere mensen die gaan op straat staan. Maar er zijn verschillende manieren om dus het evangelie te verkondigen. Ik, de Heere, laat u zien welke weg u moet gaan. Ik geef u raad en houd mijn ogen op u gericht. Gedraag u dus niet als een paard of een muildier dat met bit en teugels in bedwang moet worden gehouden. Dat wil ik niet. Psalm 32.

Dat wil zeggen dat u in de gelegenheid bent om op uw manier radio te maken en de Heer groot te maken. I was down, but now I'm Power Brada, je doet het goed, ga zo door. Nou zeker, ik heb geen andere keus. Voor mij is het een voorrecht, ja, het kost je wel wat. Weet je, voor de mensen die Gods werk doen, die weten wat het betekent. Maar het is een voorrecht, het is een voorrecht. Wamoro Boonsa no Def.

0: Smoke on the Cruyff van uit Sint Maarten.
1: Turn it to a tick, tick, tick, boom. Yeah.
0: A tweede nemen, nou, dankjewel, hè. Is dit voor de uitzending?
1: So I went and turned it where?
0: Yama, I'm a Jeep. That is what we do. We represent the Most High. Mensen, geen aandacht schenken aan andere dingen, hè. Het zegt veel van wie ze zijn, maar ga niet erop in. Wij weten het beter. We hebben Jezus, we hebben de liefde van God. Dus wij laten zien dat we een doel hebben. We reageren niet op doelloze en nutteloze dingen. En ik vraag me af hoe lang deze persoon het zal doen. Maar may God bless you. Ik wens je succes met wat je bezig bent te doen. Maar go sukuwa uroko, go sukuwa saamdu bro. Ah, ik ga iets doen, je hebt iets op te doen. Dan in een live te komen en te blijven uitschelden. Je zegt nou allemaal negie aandacht. Dus doe je ding. Ga ergens werken, ga iets doen. Ga iets doen. Nee, je hebt wat saamfu, doe je fugana ofzo. Als u Gods paden verlaat en afdwaalt, zult u een stem achter u horen zeggen: nee, dit is de weg, hier moet u lopen. U zult al uw zilver en gouden afgodsbeelden vernielen. Ze weggooien als voorwerpen die u niet wil aanraken. Weg ermee, zult u zeggen. Jesaja 30, vers 21 tot 22. Ja, inderdaad. Kom bij Gigama, je staat manning. Dus gedenk hem in gebed. Hij heeft het hard nodig, hij heeft het hard nodig. De groetjes voor de mensen thuis, de mensen over straat. We groeten de mensen op het werk. Natuurlijk ook de mensen in het buitenland. We genieten van Gods aanwezigheid hier en niets kan het verpesten. Hij die in ons is, is meer dan die.

0: Mike die meldt zich ook aan. Ja, ja, welkom, welkom in de happy hours. De lijnen die staan open, mensen. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En natuurlijk je pokoes aanvragen. Mijn lunch is over. Zie je weer in the next life. God bless. Werk prettig. En ik hoop dat je lekker hebt gegeten. Met de studio, goedemiddag. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, ja.
1: Ik groet u.
0: Groetjes terug.
1: Ja, ik groet iedereen die luistert naar radio. Hallo.
0: Mm-hmm.
1: En ik feliciteer ook alle jarigen.
0: Hoe hoor ik u zo ver vandaag, jongen? Sapsa.
1: Wat zegt u?
0: Hoe hoor ik u zo ver?
1: Nou.
0: Ja, zo echo-achtig heb je die telefoon ondersteboven gehouden of zo.
1: Dan ligt het aan de telefoon hoor.
0: Oh, oké, oké, oké. Maar welkom, welkom. Wat gaat u doen?
1: Maar ja, ik groet iedereen mm-hmm. die luistert naar Radio Tattoo. En de aanzien van degene die zo lastig doet om steeds te bellen en zo hinderlijk doet. Maar wanneer laat u aan dat
0: doen? No. Nee, is niet op telefoon, is op TikTok. Dus we zijn live op TikTok en aan mij kos ja constant. Dus als jullie het zouden zien, dan moet ik hi boy. Maar ja, we... Het hoort, dat wil zeggen, we bereiken nieuwe mensen toch?
1: Yes.
0: Ja, ja, ja. No, absoluut niet, absoluut niet. Juist daarvoor doen we
1: dat. Ja. Dan probeer je ons te belemmeren, maar de vijand is een leugenaar.
0: Helemaal.
1: Toch? Mm. We gaan door met het goede werk.
0: Zeker.
1: En ik feliciteer iedereen die wat te vieren heeft voor.
0: Oké.
1: Een gezegende dag verder. Groetjes van mij.
0: Hetzelfde, blessings.
1: Ja hoor. Doei doei.
0: Ja, doei doei.
1: Doei.
0: Goedemiddag broeder Leandro, een gezegende uitzending, gefeliciteerd met uw mooie video. Ik heb het vandaag al gezien op YouTube. Oh ja, nou ik feliciteer jullie hoor, want uiteindelijk is het om zielen te winnen. De batak nou ook weer begin. Dus deel het voor de mensen die de heren nog niet kennen. Blessings voor de ieder die wat te vieren heeft. Jesaja 41 vers 10. Vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben met uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn heel rijke rechterhand. Keep doing the good work. Groetjes zuster Sietje, ik geniet van de uitzending. Mag ik het liedje van Let the Church Say Amen? Damita. Oké, ik moet hem voor je zoeken.
2: Is de liefde voor...
0: Maar in elk geval welkom.
2: Ik wandel de verslagen dit om home run stappen.
0: Geniet van de uitzending mensen, dat is de bedoeling. Gefeliciteerd allemaal, u krijgt de felicitaties van Disa Makawomi. Ja, dag Pretty Brown Baby, welkom erbij. Voor de mensen op radio, ik lees ook de comments die op TikTok binnenkomen. Althans niet allemaal hoor. Degene die bestemd zijn voor de uitzending. En degene die de normale opmerkingen. Want er komen ook abnormale opmerkingen binnen. Maar dat ga je hebben. We leven in een wereld. En we zijn bezig. Eigenlijk, je mag dit zien als op straat het evangelie verkondigen. En if you want, kies koskos, go prik it op straat. Ga dat doen, dan ga je zien dat mensen dingen op je gaan gooien. Mensen gaan je dingen zeggen. Omdat niet iedereen het verdraagt. En niet iedereen wil het woord van God horen.
3: Omdat je mij lief hebt, ik heb kracht. Omdat je mij lief...
0: Jezus zeide, deze mensen, fariseeën en de schriftgeleerden, eren God met de mond. Maar in hun hart moeten ze niets van hem hebben. Hun godsdienst is waardeloos. Ze houden zich alleen maar bezig met menselijke wetten. En niet met de wet van God. Matthäus 15 vers 8 tot 9.

De groetjes richting de kindertehuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen. En natuurlijk ook de gevangenissen, de ziekenhuizen. God bless you. Blijf op de Heere vertrouwen, mensen. Hij doet wonderen. Hij kan jouw situatie veranderen. Dus no brokosaka, no lassi ati, met andere woorden, geef niet op. Laat niet los, hou vast aan de Heere. Jij hebt de oplossing niet en daarom ben je radeloos. Jij zit met een probleem en daarom ben je, je aan stress. Je brokkoi in de dapje, omdat je niet weet hoe je eruit komt. Maar denk eraan, je bent niet alleen. Degene die alles weet, degene die alle macht heeft, woont in u. Isabna lekte ya wakanga was masap ala antwoord. Ma ifinet takangas ma ifinet soras ma insaye go yesayepsa e wacha ala ma mimal. Die persoon ook je ook niet adviseren toch? Die persoon denkt, het gaat goed met je. Het lukt wel. Want je bent rustig, je zegt niets. Maar de Bijbel zegt, bid als je wijsheid nodig hebt. Dus alles dat we moeten doen is God betrekken. En hij doet alle dingen medewerken ten goede voor zij die dat doen. Dus betrek God in je problemen, in je situaties. Hij wil

Nogmaals de felicitaties aan alle jarigen, al de mensen die ze te vieren hebben. We denken aan Erwin en Lisette, die vieren vandaag hun 22e anniversary. Brada Elmer, die is vandaag 72 jaar. Yes, de felicitaties voor al deze mensen. En als er nog meer zijn, voel je vrij om de persoon hier in de bloemen te zetten. En het feestje hier met ons te vieren. Chrisma die zegt, mi pokuja. Ja, mi loba pokutu. Voor altijd draai libitok, deze saptak ai. Dat lied spreekt je aan. Oye, luku guang abakadeya, luku tak boy na dape mi bedeo. Heel vaak denk ik terug, hè. Niet omdat ik terug wil zijn, maar om te kijken waar God me uit heeft gehaald. Wat God allemaal in mijn leven heeft gedaan. Dan wil ik ook wangen bakken met dat boy, Gado boy. Nee, dat klik van Rashanke, dat ik minou die.

Makkelijk eten voor de mensen die schaften. Werk prettig voor al de hardwerkende mensen. Jezus zei tegen zijn leerlingen, voor een rijke is het bijna onmogelijk om in het koninkrijk van de hemelen te komen. Je kunt zeggen dat het voor een kameel gemakkelijker is om door een oog van een naald te gaan, dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Matteüs 19 vers 23 tot 24. Ik wil aanvullen dat omdat ik gudu i verkeerd a Bijbel is natak ala gudu mang ab moiti. Maar in de meeste gevallen, omdat rijkdom hun God is. Rijkdom is hun baas. Die mensen leven voor die rijkdom, maar eigenlijk is die rijkdom hun waarde. Zolang je waarde wordt bepaald door aardse rijkdom, ben je arm. Want dat wil zeggen, je kent je waarde niet. En je weet niet dat je veel meer waard bent dan alle goud en zilver. Onze rijkdom komt niet van deze wereld, mensen. De Bijbel zegt, we zijn kinderen Gods en omdat we kinderen Gods zijn, zijn we mede-erfgenamen. Mede-erfgenamen van God. Wat is het eigendom van God? Niet alleen deze aarde. De aarde is maar één deel van die hele biljoenen sterren. Van al de dingen in de atmosfeer, al die planeten, al die sterren. Al die hemellichamen, andere hemellichamen, die satellieten, andere satellieten, man. Ja, maar in elk geval die planeten en al dat soort dingen. De aarde is maar één tussen de biljoenen. Dus if God een eigenaar voor Allah de Sand is, dan ben je niet alleen eigen mede-erfgenaam van de aarde, maar van de hele schepping. Dat wil zeggen ook de zon, de maan, de sterren, al de levende wezens. En daarom, Jezus, dat je zult met mij regeren.

Shalom, dat komt van Palmer. De lijnen die staan open, mensen. Je mag nog steeds appen of bellen. Vandaag is de app-afdeling rustig.

Nogmaals een felicitatie voor Erwin en Lisette, die 24e anniversary. En Brada Elmer, die is vandaag 72 jaar geworden. Goedemiddag broer Blessie, God is goed, kom van Ollie.

0: Ja, de groetjes aan u allen. De mensen die ons volgen vanuit het buitenland. Die ons live streamen via www.shalomsuriname.com. U bent tot 2 uur in de gelegenheid om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokoes aan te vragen. Heeft u een abmasra et mensen, nodig de Heer uit in je hart. Het is de belangrijkste stap die je kan maken. Het is de belangrijkste keuze die je ooit zult maken. No lipsondro gado. En dat is de boodschap die wij delen vanuit deze zender. Ik geef je deze raad, ga naar God en leg hem de situatie voor. Want hij doet machtige en onbegrijpelijke dingen. Hij verricht ontelbare wonderen. Job 5 vers 8 tot 9. De blessings voor de mensen in het verkeer. En als je voor het eerst meekijkt of meeluistert, welkom, aangenaam shalom aan u voor te stellen. Het is de FM 945, radio waar Christus centraal staat. We gaan even naar wat WK-informatie. Want natuurlijk hebben gisteren, was er een wedstrijd. En dat is de laatste halve finale wedstrijd. En die ging tussen Engeland en Argentinië. Engeland nam voorsprong in de... Ja, zij namen eerst een voorsprong van 1-0. En Argentinië wist knap terug te komen. En bepaalde de eindstand op 2-1. Dat betekent dus dat Frankrijk en Engeland spelen voor de derde plaats. En dat is zaterdag om 6 uur. En zondag hebben we de finale tussen Spanje en Argentinië. En die wedstrijd is om 4 uur. Ja, daar is het afgelopen. Daar is het na 4 jaar weer. Besari wel even. Hè. Ah, ik vind het jammer. Ik ga het missen. You wonder waarom ik om de 4 jaar ernaar uitkijk. In elk geval gefeliciteerd alle Argentinië fans. Gecondoleerd Ronaldo fans. Maar meestal naar de Ronaldo fans na tegen Argentinië. Met de studio, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag broer.
0: Ja, bless you brother. Welkom in de uitzending.
1: Ja, met Fred Jordi Samakawomi.
0: Ja man. Ubriti Vieri. Takangami.
1: Ai, meu ano há pouco é um.
0: Só há pouco.
1: Ai, há pouco foi educação.
0: Educação, só de um.
1: Ai, I'm a soldier.
0: Okay, connoteer.
1: Yes, thank you.
0: Hey, bless you, brother, and bedankt voor het bellen.
1: Okay.
0: Ai. Je mag bellen op 422-650. Of zo niet, doe het via onze WhatsApp-nummer. Dat is 875-5358. Het kan tot 2 uur. Dan mag je groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokoes aanvragen.

Yes, and that is niemand minder dan Peter Domini met Kari Masra, een former number one op de radio. De lijnen die staan open, mensen. Je mag met ons radio maken en de heren verhogen. Yes, we represent the Most High. De naam boven alle namen. De Heer der Heerscharen, de Koning der Koningen. Degene voor wie elke knie zal buigen en elke tong zal beleiden. That is the name we represent on this station. En u bent in de gelegenheid om dat op uw manier te doen. Door te bellen of te appen. Dus voel je vrij.

Roberto Rosso met Touch of You. Yes, blessings voor degenen die meeluisteren. Ik hoop dat u geniet van de uitzending en dat u wordt bemoedigd. Na 2 uur krijg je non-stop music, mensen. Dus sorry dat ik de muziek onderbreek. Maar het is nu het interactief gedeelte. Dus de bedoeling is dat de mensen bellen of appen, dat ik de berichten lees. U bent door de doop met Christus begraven, maar door het geloof in de macht van God, die ook hem heeft opgewekt uit de dood, bent u nu met hem opgestaan en hebt u nieuw leven ontvangen. Colossenzen 2 vers 12.

Swan Touch, denk aan die bloedvloeiende vrouw. Weet je, soms lijkt het alsof je met 10.000 problemen zit. En gewoon als je in de tegenwoordigheid van God komt, dan ervaar je bevrijding, ervaar je verlichting. Dit is waarom ik me regelmatig ervoor kies om in de tegenwoordigheid van God te zijn. Het is voor mij therapie. Ik heb het nodig. Want de hebi zei je met alle deo. Denk niet dat omdat je naar de kerk gaat of omdat je gelovig bent, dat je geen lasten kan hebben. Of dat je dingen je niet kunnen treffen. Of dat je niet in problemen kan komen. Nee, juist wel. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen. Dus je kunt best wel door heel wat uitdagende dingen heen gaan. Maar denk eraan, we hebben de Heer. Dus als het als je vermoeid raakt, als het te veel wordt, en if it's on a weary day, de guagado, ga naar de Heer. Weet je, dan ga je hem aanbidden. Saka yusrefi dabe. One touch is enough. Olly die zegt mooie pokoe bro.

That is an textil door disama kaomi. That is famous name bakayong Miss Grifani. Radio. Ja, die heeft daarnet gebeld. Nogmaals de felicitaties voor Erwin en Elisette. Die vieren vandaag hun 22e anniversary. Gefeliciteerd guys en God zegen. En ook Brada Elmer die viert zijn 72e jaardag. Goedemiddag Brada Leo, kunt u Kari Master afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you and blessings. God zegen bro Lea, graag Wang Gadode voor ieder die afgestemd is. Groetjes uit warme Amsterdam. Ja, Maureen Aviputa smiley, want dat is op samo takito. Die Nederlanders zeggen dat 16 graden lekker weer is. Dat de chari go by Asia. Dat de dapen nga gewoon trui miwan dan nga jas. Maar ik zou zeggen, geniet ervan. Het is, ik gun het jullie helemaal hoor. Omdat het niet altijd zo is. Al is het maar één keer per jaar dat men zo kan genieten van warmte. Dat toch dikke lage heren. Ja, maar men zegt, wat te veel is ook niet goed. Of al meer wordt het zodanig heet. En die huizen in Nederland zijn niet gebouwd voor een warme klimaat. Maar meer voor een koude klimaat. Dus ik bewonder jullie wel hoor. Want ja, te waren we begin op alle de sa opo. We begin op alle de rum, alle de da, dore opo. Eerko en leti, fene leti. Maar voor mij de Holland ook zo'n hap, Eerko. Wat ga je met de Eerko doen? Ik was, de laatste keer was ik in 2017 in winter daar. En weet je wat ik zo mooi vond? De mij put us off gewoon op een balkon. Want het is koud buiten toch? Voor mij wordt je soft kouder wanneer het daar is dan in de ijskast. Want als het koud is, dan mij put ik gewoon naar mij goed te kassen of adoro zien. Nog wat ijskast nog ervan nodig. Voor mij tijdens winter de ijskast niet gebruik dan. Maar je put de sana adoro zien. Maar in Lugu aan de kangwanga ding. Ik denk dat je put aan met die adoro zien wanneer je gaat koken. Dan is het dat met die de moro. Buurman kwanga steek. We krijgen de groetjes van Latoya Atma. Dag Latoya, welkom erbij. Wie schuilt bij God de Allerhoogste kan rustig slapen, want de Almachtige beschermt hem. Psalm 91 vers

Ja, en if you want make a Santa de wapen, dan moet je het vlees kruisigen, mensen. Als je in het vlees staat, als je vanuit het vlees denkt, vanuit het vlees wandelt, dan belemmer je de Heilige Geest. Dat is de manier om de Heilige Geest te belemmeren, door in het vlees te blijven. Galaten zeggen, het vlees werkt de geest tegen en de geest werkt het vlees tegen. Galaten 6 zeggen, je zult zaaien waarop je zult oogsten waarop je zaait. Als je op de akker van de geest zaait, ga je geestelijke vrucht oogsten. Maar als je zaait op de akker van het vlees, ga je vleeselijke vruchten oogsten. Dus de vraag is, waarin investeer jij? Waar besteed jij je tijd aan? En wat beschouw jij als prioriteit? Je weet, je kunt elke dag kiezen, wandelen of noem het je hart volgen. Maar als je je hart volgt, ga je daarbij geen geestelijke dingen ontwikkelen. Je gaat daarbij geestelijk niet gloeien. Want je hart ontwikkelt alleen maar, weet je, de Bijbel zegt, uit je hart komen de verlokkingen van deze wereld. Dus je hart verlangt alleen maar naar natuurlijke dingen, naar aardse dingen. Dat is ons hart. Ons hart heeft een, hoe noem het? Aguinde grond absani.

0: ati wonder waram solei chef sawasan ide lostuasan de denk tak e weet je ati angriffing. Maar als we geestelijk willen groeien, moeten we luisteren naar de Heilige Geest. En dat is vaak genoeg tegen die het verlangen van onszelf. Maar de vraag is, willen we dat? Wil je groeien in de geest? Ja, dan gaan we onze ik moeten kruisigen. We gaan onze vlees moeten negeren. Je gaat moeten sterven in het vlees, zoals de Bijbel dat zegt. 9:59 met de studio. Goedemiddag. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hoort u mij? Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, ja.
1: Oh, mijn god.
0: Ja, u moet via de radio luisteren.
1: Oké, goedemiddag. Leandro.
0: Ja, goedemiddag. Zat u praten hoor.
1: Sister Ella Adam. Laat me zeggen Ermila Adam.
0: Oh, die zangeres, no?
1: Ja.
0: Welkom in de uitzending.
1: Wat
0: ik zeg welkom in de uitzending.
1: Oh, dankjewel.
0: Alsjeblieft, zeg het maar. Wat doe je voor ons?
1: Ja, ik wil ten eerste mijn zusje feliciteren.
0: Oh, oké.
1: Ze heeft een nieuwe single uitgebracht. En ik wilde laten weten dat ik super, super trots op haar ben.
0: Mm-hmm.
1: En ik wil ook de gelegenheid om ieder of ieder te vragen om naar dat lied te gaan luisteren, net als ik het hier kan aanpassen.
0: Hoe heet dat lied?
1: Sanyadu.
0: Nog een keer?
1: Sanyadu, dus het spreekt S-A-N.
0: Oké. Okay. Heb je een link die je kan sturen naar ons WhatsApp-nummer?
1: Ik heb jullie WhatsApp-nummer.
0: 875-5358.
1: 5358.
0: Ja. Oké. Okay. Nee, als je hem hebt geappt, dan komt het zeker goed. Dan zetten we het in het systeem.
1: Oké.
0: Okay. Abon?
1: Is goed.
0: Bedankt voor het bellen en ook gefeliciteerd met die nieuwe single.
1: Thank you very much. Abon? Als laatste iedereen laten weten dat niet onmogelijk is voor deze God.
0: Amen.
1: Fijne dag.
0: Hetzelfde.
1: Thank you.
0: Bless you.
2: Under the blood, me see me under the blood. Under the blood, me see me under the blood.
0: U hoeft alleen sterk en moedig te zijn en heel de wet die Mozes u gaf letterlijk te gehoorzamen. Als u dat doet, zal alles wat u onderneemt gelukken. Joshua 1 vers 7. Goedemiddag broeder. Groetjes aan u en gezin. Mag ik het lied God Never Fails and My Daddy is the King? Ik bestem het voor Prins Sam in het verkeer. Alle gemeenteleden van Touch of Faith Ministries. Alle luisteraars in het bijzonder Christine Donk en Claudine Cross. Groetjes van zuster Mario uit Para. Die Samakawomi die zegt Efeze 6 vers 13. Ja, daar moet de wapenrusting staan volgens mij. En Galaten 5, daar heb je de vruchten van de geest. Ja, bedankt voor die teksten, brada. Goedemiddag, brada Leandro. Kunt u het lied Asa Make You Winnie? Dank u, blessie. Boy Rishita, ik moet die pokoe weer zoeken, boy. Ik weet niet als we die pokoe nog in het systeem hebben, maar dat is wel een hele mooie lied. Dat is van Fanny Asampa. Maar nou, op de oude pokoe zou ik uit dat systeem.

is hier ander bescher, of een plekje, er is hier andere betere schuilplaats. Het is beter om te schuilen bij de heren, mensen. In Afgosuku, no one kibri presi in Abusi. In Afgosuku, no one kibri presi onder one de bigibong. Nou, in Af, weer walosani voor kibriu. Alles dat je nodig hebt is de heren. En wanneer je de heren hebt, ben je beschermd. Laatst nog, weet je, en dit is ik respect voor de mensen die het doen. Ik wil jullie niet in de reden vallen en ik veroordeel jullie niet. Maar iemand vroeg me laatst, Leandro, Mim gebruikt blauwsel. Dami Aksama, waarom wil je blauwsel gebruiken? Hij zegt ja, om bescherming toch? Maar ik vroeg hem toen, als de Heer je al beschermt, als God zegt, ik ben met je, en als ik met je ben, hoef je niet te vrezen. Waarom zou je nog iets zoeken om je te beschermen? Waarom zou je nog iets zoeken om je veilig te, weet je, om je het gevoel te geven dat je veilig bent? Dat wil zeggen, je legt je vertrouwen in dat ding. Je ziet dat ding als een soort van beschermmiddel. Maar als je vertrouwt op Masra, in dat beschermmiddel van Odu, ga dan naar je beschermer. En bij hem ben je veilig. Dus inaf nap noa trasan van Odu. Noa tine bere. Noa boine anu. Ik nogmaals, dit is geen vingerwijzing naar de mensen die daarin geloven. Maar if je briefing gado inaf de sandat van Odu. Daniel 4 vers 34. Maar aan het eind van die tijd keek ik Nebukadnezar omhoog naar de hemel. En kwam mijn verstand terug. Toen prees ik de allerhoogste God. Want hij is God, hij is de God die eeuwig leeft. Hij is voor eeuwig koning. Hij regeert door alle eeuwen heen. Florida groet. Ja man, God bless you too bro. Familie Deira is afgestemd. Mag ik nog een muziekcommando? Wow, check die bro. Als er genoeg ruimte is, dan krijg je het zeker te horen. Mimluku, evenwel soort pokoeja bedoel.

0: Lito, lit, Letito, Oman die zegt, yes broer, hij is onze beschermer, eenmaal 24 uur. Voor die nog bij briefing gaat doen, etc. Dan teme ik op plasje van pres, weet je, mannen vooral in Suriname, dat we plasje even zien, passie of in Abusi. Dat altijd mee bespitten, maar zo heb ik het geleerd. Ik heb het geleerd dat de mijn brieftak zijn ook konijn bakken. Wel sinds mijn draai liep, nooit meer doen. Nooit was aan ook kan aan bakken, durf. Ik denk dat de takroes aan de vrede, no?
1: No.
0: If je sap masra en je loopt of je bent vol van de geest, mag je weten dat de duivel bang voor je is. Niet voor jou, maar voor die geest in jou. Voor die autoriteit in jou. De demonen man knap zijn jou. Maar if je vrede, dan mag sap tak door intimideren. Ze gaan je bedreigen, ze gaan je lastigvallen. Omdat ze weten van die

Bovenal, als je God niet kent. Ga de duivel je van de kast naar de muur sturen. Hij gaat je intimideren. Gewoon nou blaf die daar op die gilong. Terwijl tegen Luko deze tak aan een dagu zonder TV. Wat dagu zonder TV nou man bet you. En nou man keer you. Want zijn kracht is zijn bek, hè. Zijn bek met zijn tanden. Een hond kan je daarmee doden. Maar even wat dagu na TV van keer you. Oh blaf no more. Da, if je vrede toch, dan je long zo maar. Je long je want dagu zijn na TV. Terwijl hij tegen dagu. Hey, shh.

0: Dance at the summit in Techo. At the summit in Techo. Dat wil zeggen dat we zo meteen gaan moeten groeten. We gaan zo meteen afsluiten. Laten we nog even de laatste berichten doen. En zij zeggen: Heere onze God, u bent alle lof, eer en magwaard. Omdat u alles gemaakt hebt. Alles is ontstaan en gemaakt omdat u het wilde. Openbaring 4 vers 11. Blessings en lobby. Daarmee gaan we eruit mensen. Daarmee zit de tijd erop. We mochten vanaf 1 uur samen radio maken. En daarom wil ik al de bellers, alle appers bedanken. Bedankt dat u met ons de happy hours hebt willen doen. Dankzij jullie mochten we weer getuigen en een geweldige uitzending doen. Dus bedankt voor uw bijdrage. We feliciteren nogmaals alle jarigen. Erwin Elisette met hun anniversary. En Brada Elmer. Dat was het weer. Ik ben Leandro Marto Suvigno. Ik zat eraan vanaf 1 uur. En het is mij altijd een grote eer en voorrecht om u te dienen. En vanuit deze plaats hem te representeren. Nou, we hebben het weer gehad. Ik zou zeggen, blijf hangen, want de pokus die nemen over. U kunt dus tussen nu en vanaf 2 uur genieten van de pokus. Die zijn aangevraagd door de bellers en de appers. Nou, dat was het. Ik ben Leandro Marto Suvigno. Tot zover de happy hours voor vandaag. Donderdag 16 juli 2026. Bedankt, tot morgen. Love you, bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani. Naskip. Naviu.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
5: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 3:00.
1: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
2: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
1: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
2: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
1: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani, safe and enjoy.
3: Connected, I like it.
4: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
3: Connected, I like it.
4: Connected na Osso, affordable for you.
3: Yeah, yeah.
4: Connected na Broco, met TV's uw business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
3: Keeping you in touch.
4: Connected na Scoro, online plus Larry is lucky.
3: Connected, I like it. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. Telus, you're keeping us in touch.
5: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
6: Zrana Zani. Naskip. Naview.
7: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
8: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Dit is Inspiration FM.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
5: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
6: Zranazani, Naskip, Navio.

0: 43 auto 20 31 OT. De beat een AP, met je boy hou het die.
1: Ja, we hebben gewoon weer nieuwe technologie.
0: En dan voel je het niet, dan luister je toch niet. Als God maar met ons doorgaat, dan is het helemaal van.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: Mijn verleden is voorbij. Ik leef in de tegenwoordigheid. Dank de Heer dat Hij er voor mij is. Yo, ik ben Amelo Junery Raymond en ik luister ook naar radio.
1: Het is 5:00.
2: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat, nummer 14.

Hallo kleine en grote happy kids. Welkom bij de vertelling vandaag. Ik ben zuster Naomi en ook vandaag wil ik jullie aangenaam bezighouden. Zoals je weet is de tekst van deze week gehaald uit Handelingen 2 vers 21. Maar wat staat er in die tekst? In de tekst staat dat dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept, worden gered. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept, worden gered. Trouw God in de hemel, deze ochtend willen wij u aanroepen. Omdat er staat in Handelingen 2 vers 21, dat een ieder die u aanroept, o papa, dat die wordt gered. En wij willen gered worden, heren, van angst, van pijn, van verdriet, heren, van financiële situatie, van pesten, van alle soorten dingen, o koning, heren, willen we gered worden. We willen bij u in het eeuwig, met u door het eeuwig leven gaan, o papa. En daarom, heren, vragen wij u met ons te zijn, in Jezus' naam, amen. Happy kids, deze week vertellen wij over de dief en dit is een echt gebeurd verhaal. We weten dat Ram een kleine jongen was en dat hij spullen van mensen afpakte. Hij bleef nu in het kinderthuis en ook daar was er geld gestolen van de kindertjes in het kinderthuis. En de kinderen die vertelden het aan de leiding. Ze vertelden het aan papa Legene. Die vond het belangrijk om de politie erbij te halen. De politie die kwam in het kinderthuis. En die sprak met alle kinderen. Dus ook met Ram. Ram zei, hoe kan ik stelen? Hoe kan ik geld nemen? Ik kan dat niet doen. U bent zo goed voor mij, papa Legene. Waarom zou ik zoiets doen? En er niemand bekende dat zij dat geld hadden genomen of dat geld van de kindertjes stalen. En het bleef zo. Enkele weken, ik zei al vorige keer dat het rond de kerstperiode was. En de zendeling, dat was papa Legene en zijn vrouw, die gingen uit. Die waren uitgenodigd om leuk met vrienden te gaan eten en te gaan babbelen en te praten over het werk van de Heere en over het zendingswerk. En dat vonden ze fijn om te doen. Terwijl ze uit waren, dan gebeurde er iets heel vreselijks. Mama en papa die kwamen terug en ze hebben ontdekt dat er een groot bedrag aan geld was gestolen. Wauw, eerst waren het dubbeltjes en 5 centjes en nu was het heel veel geld dat was gestolen uit hun kamer. Alle jongens en meisjes werden ondervraagd. Ook Ram. Allemaal. En weet je, allemaal zeiden dat zij er niets van wisten. Papa Legene was heel erg boos. En hij was zo zeker ervan dat Ram het geld gestolen had. Omdat een klein meisje van het kinderthuis had gezien dat hij over het hek naar binnen was geklommen. Dus er was een getuige die heeft gezien dat hij over het hek is gegaan naar de kamer waar het geld was. Dus papa Legene liet de politie weer komen. En de politie die sprak streng tot hem. Ram, heb jij het geld genomen? Je moet het nu zeggen. Nu moet je het zeggen. En Ram zei, nee politie. Nee, beambte, ik heb het geld niet gestolen. Toen liet papa Legene Ram meegaan met de politie. En de politie liet hem opsluiten in een donkere cel. In het cellenhuis.
En de volgende morgen liet een politieagent weer uit die cel halen. En ze vroegen hem nog een keer: Ram, heb jij het geld gestolen? En Ram hield voet bij stuk. Wat betekent, hij zei: nee, ik ben het niet. En de politie, die agent, die heeft hem een paar rake klappen gegeven. Met die gummistok. En iedereen die jouw gummistok kent, je weet hoe pijn dat doet. Mijn papa is ook agent geweest en hij heeft ook een gummistok gehad. Je wilde geen enkele klap met die van die gummistok hebben. Het deed je billen of je voeten, je handen zoveel pijn dat je begint te huilen. En Ram begon te huilen. Hij zei: beambte, mino le moro, mo takatru, ik ga vertellen wat ik heb gedaan. En Ram vertelde dat hij het geld had gestolen. En hij vertelde ook waar hij het had verstopt. Toen de politie naar de plaats ging, vonden zij ook dat geld, dat groot bedrag dat was gestolen van papa Legene. En daar vonden ze ook een heleboel andere dingen die Ram de vorige keren had gestolen van mensen. En papa Legene was zo verdrietig. Hij was zo verdrietig en hij wist niet wat hij moest doen. Ram wist niet hoe hij terug moest gaan naar het kinderthuis. En hij ging weg. Hij ging daar niet. Hij liep gewoon stilletjes weg. Niemand wist waar Ram was. Niet papa Legene, niet mama Legene, niet de tantes, niet de kinderen, niemand, niet de politie. Niemand wist waar hij naartoe was gegaan. En ze begonnen te bidden. Ze baden en ze vroegen: Heere, help Ram, laat hij terugkomen. Wilt u met hem zijn en hem bewaren? Papa, helpt u hem en bewaar hem, o papa. En het leek alsof alles voor niets was. Alsof de gebeden niet verhoord werden. Want Ram kwam niet terug. Maanden gingen voorbij. En nog geen spoor van Ram. Op een dag maakte papa Legene de zendeling een tocht op de Komowijne rivier in een klein bootje. En toen gebeurde er iets dat hij nooit had verwacht. Plotseling zag hij Ram daar onder die struiken aan de oever zitten. Weet je, daar aan de kant van de rivier, daar zo onder een klein boompje, daar zo zat Ram. En hij zag er helemaal niet uit. Hij zag er weer helemaal onverzorgd uit, helemaal ziekjes. En de zendeling, papa Legene, ging naar hem toe. En hij zei: Ram, wil je zo doorgaan met je leven? Hoe leef je zo? Of wil je tot verandering komen? En als je dat wil, moet je nu met me meekomen. Nu gaan we terug naar het kinderthuis. En toen stapte Ram in de boot. En samen gingen ze terug naar het kinderthuis. In het kinderthuis begon Ram te huilen. En hij zei: papa Legene, kunt u mij alstublieft vergeven? Ik heb zo spijt dat ik uw geld heb gestolen. Ik ga nooit meer doen. Nooit meer ga ik het doen. Ik wil veranderen en ik beloof dat ik het niet meer ga doen. Ik ga nooit meer stelen en ik ga ook nooit meer weglopen. En Ram werd vergeven door papa Legene. Wat er verder gebeurt, dat horen we morgen, Happy Kids. De tekst is gehaald uit Handelingen 2, vers 21. En het zegt: dan zal ieder die de naam van de Heere aanroept worden gered. Happy kids, zie jullie morgen. Doei!

0: Het is 6 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer 8122 3K.

0: Trend Direct for you, ultima hamac.
1: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
2: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

for grace, for my direction. Don't prophesy, I said he's here.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

groet u met een groet vol verwachting naar de komst van onze Heer Jezus Christus. Dit programma wordt verzorgd door mij, Apostel Hanna Oliveira, op Radio Shalom 94.5 FM. Het programma is elke zondag van 9:30 tot 10:00 en de herhaling op donderdagavond om 6:30 tot 7:00. Dit programma ben ik vorige week begonnen en ik wil de luisteraars mijn excuses aanbieden dat ik niet me heb voorgesteld als Apostel Hanna Oliveira. En we gaan vandaag verder met wat ik vorige week het een en ander heb verteld over waar dit programma over gaat. Dat het gaat om de gemeente die awareness te geven van de komst van de Heer Jezus Christus en dat we ons klaar moeten maken als bruid van Hem. En dat is mijn opdracht wat ik heb gekregen om aan het lichaam van Christus te sleutelen. En ik heb vorige week het een en ander aangehaald dat we gaan praten over zoveel verschillende onderwerpen. Waaronder artificial intelligence, cashless society. We gaan praten over het merkteken van het beest. We gaan praten over Neuralink van Elon Musk. We gaan praten over de digital ID, over World Economic Forum. We gaan praten over afwijzing en verwerping. Onderwerpen die nodig zijn om de bruid klaar te maken. Want als ze verwond en ziek is, dan kan ze zich niet overgeven. Ik heb vorige week gesproken over de kracht van intimiteit. Dat is eigenlijk het merkteken of het criteria van de bruid van Christus. Dat ze vol van intimiteit is, vol van liefde. En dat haar motieven gezuiverd worden. Dat wil zeggen dat ze nu op dit moment bezig is haar kleed klaar te maken. Dat wil zeggen in de waskamer zonder vlek, zonder rimpel, alles eruit strijken, bleek gebruiken. En dat wil zeggen de goede daden die de Heer wil dat we moeten uitstralen. Zijn karaktereigenschappen. Ik ga vandaag verder, want ik ben geëindigd door te zeggen dat door de hele Bijbel heen kan je zien dat God eigenlijk op zoek is naar mensen met wie hij deze intieme relatie kan hebben. We beginnen bij Abraham. Dan zie je dat God een verbond met hem sluit. Verder ga je zien dat hij met Jacob een verbond sluit. En hij gaat dan verder. Je ziet Jozef. Je ziet David. Je ziet mannen Gods die God en vrouw God, zoals een Deborah. Je ziet een Esther. Je ziet een Hanna. Je ziet al die vrouwen die God kan vinden, omdat hun hart zo naar hem uitgaat om hem te behagen, om een intieme relatie te zoeken. En de Heer Jezus geeft dat vandaag nog aan in Johannes 4, wanneer hij praat met de Samaritaanse vrouw. Dan geeft hij heel duidelijk aan dat de uren is nu dat de Vader zoekt naar waarachtige aanbidders die hem zullen aanbidden in geest en in waarheid. En mensen, als de Heere zegt hij zoekt, dat wil zeggen dat het schaars is. Het is schaars om iemand te vinden, vooral in deze tijd, die God wil dienen in geest en in waarheid. Compleet, dus geen vlees erbij. En dat is niet makkelijk. En ik heb het vorige week ook nog gezegd dat ik al 27 jaar voorga. En als je mensen vraagt van laten we evangeliseren, doen, werken. Iedereen doet geld geven, kan je helpen met de bouw van de kerk, iedereen helpt. Maar als het komt of mijn zoon geeft mij jouw hart, dan is dat een ramp. En vooral in deze tijd van allerlei gadgets, van social media, ChatGPT. Je ziet het, mensen zijn constant op Facebook, noem maar op, ze posten dit, ze posten hun hele leven. Dan merk je dat we geestelijk gefragmenteerd worden. We raken innerlijk verdeeld. Dat wil zeggen, je kunt je niet meer concentreren
concentreren. En dat is wetenschappelijk bewezen. Dat wanneer mensen met te veel dingen bezig zijn op één moment. Je gaat soms in huizen. De tv is aan, de radio is aan. Die zit op een laptop. Die zit op een tablet. Die zit op zijn telefoon. Niemand is meer geïnteresseerd in elkaar. En men noemt het social media. Nee, het is asociale media. Want het leert ons niet meer te connecten met elkaar op een normale manier. Door gewoon de telefoon op te nemen, elkaar te bellen en te vragen, hé, hoe gaat het met je? Ik kom morgen langs. Nee, maar we appen. Weet je? En ik moet eerlijk zeggen, soms heb ik zoiets van, goedemorgen. Ik bedoel van, goedemorgen wie? Goedemorgen wanneer? Weet je? We hebben geleerd, vooral hier in Suriname, om netjes te zeggen, hé, goedemorgen, apostel. Goedemorgen, mijn broeder. Weet u? Maar je ziet dat social media ons asociaal maakt. We kunnen heel in het Nederlands, of in de psychologie noemen ze dat depersonalisatie. Als je iemand niet groet bij de naam, dan maak je de persoon als een niets. Maar je depersonaliseert de persoon. Maar om te zeggen, goedemorgen Virgil, of goedemorgen Hanna, dan geef je weer dat respect. En dat zie ik hoe mensen gefragmenteerd worden. We worden asocialer. Asocialer is het woord. En je merkt wanneer je bijvoorbeeld ergens gaat, bij de dokter of zo, iedereen zit in zijn telefoon. En daarom is het door al deze ruis dat we niet meer onszelf kunnen geven. We zijn zo geoccupied, we zijn zo bezet geraakt door die social media. We zijn verslaafd geraakt aan YouTube. We zijn verslaafd geraakt aan zoveel verschillende de leringen, dat we niet ons meer kunnen concentreren op één en gezonde leer. En daarom zeg ik van God, zoek naar zulke aanbidders, omdat ze ontzettend schaars zijn. Ik wil verder praten over dat de Heer Jezus de volle prijs heeft betaald voor ons. En hij vraagt ook volledige overgave van ons kant uit. En daarom is het ontzettend belangrijk, mensen, dat wij ons helemaal gaan leren geven. Een van de dingen die ik wil aanhalen is dat de Heere ons duidelijk maakt dat eng de weg is die ten leven leidt en weinigen zijn er die daarop gaan. En dat wil zeggen, als de weg eng is, is er geen plek dat jij met andere dingen op die weg komt. Je moet in Christus zijn om door die weg te gaan. Als je buiten hem bent, gaat het niet lukken. En daarom zegt hij dat we in hem moeten blijven. En ik leg nu gewoon een basis neer voor al de programma's die gaan komen. Want als we niet weten waarom het gaat, dan zijn we niet voorbereid. Dan denk ik, het is weer een programma over de komst van de Heer Jezus. En ik moet ook zeggen, er wordt heel weinig hierover gepraat. En dat moeten we werkelijk nu gaan oppakken om in die verwachting te gaan blijven. En ik heb het vorige week aangehaald dat de Heer Jezus duidelijk zegt in Openbaringen 3 vers 10... omdat gij het bevel hebt bewaard om mij te blijven verwachten, zal ik ook u bewaren voor de uren der verzoeking die komen zal. En we zien het, er gebeurt zoveel op dit moment. De rampen, de oorlogen, de hongersnoden. En het is nu zelfs in Nederland zo dat mensen, de regering, wat ik hier dus niet hoor, de regering is de mensen aan het oproepen om een noodvoorraad in huis te halen. Om water in huis te halen. Om voedsel in huis te halen voor tenminste een paar weken. In verpleegtehuizen worden noodpakketten al geleverd op dit moment. Ik hoor die dingen hier in Suriname niet. En ik zei het vorige week van, ik woon in Nederland en ik woon in Suriname. Dus je ziet een groot verschil van hoe er daar in de samenleving de regering de mensen niet zegt wat er gaat gebeuren. Maar ze zeggen wel, er kan een cyberwar komen, waardoor in één keer al je elektriciteit uitgaat en je hebt geen water. Natuurlijk, de winkels zijn allemaal op dit soort dingen, op elektronische dingen gericht. Dus de winkels gaan niet open.
De kassa doet het niet, heb ik laatst ook nog meegemaakt, dat plotseling alles uitgaat, dan is er chaos in de tent en ze weten wat ze van tevoren gaan doen. Dus ze beginnen ons al voor te bereiden van ja, er kan een cyberwar komen, dus begin eten in huis te halen. Want als je dat nu niet doet, dan wordt het mensen in de winkels de hersenen inslaan om één pak water of om één fles water. En ik zie dat de World Economic Forum al ontzettend bezig is om de mensen voor te bereiden voor 2030. En dat is hun ultimatum. We zijn in 2026 en ik merk van de tijd gaat ontzettend hard. We zijn nauwelijks met het jaar begonnen en we zijn al in juli. Dus dan zie je van de tijd gaat hard, mensen. En we moeten ons gaan voorbereiden. En ik haal dit aan als introductie, als alle andere onderwerpen die gaan komen. En dit moet onze basis zijn. En velen zeggen, als het merkteken van het beest komt, ga ik het niet nemen. Mensen, ik wil u allemaal zeggen dat dat Larry is. Waarom zeg ik dat? Je moet je kosten berekenen van tevoren. Ik weet nog dat toen we pas bekeerd waren, we boeken lazen als Vanya, weet je, een jongen die achter het ijzeren gordijn als tiener zijn leven heeft gegeven. Dan zie je hem op het eind in een kist liggen, doorboord. En wij als tieners die pas bekeerd waren, hadden zoiets van, my goodness, ga ik mijn leven geven voor Jezus als iemand met een geweer komt en zegt van je leven of Jezus. En we waren al bezig om onze kosten te berekenen. Van wat als iemand een geweer aan mijn hoofd zegt en zegt van Jezus of je leven, wat ga ik doen? Ga ik hem verloochenen? Dat kan je niet ter plekke doen. Dat zijn dingen die je continu met Christus, met de Heilige Geest moet bespreken. Van Heer, help mij als er vrees is op bepaalde gebieden. Help mij om vreesloos te zijn. Maar dat kan alleen maar als je vervuld bent met zijn liefde. Daarom is die intimiteit zo belangrijk, dat je in zijn tegenwoordigheid kan zijn, waardoor hij je vult met zijn liefde. Want de Bijbel zegt, alleen de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Als je angstig bent, mensen, je gaat hem verloochenen. En we hebben al een soort, hoe zeg je dat, test gehad met COVID en we hebben gezien, mensen, het was een knuppel in het hoenderhok. Iedereen angstig, iedereen vreesvol. Men heeft niet eens de ruimte genomen om de Heilige Geest te vragen van, wat is dit ding? Moet ik dit doen? Moet ik dat doen? Nee, we waren als kuddedieren. We gingen als, u weet, als je van die documentaires ziet, dan zie je dan in de Serengeti dat het droogte gaat worden en alle gnoes en alle dieren gaan richting het water. En je ziet, dan springt één gnoe in die rivier en alle gnoes gaan, al zijn er duizenden krokodillen erin. Niemand denkt van, nee, ik ga die gnoe niet volgen. Die volgen hem gewoon met alle gevolgen van dien dat de helft van de kudde het niet haalt, omdat ze opgegeten zijn door die alligators. En daarom is het zo dat je moet je kosten nu berekenen. Je moet ze nu berekenen. Wat ga ik doen als dit? Wat ga ik doen als dat? En ik voor mezelf heb constant, als ik lig op bed en ik denk hierover na van oké, omdat het nu overal ter wereld al in bepaalde plekken gebeurt, dat mensen hun leven verlaten om Christus wil. Weet je, in Afrika, in Nigeria, in Irak, in Iran, mensen verliezen op dit moment, terwijl u en ik nog lekker praten en dansen voor Jezus, verliezen anders hun hoofd. Dus het is een feit. En u ziet met die hele COVID hoe we plotseling in een situatie kwamen waar we nooit van hadden durven dromen. Dit is een indicatie dat Christus spoedig komt. Want natuurlijk zijn er door de jaren heen pestilenties geweest. Zijn er dit soort dingen geweest. Maar nooit op een globale schaal. Nooit wereldwijd tegelijkertijd. Dit is een teken dat we al bezig zijn met een totale controle. Nog nooit heeft heel de wereld gezegd, we gaan lockdowns doen, we gaan mondkapjes, nog nooit is dit gebeurd. En mensen, dus daarom moet je je kosten nu al berekenen. En je kan niet zeggen van,
oh, als het beest komt en ik kan niet kopen nog verkopen en ik moet een merk tekenen. Nee, mijn kinderen moeten eten. Neem dit en dat. We zijn zo bezig met eten en drinken. We gaan het doen. Mensen, we gaan het doen. Dus daarom is het nu dat de Heer je oproept. Begin je leven op orde te maken. Begin je mind op te maken. Begin die verdeeldheid die in je is, doordat je met zoveel verschillende dingen bezig bent, waardoor je niet eens rustig, stille tijd meer kan houden, omdat je onrustig bent. Je kan je ogen niet meer sluiten om te luisteren naar de stem van God, want je bent onrustig. Je kan niet eens 30 minuten in de tegenwoordigheid van God blijven, omdat je onder je hoofd gaat, kanten, je denkt aan alle kanten, weet je, over verschillende dingen, waardoor die rust waarover de Heer praat in Hebreeën 4, niet meer aanwezig is in ons hart. Christenen, lieve mensen, het is niet de bedoeling dat ik angst opwek in uw hart, maar in tegendeel, dat u mag komen op die plaats om nu na te denken. Om vol te zijn van Gods geest. Om vol te zijn zoals de 5 wijze maagden. Dat ze olie hadden vergaard. Dat ze tijd hebben gemaakt om in Gods tegenwoordigheid vol te lopen van hem. Vol te lopen van die liefde waarover ik zeg dat het de vrees uitdrijft. Wij als gemeente kunnen zeggen, het was niet gemakkelijk. Dat is niet gemakkelijk, maar we hebben de proef doorstaan. Ik in ieder geval. Ik heb de proef van die COVID doorstaan. Omdat ik de Heer heb geraadpleegd wat te doen. Oké, maar dit is maar het begin van vele testen die zullen komen. Ze gaan zwaarder worden qua economie, elektronica. Waardoor je gaat zwichten als je niet geankerd bent in de rots. En voor niemand vreest. Dat is belangrijk. Je kan niet voor iemand vrezen. Je mag geen angst in je hart hebben als je Jezus Christus hebt. Want hij die op de troon zit, mensen, kinderen, hij is te vrezen. De Bijbel zegt van hem komt bliksem uit en donder. My goodness, als we een bliksem zien en een donderslag horen achter elkaar, beginnen we al te beven. Dat is God zelf, weet u. Hij is licht. En niet gewoon licht. Ik bedoel een voltage die de Bijbel zegt van het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. Dus het is ontzettend belangrijk dat wij nu die vrees alleen maar voor hem hebben en niet voor mensen. We kunnen niet angstig zijn dat als iemand zegt als je dit niet doet gaat dit gebeuren. Oké, dan doe maar. Weet je, God gaat voor me zorgen. Als je dit niet doet, als de hele overheid zegt als je dit niet doet gaat dit gebeuren. En dat gaat komen mensen. Dat gaat komen. En we gaan moeilijke tijden tegemoet. Maar een tijd van grote kracht en moed komt er ook aan. Waar de heren, de zijnen die werkelijk naar zijn roepstem horen. Om zich klaar te maken. Om zich vol te laten lopen met liefde en met olie. En vol van kracht en moed zijn. En die vrezeloos zijn. Die zeggen als een Esther, kom ik om, dan kom ik om. Kom ik om, dan kom ik om. Maar ik ga niet buigen voor de wil van mensen die mijn geloof op de proef stellen. En onze Heer Jezus is ons daarin voorgegaan. En de apostelen zijn ons daarin voorgegaan. Het waren mensen die in het begin zoals een Petrus angsthazen waren. Dat hij de Christus heeft verloochend. En zelfs nadat hij de Heilige Geest had,

hier van afkomt. Dus het is niet zo dat je geen fouten mag maken, zoals een Petrus. Het is niet zo dat je geen zwakheden mag hebben, maar je gaat eraan werken om van kracht tot kracht te gaan en van overwinning tot overwinning. En je ziet diezelfde Petrus, die zo angstig was en die zelfs huichelde met de Joden, zelfs na de uitstorting van de Heilige Geest. Diezelfde Petrus, toen hij geëxecuteerd zou worden, hij gekruisigd zou worden, heeft hij die mensen gevraagd, heeft hij zijn beulen gevraagd, nee, ik ben het niet waardig om als mijn Heer Jezus gekruisigd te worden, kruisig mij omgekeerd. Mensen, dat is vreselijk, want het bloed gaat gelijk in je hoofd. Dus hij heeft gekozen voor de ergste manier. Dat is hoe je kan veranderen, als je mind opmaakt van nee, ik ga het anders doen. En ik maak elke dag keuzes om heiliger te worden. Nee man, dit ding wil ik niet meer doen. Heere, haal het uit mijn hart. Ik schaam me als ik bepaalde dingen gezegd heb. Weet je, dan zeg ik, Heer, ik wil bedachtzamer zijn. Denken voordat ik praat. Ik wil niet te snel praten, want dan maak ik fouten. Want die woord zegt in de veelheid van woorden, ontbreekt de overtreding niet. Als je maar zit te kleppen en te kleppen, je moet iets verkeerd zeggen. Dus we moeten bedachtzaam gaan zijn. En we gaan moeilijke tijden tegemoet, zei ik. Maar de kracht van God gaat ook groter worden. En hij wil dat we als wachters op de muur de bazuin gaan blazen en roepen als Ezekiel 33 vers 2 tot en met 5. Het zwart komt eraan, mensen. Kies nu wie gij heden dienen zult. En de Bijbel zegt, als we niet luisteren naar iemand die ons oproept tot bekering, oproept tot berouw, oproept tot heiligheid, oproept tot waakzaam te zijn, om oplettend te zijn, om scherper te worden, om je leven op orde, om je hoofd omhoog te heffen, omdat één moment gaat het bazuin geschal hard klinken en voep, voep, voep, iedereen weg om je heen en jij blijft achter. Nee, dat is niet de bedoeling. En nu wordt er gezegd, mensen, maak je klaar. Maak je klaar. En ik ga de komende tijd laten zien wat er op ons af gaat komen. En terwijl we slapen, lieve broeders en zusters, worden door de wereldbeheersers, de Illuminaties, degenen die bezig zijn om ons over te nemen, worden overuren gemaakt. En ik heb 3 conferenties gehouden in het verleden. En my goodness, die dingen zijn al lang achterhaald. Zijn al lang achterhaald. Ze zijn al kant en klaar. En we zien dat het tijdperk van AI aanbreekt. En dat Elon Musk nu gewoon openlijk zegt van AI is to summon the demon. AI is gewoon de demonen oproepen. Hij zegt het gewoon heel rustig. Mensen, en we zien dat de Bijbel daar 2000 jaar al over praat in Openbaringen. Dat er een beest gaat komen en dat het beest een beeld gaat maken die gaat spreken. Er gaat een geest in dat beest komen. En natuurlijk, Johannes wist niet van artificial intelligence, maar nu robots maken die ons zullen gaan vervangen. En die nu al spreken. Ik keek van de week naar een programma van de robots die nu voor $20.000 US-dollar worden verkocht. En die kun je dus in huis nemen om je te helpen met je huishouden, met dingen doen. En ik moest lachen toen ik zag dat heel veel robots belden die companies van, ik kom dat ding weghalen, want die robots breken het huis gewoon af, want ze hebben van die malfunctions, gooien alles door elkaar, willen de mensen slaan. Dus je ziet het van, het is niet wat ze denken of zeggen dat het is. Ik wil nog dit zeggen. De wereldloze mensen, of de wereldorde, is bezig om ons van alles te doen geloven, maar ook ons van onze vrijheid te beroven en ons te onderwerpen aan het systeem van het beest. En we zijn al heel ver. Je ziet dat alles aan het digitaliseren is. En mensen, het belangrijkste is om Christus te verwachten, ons hoofd op hoog te heffen, omdat onze verlossing nabij is.
Ik zou zeggen, lieve luisteraars, agape blessing en Maranatha. Als Christus nog niet gekomen is, tot de volgende keer met het programma Jezus komt spoedig. En dit programma wordt uitgezonden.

0: Elke zondag van 9:30 's morgens tot 10:00. En de herhaling van Maranatha is op donderdag van 6:30 tot 7:00 's avonds. Ik groet u in de wonderbare naam van Jezus. En nogmaals, laten we elkaar groeten met een groet vol verwachting. Maranatha. Tot de volgende keer.
1: Yes, mijn getuigenis. Check it.

0: is 7 uur.
1: Hallo, ik ben Birkel. Ik hou van Haribo. Shalom.
2: Shalom, luisteraars. Mijn naam is zuster Ruth Abrams en ik ben de leider van de Messiaans-Joodse community. Kodesh La'adonai, wat betekent heilig voor de Heer. Vandaag wil ik het met u hebben over het Bijbels nieuwjaar. In Exodus 12 vers 1 en 2 staat geschreven: En de Heere zeide tot Mozes en tot Aaron in het land Egypte: Deze maand zal u het begin der maanden zijn. Zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. Met deze maand wordt bedoeld de maand Abib. De maand Abib is de eerste maand van het Bijbels jaar. God heeft een kalender en zijn kalender begint met de maand Abib. De hedendaagse kalender begint met de maand januari en eindigt met de maand december. De hedendaagse kalender heet de Gregoriaanse kalender, genoemd naar Paus Gregorius de 13e. De Gregoriaanse kalender werd in het jaar 1582 door de katholieke kerk ingesteld. Deze kalender is gebaseerd op de Juliaanse kalender. De Juliaanse kalender is genoemd naar Julius Caesar, die hem in zijn hoedanigheid van Pontifex Maximus, wat betekent hoofd van de Romeinse eredienst, in het jaar 45 voor Christus invoerde. In die tijd van de Heere Jezus hadden de Romeinen de Juliaanse kalender. Israël werd bezet door de Romeinen. Israël, het land Israël, was een kolonie van Rome. Dus de Romeinen die hadden hun eigen kalender, de Juliaanse kalender. Maar het Joodse volk hadden Gods kalender. Ze hanteerden Gods kalender. De maand Abib is de eerste maand van het Bijbels jaar. Deze maand wordt ook genoemd Nisan. Hierover kunt u lezen in de volgende teksten, Exodus 23 vers 15 en ook Esther 4 vers 1. De tweede maand wordt genoemd in de Bijbel de maand Ziv, is 1 Koningen 6 vers 1. De derde maand is de maand Sivan in Esther 8 vers 9. De vierde en de vijfde maand hebben geen naam in de Bijbel. De zesde maand is de maand Elul in Nehemia 6 vers 15. De zevende maand is de maand Etanim in 1 Koningen 8 vers 2. De achtste maand is de maand Bul, 1 Koningen 6 vers 38. De negende maand heet Kislev, Zacharias 7 vers 1. De tiende maand heet David, Esther 2 vers 16. De elfde maand heet Shefat, Zacharias 1 vers 7. En de twaalfde maand heet Adar, Esther 3 vers 7. Laten we bidden, trouwe God en Vader, wij danken u, Heere God, voor uw kalender. Wij vragen u, o Heere God, wilt u ons helpen om afgestemd te zijn op uw tijden, op uw kalender. Yeshua's wonderbare naam, heilig ons met uw woord. In de naam van Yeshua. Amen.

Moon. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Tell your survivor, tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
4: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Na view.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.
2: Sommige tijden lijkt het alsof ik de moed wil opgeven, maar ik ben nog steeds hier. Er waren tijden waar ik rondliep met een minderwaardigheidscomplex, maar ik sta nog steeds hier. Maar voor mij maakt het helemaal niet uit als ik pijn moet lijden, omdat ik God één ding heb beloofd. Ik geef niet op. Yeah. Ik voel

0: verlang naar liefde, oprechtheid, meer van goedheid en gehoorzaamheid. Ik wil meer van u, omdat ik iets mis. U alleen kan weten wat er met mij is. Ik verlang naar herstel en perfectie. Nieuwe denkwijzen zonder infectie. Wijze woorden met inhoud en orde. Zo zachtmoedig als u wil ik worden. Ik verlang bij u te blijven als mijn hoofd vast. Ik laat nooit los van u omdat de schoen mee past. U bent bezig mee te vormen in de hete oven. Het vuur is aan, niets of niemand kan het uitdoven. Mijn lieven is van u, maar niet van mij. Zonder
1: Captain.

0: Het is 8:00.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi. Dan gooi ze weer mee in de acte, joh. Als wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Ik
1: heb
2: niet
1: dingen aanbesteld, Rowee. Na Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie, ik kan horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan horen you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang voor bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Thank you, cause you keep on blessing.
7: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

friend Crystal to come. Come on, Crystal.

Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, bijzonder fijn om weer bij u terug te zijn met het wonderbare woord van God. Waarlijk, een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Wees van harte gegroet in de lieflijke naam van Jezus, die in zijn grote liefde naar u en naar mij heeft omgezien. Wanneer aan u de vraag zou worden gesteld: bent u gered? Wat zou dan uw antwoord zijn geweest? Maar laat ik, voor ik hierop verder inga, duidelijk maken wat gered zijn betekent volgens het woord van God. In Romeinen hoofdstuk 3 vers 23 staat: allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn Zoon Jezus Christus. Woorden waarmee de Heilige Geest aan ieder duidelijk wil maken dat elk mens, en of jij nou goed leeft of niet, in Gods ogen bezit jij niet de rechtvaardigheid die jouw toegang tot God zou moeten geven. De rechtvaardigheid die God van ons eist, kan ook op geen enkele menselijke manier geproduceerd worden. Niet door onze offers, vasten en bidden, of welke religieuze activiteit dan ook. Met andere woorden, welke religie jij ook aanhangt, de rechtvaardigheid die God van jou en van mij vraagt, ligt buiten onze mogelijkheid. Voor ons mensen dus onbereikbaar. Daarom dat er staat: want al zo lief had God de wereld, dus u en ik, dat hij aan ons gaf zijn enig geboren zoon, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal ontvangen. Johannes hoofdstuk 3 vers 16. Alleen Jezus, Gods enig geboren Zoon, is en was zonder zonden. En daarom was zijn leven het enige offer dat God kon aanvaarden. Om ons van al onze zonden vrij te kopen, is Jezus in opdracht van de Vader in onze plaats gaan staan, om zodoende al onze ongerechtigheden op zich te nemen, als ook de straf, dus de consequentie van onze zonde. En dat is de eeuwige dood of afscheiding van God. Vandaar dan ook de woorden van de Heilige Geest: hij, dus Jezus, die geen zonden gekend heeft, heeft God tot zonde gemaakt, opdat wij de gerechtigheid Gods zouden ontvangen in hem. 2 Korinthe, hoofdstuk 5, vers 21. En dit heeft God gedaan, omdat hij in zijn grote liefde en ontferming naar ons had omgezien. Daar hij niet wil dat er zelfs maar één mens verloren zal gaan, maar dat allen, dus een ieder, tot bekering komt. 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 9. Want, zegt de Heilige Geest, God heeft geen behagen in de dood van de goddeloze, maar dat hij zich bekeert van zijn wegen en leeft. Ezechiël
hoofdstuk 18, vers 23. Jezus is het offerlam dat God de Vader aan ons geschonken heeft om de zonden van de wereld weg te nemen. Daarom de woorden van Johannes de Doper. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes hoofdstuk 1 vers 29. En dit heeft Jezus gedaan door in onze plaats aan het kruis te sterven. Met andere woorden, alles wat wij zouden moeten ondergaan, heeft Hij voor ons op zich genomen. En daarom Jezus zijn uitroep. Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Maar daar Hij zelf, dus Jezus, nooit gezondigd had, kon de dood Hem niet van God gescheiden houden. En is Hij, na 3 dagen dood te zijn geweest, uit de doden opgestaan. Waarmee God de Vader aan ieder mens van iedere natie bekend maakt dat dit offer van zijn Zoon door Hem aanvaard is geworden. En dat betekent dat Jezus van God de gerechtigheid heeft ontvangen die de toegang en de eenheid met God garandeert. Daarom dat er nu staat, een ieder die Hem, dus Jezus, aanneemt, ontvangt via Jezus de gerechtigheid die God eist om tot God toegang te krijgen. Johannes hoofdstuk 1, vers 12. En daarom ook dat Jezus van zichzelf zegt, ik ben de weg, dus de toegang tot God. De waarheid, dus een andere boodschap van redding, bestaat er niet. En ik ben het leven. Dus zonder Hem blijf jij in de eeuwige dood gevangen. Want niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt Jezus. Johannes hoofdstuk 14, vers 6. En nu terug naar de vraag, bent u gered? De beantwoording van deze vraag moet voor ons allen van het allerhoogste belang zijn. Want het gaat om jouw eeuwig heil. En de gevolgen van het niet gered zijn, zijn irreversibel, dus onomkeerbaar. Wanneer Jezus het heeft over ons eeuwig heil, is Hij heel direct en duidelijk. En Hij verdoezelt niets, want als geen ander weet Jezus dat het een zaak van eeuwig leven of eeuwige dood is. Degenen die zich nu niet bekommeren om de vraag of hun ziel wel of niet gered is, zijn juist diegenen die het meest geschokt blijken te zijn wanneer er zich een lichamelijke calamiteit voordoet. En ten tijde van Jezus was dit niet veel anders. Want geschokt door de wrede wijze waarop Pilatus een aantal Galileërs heeft laten ombrengen, komen enige van de Joden tot Jezus, maar dan antwoordt Jezus hen en zegt, bekeer u, anders gaat u allen evenzo verloren. En met dit antwoord verlegt Jezus het accent van het tijdelijke van het lichaam op het eeuwige van de ziel. Lucas hoofdstuk 13 vers 3 en vers 5. Vandaar dan ook Jezus zijn woorden. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden.
maar wees veeleer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam kan verderven in de hel. Matthäus hoofdstuk 10, vers 28. Voeg hier nog bij de waarschuwing die Jezus richt tot hen die zich louter met het materiële willen bezighouden en geen tijd nog aandacht willen geven aan de vraag of zij gered zijn. Want wat baat het een mens, zegt Jezus, als hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel? Matthäus hoofdstuk 16, vers 26. Met andere woorden, je kunt alles hebben. Carrière, geld, status, invloed en macht. Maar indien jij de vraag of jij gered bent uit de weg gaat, zul jij onherstelbare schade aan jouw ziel aanbrengen. En wie denkt dat de vraag of jij gered bent alleen betrekking heeft op hen die buiten de kerk staan, die zou dan goed moeten luisteren naar hetgeen Jezus hierover zegt. Niet een ieder, zegt Jezus, die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Matthäus hoofdstuk 7, vers 21. Het is dus niet genoeg om met jouw mond te zeggen, ik ben gered, ik ga naar de kerk en ik bid. Wanneer dat werkelijk waar is, dat jij gered bent, dan zul je ook de werken moeten voortbrengen die aan jouw bekering beantwoorden. Dus uit jouw gedrag moet blijken dat jij van jouw oude gedragingen bent gered of verlost. Indien jij eerst loog, nu niet meer. Indien jij stal, nu niet meer. Indien jij hoereerde, nu niet meer. Indien jij deed aan kwaadsprekerij en roddel, nu niet meer. Met andere woorden, jouw oude gedrag heeft nu plaats gemaakt voor een nieuw gedrag. Daarom de woorden van de Heilige Geest. Zo dan, wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. 2 Korinthe hoofdstuk 5, vers 17. Als geen ander kent God onze werken, niets is voor zijn oog verborgen. En hoe mooi ook wij onze werken willen presenteren, het werkelijke motief van ons hart is hem bekend. Dit besef deed koning David uitroepen. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Psalm 139, vers 23 en vers 24. Ga de vraag of jij gered bent toch niet uit de weg. Want dat verraadt dat je iedere reflectie ten aanzien van de toestand van jouw ziel uit de weg wil gaan, wat neerkomt op struisvogelpolitiek of een ernstige vorm van zelfbedrog en onverschilligheid die jij zeker niet tot in het oneindige zal kunnen realiseren.
Wees toch niet onverschillig met jouw ziel. En sta stil en hoor wat Gods geest tot jou spreekt. Nu heb je nog tijd, maar morgen kan het te laat zijn. God die jou van binnen en van buiten kent, is er niet op uit om jou te veroordelen. Integendeel, het is zijn verlangen jou te leiden op het pad van het eeuwige leven, de weg waar je niet verloren gaat. Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Johannes hoofdstuk 15 vers 13. Dit heeft Jezus niet alleen gezegd, maar heeft het ook voor u en voor mij gedaan. Zijn liefde voor ons was niet gevoel of mooie woorden, maar rauwe daden die hem zijn leven hebben gekost. En daarom dat de Heilige Geest zegt, hij heeft ons lief gehad en zichzelf voor ons overgegeven. Efeze hoofdstuk 5 vers 2. En dit alles heeft hij gedaan omdat hij van ons houdt en niet wil dat er één van ons verloren zal gaan. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.

Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: keurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar monino sari boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
4: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
5: Tot in de nagemaakt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
6: Is echt een aanrader.
7: Jij moet het ook proberen.
8: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verrassio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verrassio PPG Facebook page voor meer informatie.

0: Het is 9 uur.
1: Elke donderdagavond van 9 tot half 10 zijn notarismeester Christel Mannes en meester Germain Fransman te beluisteren via Radio Shalom 94.5 FM. En wel met het informatief programma De Huisnotaris.
2: De Huisnotaris is een juridisch